0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

0: radio en tv voor Steenwijkerland.
1: Kennen jullie deze nog, nog, nog? Oké, komt-ie.

verkeerd verbonden zijn. En ik denk bij mezelf,

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse Zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jongens, gouden ouwe.
1: Vieni via di qui.

Bos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
2: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
3: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
2: Hoor je
0: en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
3: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: overtreffende trap van Olifant. Dus je hebt Olifant, Olifanter en dan heb je inderdaad Mammoet. Oftewel de Mammoth. 1973, Kajak zong erover en speelde erover. De klanken van Ton Scherpenzeel en de zang van Max Sterner.
1: It's party time.
0: Mooi, hè? Een perfecte opener, leek me zo. Tenminste, van dit uurtje dan natuurlijk. Welkom erbij, van harte. Op mijn blote knietjes zou ik bijna willen zeggen... zou ik je mee willen nemen langs allerlei muzikale uitspattingen. Nou, die blote knietjes laten we dat maar even laten zien. Want dan krijg ik van die rauwe knietjes ook op het laatste moment. Dus weet je wat, ga gewoon gezellig met me mee. Dan strijden wij wat in het hitwezen in het rond. Met af en toe hele bijzondere dingen. Er zijn zelfs mensen die dragen actief bij aan het samenstellen van deze show. Zou je ook eens moeten doen. Bert@flashbackparty.nl draaien wij Jerry J.
2: Het moet een verrassing blijven.

is zo'n lekker simpel deuntje. Maar ja, simpele deuntjes zijn vaak de beste. 1968, een jukkel van een hit voor Raymond Froggatt. Een Kello La Vita. Daarvoor hadden we, dat is straks al een tipje uit 1977. Lonely Blue Boy. Shore zette het bandje. Nooit wat van vernomen meteen na dat tipplaatje. Dus ja, goed. Vergeten leidt dus ook wat natuurlijk. Hè. Valt niet meer op. Is lekker rustig. En we draaiden ook nog, maar dat had ik volgens mij ook al een keer gezegd, een plaat van een Jerry J. 1967. Met dank aan Gerard, want die stuurde mij dat ding toe. Die stuurt wat toe zo af en toe. Man, man, man. En mocht je trouwens ook zware inspiratie hebben en denken van, nou, een beetje af en toe wat mee helpen samenstellen aan deze vermarende gouden oude show. Is geen probleem. Mag allemaal. Doe maar eens een suggestie. Of sterker nog, stuur eens wat muziek. Niet te gek maken natuurlijk. Bert@flashbackparty.nl is een e-mailadres wat je daarvoor zou kunnen gebruiken. Er zijn er nog wel een stuk of wat, maar deze

Nou, feest. Kun je niet meteen noemen natuurlijk het zeg maar, einde van de carrière in de jaren 60 van de heren Walker Brothers, die je net hoorde uit 66. Baby, you don't have to tell me. Scott Walker, namelijk zeg maar by far de belangrijkste Walker brother. Trouwens, daarover zo meteen meer, want het waren niet eens echte brothers. Die was in 1968, zeg maar aan het einde van de carrière van de mannen, dermate terneergeslagen en depressief, dat hij na een tour in Japan, wat een toestand, dat hij het klooster inging, echt wel, om zeg maar bij te komen van alle spanningen, van het ster zijn. Hele toestand. Scott Walker, oftewel Noel Scott Engel, geboren in Hamilton, Ohio, 9 januari 1943... was de lead vocalist en de bassist van het bandje. Je had Gary Walker, die eigenlijk als Gary Leeds werd geboren in 1942 in Glendale, California, was de drummer en die zong natuurlijk ook zijn potje mee. En dan hadden we nog John Walker, die werd eigenlijk geboren als John Mouse in New York 1943. En na 1978 hebben we daar zeg maar in het muzikale wereldje qua zingen zou niks meer van vernomen. Die is gitaarbouwer geworden in San Diego. Altijd leuk. Maar die Scott, daar was me toch wat. Die was dermate zeg maar, van de wereld dat hij in 1968 het klooster inging. Toestand. Toch kwamen de heren nog een keer weer bij elkaar, midden jaren 70... met wat heel aardige platen, onder andere No Regrets... en de LP's Lines and Night Flights. Tot en met 1978 dus. Nou, weet je dat ook weer, mocht je nog niet weten. Je had ook na kunnen zoeken op internet hoor, maar daar staat ook van alles. Maar voor mensen die te lui waren, alstublieft, hier is het gratis en voor niks. Zometeen, twee platen uit de hitparade van 1980. Draaien Barry en Eileen, want we gaan op vakantie naar Ibiza. Ibiza, dat hoor je zo te zeggen, Ibiza. Ik zeg het waarschijnlijk weer niet goed, maar mocht jij het beter kunnen, laat het me weten. Maar we beginnen met een plaat van Emerson, Lake & Palmer. Het bekende Peter Gunn-team van Henry Mancini.

Welke gezelligheid op de radio. En een lekker vakantieplaatje van Barry en Arlene. Beter bekend in Engeland als het echtpaar Corbett. Tenminste, destijds, toen waren ze man en vrouw. Geen idee of ze nog bij elkaar zijn. Geen idee of ze nog zingen zelfs. Nooit er wat van vernomen, meteen na Ibiza en nog een paar van dat soort platen uit de jaren 80. En ze scoorde toch zo'n grote hit, zo midden jaren 70. If You Go en zo, man, dat was toch ook wel leuk. Maar goed, Emerson, Lake & Palmer, daar hebben we natuurlijk nog wel het nodige van vernomen. Zo af en toe speelt er nog eentje mee bij Asia, geloof ik, van Emerson, Lake & Palmer. Geen idee welke. Mocht jij het weten, bert@flashbackparty.nl. Dan weten wij het ook weer met z'n allen. We draaien natuurlijk Peter Gunn, ooit geschreven door Henry Mancini... voor een volgens mij wereldberoemde film waarvan me de titel even helemaal niet... Of was dit nou gewoon Peter Gunn? Nou, kan ook wel. Kan toch schelen. We gaan disco draaien. Harvey Mason.

0: Ik wou even wat zeggen.
1: Vriendenverhalen over vreemde mensen.
2: Mogen dat in dit geval misschien ook vreemde dingen zijn? Want daar gaan we het namelijk even over hebben. Meteen na de mannen die zo ineens de stekker uit het stopcontact haalden. Want met de Sweet Action 1975 was zo ineens gebeurd met de stroom. Action. Uit. Ja, over action gesproken. Op de dansvloer had drummer Harvey Mason daar geen problemen mee in 1979. Want hij maakte een joekel van een discokraker. Nooit een echte hit geweest of zo in de hitparades. Maar toch leuk om nog een keer te horen. Groovin' You. Zo, wij verleggen even onze aandacht naar de Baltische Zee. Weet u waar dat is? De Baltische Staten. Estland, Letland, Litouwen. Ha, ik hoor het al. Vroeger goed opgelet op school. In ieder geval daar zo hebben duikers in een scheepswrak eeuwenoude champagne gevonden. Ja, dat vragen we natuurlijk om open te trekken. De flessen dateren uit de jaren 70 van de 18e eeuw. En de champagne is nog goed te drinken. Zie, ze hebben het toch geprobeerd. Dat was tenminste de conclusie van duiker Christian Ekström. Want die was erbij betrokken. Het was fantastisch. De drank had een zoete smaak, maar je proefde ook het eikenhout. En het rook sterk naar tabak. Ah, een duiker die, zeg maar, verstand heeft van champagne. Verder merkte hij ook nog op dat er nog steeds bubbels in de champagne zaten. En de gevonden flessen zijn naar specialisten in Frankrijk gestuurd. Tenminste, behalve dan zeg maar de fles die de duikers al hebben opengetrokken. Daar werden ze gedateerd. Tenminste, daar zijn ze gecheckt van hoe oud het spul eigenlijk echt zou kunnen zijn. Waarschijnlijk gaat het om Veuve Clicquot, als ik het goed uitspreek. Clicquot. Ik krijg maar een ander idee. Gooi maar in de kliko. Nee hoor. Een soort champagne die vanaf 1772 werd gemaakt. Het schip was vermoedelijk onderweg. Wat gezonken is dus naar Sint-Petersburg in Rusland om de drank af te leveren. En de champagne is nu naar schatting zo'n slordige 52.000 euro per fles. Maar per fles, mijn god. Nou, als je een leuke erfenis wilt neerleggen voor je kinderen. Kwak een schip met flessen champagne op de bodem van de zee. En zorg dat het de jaren 50, 60, 100 daarna weer opgedoken wordt. Het scheepswrak ligt in ieder geval voor de kust van Åland, een autonoom deel van Finland. De overheid zal bepalen wat er met het schip en met de champagne gaat gebeuren. En de oudste nog drinkbare champagne tot nu toe was in handen van een wijnhuis, Perrier Jouet, dat twee flessen heeft staan uit 1825. Vraag ik me af. Wat doe je daar dan mee? Wacht het totdat je het niet meer op kunt drinken? Of denk je zo ineens op een avond, hop, we trekken maar eens een flesje champagne open?
3: Hey, this is the Wall of Sound.
4: Het gevoel van toen is terug op de radio. Dit is Bert van der Laan.
5: Here he comes now. I've got to tell him somehow. I could put it off till later.

0: Ik moet zeggen, ik vind dit niet echt heel vervelende muziek. En het was 1983 dat ze er bijna een hit mee hadden. De heren London en Daly. En dan hebben we het over China Crisis uit Liverpool in Engeland. Tragedy and Mystery. Mooie plaat van destijds. Zometeen nog veel meer muziek hier in dit programma. Echt waar.
1: RTV Slots.
2: Elke dag jouw muziek, jouw radio. De muziek van je leven, de Flashback Party. Bert van der Laan.

Je weet dat het komen gaat. Maar op de een of andere manier komt het altijd weer onverwacht. En vooral veel te vroeg. De tweede keer dat we gingen grooven in dit programma. De eerste keer was met Harvey Mason en dit was Heatwave met The Groove Line. De band van Rod Temperton die ons onder andere dat mooie spul van Michael Jackson bracht. Rock With You was van zijn hand. Off The Wall geloof ik ook. En meer van dat soort mooie dingen. Goed, gaan we het verder niet over hebben. We hebben nog een fraaie plaat straks uit de categorie heel bijzonder. Wednesday, obscuur bandje uit 1973, Last Kiss. Maar eerst staan we in 1963 met Bobby Rydell. Met wie?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Over 10 van harte welkom bij Kopwijzer op zaterdag 12 september 2026. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik vertel u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan aandacht besteden aan de Open Monumentendag. Die is landelijk natuurlijk, dus hier is ook van alles en nog wat te bekijken. Maar wij gaan eventjes ons toespitsen op West Stellingwerf, wat daar te doen is, in een gesprek met wethouder Roelof Teun Hoen. Met Luc Greven gaan wij praten over de theatervoorstelling Paradijsvogels. Dat is een initiatief van de gemeente en Kopje Cultuur. En bij dat laatste is Luc Greven natuurlijk betrokken. Maar wij starten met Tom de Vries ten Klooster. Hij zit er tegenover mij. Goedemorgen, Tom.
1: Goedemorgen, Lucie.
0: Van D66 Steenwijkerland. We gaan het hebben over het politieke wel en wee van de gemeente. Onder andere, want tal van onderwerpen spelen zich niet alleen in Steenwijkerland af. Zoals daar bijvoorbeeld is de boerenprotesten, de plannen in het kader van stikstof. Sommige mensen die zijn een beetje terughoudend op het moment dat ze een standpunt innemen waarvan je op voorhand al weet van nou, daar komt Jan en allemaal met commentaar op af. Die angst heb jij helemaal niet, Tom.
1: Volgens mij lees je af en toe eens wat al online, denk ik.
0: Ja.
1: Nee, heel goed. Ik vind het heel erg belangrijk dat je altijd je moet kunnen uitspreken. En dat we hier in dat land accepteren dat er verschillende inzichten en meningen zijn. En hoe meer we schreeuwers tegenover je hebben staan, die zeggen van dat mag allemaal niet en dat moet niet, van jouw mening deugt niet. Ja, hoe meer mensen zich steeds meer terugtrekken en zich maar niet uitspreken. Dus daarom ben ik wel voorstander van dat je je altijd uitspreekt. Over alle onderwerpen dan ook. Dus ja, dat doe ik dan ook graag.
0: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk ook mensen die dat angstig vinden, hè? Om zich daarover uit te spreken. Om wat voor reden dan ook. Die voelen zich daar te onzeker voor of niet goed bij. Of wat voor consequenties zou het hebben. Die angst heb jij helemaal niet.
1: Nee, ik zelf niet. Ik vind het heel erg jammer dat zo is. Want ja, dat maakt het dat je steeds stiller wordt, steeds meer zwijgt. En dan lijkt het alsof een kleine groep, dat in één keer de vertaling van de stem van het volk is. Maar je hebt wel een grote zwijgende meerderheid die toekijkt, niks zegt en leest.
0: Ja.
1: En soms is het goed dat we die geluiden ook aanwakkeren van jouw mening doet er ook toe. Dus ik heb er zelf niet zozeer angst voor. Ik vind het soms wel zonde dat er zwart-wit wordt gereageerd. Dat er heel veel gegeneraliseerd wordt van hey, jij bent van D66 dus. Maar er zitten veel meer lagen achter. Want ja, ik ben ook een type die veel breder is dan dat. Ik ben ook trouwambtenaar. En dan heb je een hele andere Tom in één keer voor je dan een politieke Tom. Dus
0: ja,
1: mensen hebben meerdere lagen en dat wordt nog wel eens vergeten.
0: Ja, ja, laten we even naar die bijeenkomst van boeren hier uit de omgeving gaan, waar jij een kijkje bent gaan nemen. Het is ook niet zo dat iedereen daarvan zei. Er zijn ook natuurlijk wel mensen die gewoon met jou in gesprek gaan over dat onderwerp en het fijn vinden dat je een kijkje komt nemen, ondanks het feit dat jullie op voorhand eigenlijk wel weten dat je niet lijnrecht tegenover elkaar staat, maar toch op bepaalde punten echt wel verschillend over zaken denkt.
1: Ja, nee, dat is een hele interessante. Want ik vind dus je moet in gesprek blijven. En ook al heb je een andere mening of andere gedachtes, andere waarden waar je naar kijkt, dan moet je heen gaan. En we hadden als gemeenteraad de uitnodiging gekregen voor dat protest in Giethoorn. Nou, van gemeenteraad.
0: Ja, 2 weken terug. Klopt
1: inderdaad.
0: Ja.
1: Dus die uitnodiging kwam een paar dagen van tevoren. En de halve gemeenteraad die stond er toch in die tijd. Dus dat vond ik al heel fijn en netjes.
0: Ja.
1: Ja, en ga in gesprek, laat je zien. En kom ook naar me toe. En waar zit je zorgen? En met name dat stukje ben ik het meest benieuwd naar. Wat is je exacte zorg? En hoe kunnen we zorgen dat dat minder wordt of verholpen wordt? Zodat we als gemeente staan voor wat je wil. En dat betekent niet, zoals nu heel mooi in de politiek aan bod kwam, in een hele lange discussie, de brief moet van tafel. Ja, dat zijn hele mooie, ruige woorden. Want daar vind je mij niet qua gedachten. Want de inhoud van de koers die landelijk gekozen wordt, dat heeft onze gemeente en de natuur ook nodig. Alleen, we kunnen wel kijken van welk stukje is onwerkbaar en waarom is het onwerkbaar? En hoe kunnen we zorgen dat dat beter gaat worden?
0: Ja, veel meer op detail gaan praten.
1: Ja, zeker. Want je kunt wel zeggen van het moet weg, we doen het niet. Maar wat is het alternatief? En dat is juist het hele probleem wat we al tientallen jaren op dit onderwerp hebben.
0: Ik wou net zeggen, hoe lang gaat het ons dan nog achtervolgen?
1: Ja, dit speelt al volgens mij de krantenartikelen in jaren 80, 70. Mm. We moeten iets doen qua mest en stikstof.
0: Ja. En we zijn 40 jaar verder.
1: Ja, dus 40 jaar traineren. Dus ik vind het wel fijn dat we op dat vlak doorpakken. Maar doordat het zo lang geduurd heeft, is de impact en de consequentie heel groot. En ik begrijp ontzettend goed dat als je nu je bedrijf hebt, dat je je zorgen maakt en dat je daarmee heel veel maatregelen voor je kiezen krijgt.
0: Ja, bij traineren, daarmee heb je dan, of tenminste, dat kwam bij mij zo over van dat boeren dan getraineerd hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Het is ook nog veel meer de politiek.
1: Het is de politiek die getraineerd heeft.
0: Ja.
1: Goed dat je dat toch herstelt.
0: Ja.
1: Ik bedoel, want de boeren die hier de regels voor hun kiezen krijgen, die hebben dat jarenlang gehad. Die krijgen het steeds voor in een schoot geworpen van, nou, succes, red je er maar mee.
0: Ja, het was veel beter geweest 40 jaar geleden een deeltje was gedaan en dan vervolgens weer een deeltje. En dat we dan nu op het spoor zaten waar we allemaal blij mee zouden zijn.
1: Klopt, ja. Dat hebben we helaas niet gedaan, dus dan heb je deze impact. Mm. En het is de politiek inderdaad die steeds vertraagt. Nou, laten we het maar met een klein omweggetje proberen te vinden.
0: Ja. En dan ook elke keer van, en dan wisselde de politieke macht weer, macht tussen aanhalingstekens. En dan werd weer deels een andere koers genomen. En zo bleef het jaren achter elkaar zo dat er af en toe natuurlijk wel maatregelen zijn genomen. Maar niet die ertoe hebben geleid waarvan 40 jaar geleden al werd gezegd van, hier moet echt iets gebeuren.
1: Klopt. Mm. En dat is wel een groot issue. En je ziet heel terecht in de grafiek en de staatjes dat er bijvoorbeeld in de landbouwsector enorm veel reductie is geweest qua uitstoot.
0: Ja, investeringen in geld en in tijd en in innovatie is er allemaal ingestopt.
1: Ja.
0: En dan kun je je best voorstellen dat ze zeggen, ja, hallo, ik heb net dat en dat allemaal gedaan de laatste 20 jaar. En nu krijg ik dit voor me kiezen.
1: Ja, het heeft ontzettend veel opgeleverd. Alleen niet voldoende. Mm. Dus we kunnen allemaal heel hard rennen en zeggen van dit is een goede weg. Nee, dat klopt. Er zijn heel veel goede keuzes gemaakt. Alleen nog niet voldoende waarbij we nu dus het kabinet dus hard op de rem trept. En zegt, hey, we gaan nu op deze manier het oplossen. En daarmee kunnen we in Nederland weer vooruit met alles. En dat we de natuur goed overeind houden. En zorgen dat de bijzondere soorten hier ook een bestaansrecht houden.
0: Denk je dat het nu echt gaat gebeuren binnen deze periode van nog 3,5 jaar? Oftewel, daar zit ook de vraag bij, gaan ze dit nog 3,5 jaar volhouden, dit kabinet?
1: Dat is een hele spannende. Mm-hmm. Want ik noemde het woord traineren. Je wordt aan heel veel stoelpoten gezaagd om te zorgen van dat het maar niet gaat lukken. Mm-hmm. Dat er heel veel weerstand is. Ik ben benieuwd naar Prinsjesdag. Want in Prinsjesdag gaan we weten wat de begrotingsplannen zijn. Gaan we weten wat daarna gebeurt, of er steun is. En als dit kabinet, wat nu een minderheidskabinet is, het overleeft als het ware, dus we hebben steun en we kunnen door met de plannen, nou, dan heb ik er wel vertrouwen in dat ze de rit gaan uitzetten. En de noodzaak is wel heel erg helder. En dat dit ook dan gerealiseerd gaat worden.
0: Ja, en bij die begroting gaat het trouwens niet alleen maar om het stikstofverhaal natuurlijk. Nee. Gaat het om zoveel meer. Dus
1: de sociale zekerheid.
0: Precies. Dus het komende half jaar, als ze zeg maar nog een half jaar overleven, dan wordt die 4 jaar volgemaakt.
1: Daar ga ik wel van uit. Ja. Ik ben wel zo optimistisch ingesteld dat dat kan. Mm-hmm. En dat maakt dat we hier een module gevonden hebben waarbij we links en rechts kunnen bedienen, dat iedereen tevreden is en dat er ook echt daadwerkelijk keuzes gemaakt worden. Dus daar, dat houdt me hart nog even vast of dat gaat lukken. Mm. En daarna dan zie ik het positief in en dan kunnen we echt weer vooruitblikken met elkaar in het land.
0: Ja. Want de afgelopen periode werd werd regelmatig natuurlijk over die landelijke begroting gesproken, die dan aanstaande dinsdag gepresenteerd gaan worden. Van, dan moet je allerlei mensen bij halen die daar wel mee eens zijn en bla. Maar goed, wat er dinsdag wordt gepresenteerd, wordt dinsdag gepresenteerd. En daar, je kan alles presenteren. Maar vervolgens moet je het eens worden met elkaar.
1: Grote uitdaging voor ze. Ja, en ik denk dat ze de berichtgeving laat heel erg zien dat je, dat ze aan de ene kant zomers heel weinig gedaan hebben. Ze hebben weer vakantie gevierd. En aan de andere kant zie je dat ze achter de schermen heel veel gelobbyd hebben en afstemming hebben gezocht. Dus het is een pittige klus die ze hebben. En lokaal gezien moeten we ons leiden wat daar allemaal gebeurt. En dan houden we ons vooral bezig met de wat kleinere onderwerpen uit de buurt al elke keer weer.
0: Laten we even teruggaan naar de stikstof. Jij was een van de politici, lokale politici die daarbij was in Giethoorn. Wat heb je ervan opgestoken?
1: Op zich minder dan ik zou willen. En dat komt, wat je vooral zag is de zorgen en het verhaal werd naar buiten gedragen. We hadden een aantal sprekers daar. En die sprekers die legden het een en ander uit. Maar dat kwam voor mij niet als iets nieuws onder de zon. Belangrijk vond ik wel een paar één-op-één gesprekken met boeren. Van hey, waar loop je nou exact tegenaan? En dat zit hem bijvoorbeeld met name in dit gebied qua opstapeling van de maatregelen. Want we hebben één landelijk pakket qua maatregelen. Vervolgens zitten we bij de weren, heb je een extra pakket. En dan komt er...
0: Die afstand bijvoorbeeld?
1: De afstand, dat maakt dat je hier binnen 500 meter zit. Nou, dat er weer een extra reductie moet komen in dit gebied. Ja, dat maakt het wel een hele uitdaging. Wat iedereen hier voor zijn kiezen krijgt. En het is onzeker wat die uitdaging is. Of wat er exact op mensen gaat afkomen. En die onzekerheid, ja, die weet nog niemand. Dus we zitten heel erg te gissen. We zitten heel erg allemaal te schieten op wat het allemaal zou kunnen zijn. Maar ik wil vooral ook het lijntje kunnen zijn richting de minister. Het voordeel dat hij in je partij zit. Mm-hmm. Van hoe kunnen we nou zorgen dat we het hier wat scherp hebben? Dat hier wel een toekomst is voor ook die boeren. Maar dan op een manier dat het werkt in combinatie met onze natuur.
0: Heb je daar contacten op gedaan waar je iets aan hebt de komende periode? Zodat je elke keer even zou kunnen afstemmen of van hoe het nu gaat. Hoe zit je daar dan in? Kan ik nog iets voor je doen? Weet ik veel.
1: Die merk ik afgelopen bijeenkomst daar dat het wat terughoudend is bij sommige mensen. Maar gelukkig hebben we in bredere zin ook al contacten, ook vanuit vrienden en dergelijke, die in het boerenleven zitten. Dus daar kunnen we altijd wel even het een en ander tegen aanhouden. En wat ik heel fijn vond van die bijeenkomst, want je ziet wel grote protesten en fel tegenover elkaar. En durf je daar dan wel te zijn? Er zijn wel eens wat vragen. Ja, dat issue leeft hier niet. Men heeft wel van, hey, Tom, D66. Alleen je bent er wel te gast, te luisteren. En je kunt prima met elkaar in gesprek. En die toegankelijkheid, die is hier op heel veel boeren even gewoon altijd. Dus als ik zoiets heb, hey jongens, kun je mij uitleggen hoe dat zit? Dan staan ze er, tot zover ik weet, altijd wel voor open. Mm-hmm. Kun je even langs gaan en dan word je te woord gestaan. En dan kun je hierover sparren. Dus de lijnen zijn niet heel erg ver en moeilijk te vinden.
0: Nee.
1: En ook voor mij staat, figuurlijk gezegd, de deur open. Neem contact met me op en ik neem het graag mee.
0: Dat sparren, daar wordt nog heel veel tijd in gestoken de komende periode.
1: Zeker.
0: We gaan even onderbreken met Alex Warren.

0: We praten verder met Tom de Vries ten Klooster van D66 Steenwijkerland. We hebben het al over het stikstofbeleid gehad. Ja, kunnen we uren aan besteden. Maar in de komende periode gaan we dat nog regelmatig doen met jou en anderen. Even naar de politieke markt van aanstaande dinsdag. Daar komt onder andere het verdeelstation ook aan de orde?
1: Nee,
0: want we hebben een aantal onderwerpen opgeschreven. Maar...
1: Zeker, ik had al even voorgesproken van... Hey, wat is nou wat leeft bij jullie om mee bezig te zijn? Inderdaad, transportverdeelstation Zuidveen is iets wat later wel weer gaat spelen... of continu speelt. Mm-hmm.
0: En waar mensen zich regelmatig ook druk om maken van... het wordt weer groter.
1: Ja, het is echt een interessant onderwerp om in te duiken en te kijken van... Ja, ik zou willen zeggen, waar gaat het mis? Van wat doen wij als gemeente niet goed hier in de voorbereiding? En ja, hoe komt het ervoor te staan? Ja, en straks moeten wij daar een advies over geven als gemeenteraad. Dat wordt nu voorbereid wanneer de vergunningsaanvraag door Annexis gedaan is. Zijn we positief of negatief? En de grootste uitdaging is dat wij twee dingen los gaan zien. Want energietransitie ben ik een enorm voorstander van. Dat is ook mijn werk.
0: Ja, maar ook al die tegenstanders waarschijnlijk wel, hoor.
1: Ja, zeker. Om te zorgen dat we dat doorgaan. Ja. Dat is een onderwerp waar je voor bent. Maar dat moet je niet vermengen met locatiebepaling. En daar gaan we het binnenkort eens in de raad nog eens over hebben.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel kwalijk dat we eerst wordt gezegd... het wordt een ding van een meter, ik noem maar wat. En het wordt nu 4 meter. Ik weet die mate niet.
1: De details niet, maar hij...
0: Maar dan denk ik van, ja, dat is toch... Dan heb je eerst al allerlei commentaar op die ene meter... en dan vervolgens ga je ook nog zeggen van het wordt zoveel... en dan begint alles weer opnieuw. Is dat niet goed?
1: Nee, zeker. En de meter ophogen grond vanwege het grondwater... en alles, dat is het issue natuurlijk. Ja, en hoe kun je dan verzachten?
0: Hoe kun je dat niet weten voor de tijd?
1: Ja, dat is bijzonder.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we het ook nog over hebben. En een hele kans is de bossage die eromheen zit. Het advies die de gemeente intern gaf was... zorg dat die, als ik het goed zeg, 4 tot 6 meter breed wordt. En de vergunningsaanvraag was 2 tot 3 meter. Dan denk je, als het advies zegt... zorg voor een goede bossage, want dan is hij mooi afgeschermd. Ja, dan moet je er ook wat mee doen. Dus daar zitten wel wat interessante punten in. Ja. Als kijk naar de politieke markt, Lucie.
0: Ja, daar staat het dus dinsdag niet op. Dat komt nog, ja.
1: Nee, volgens mij hebben we het volkshuisvestingprogramma voor ligt. Dat we daar een advies over mogen geven. Welke kant gaan we op met de woningbouw in onze gemeente?
0: Deze week werd trouwens prachtig plan, tenminste vind ik dan... gepresenteerd van Herwijnen.
1: Ja.
0: Waar iedereen dol enthousiast over is. Tenminste, dat lees ik zo her en der.
1: In grote lijnen.
0: Ja, toch?
1: Ja. De locatie Herwijnen is prachtig gelegen.
0: Tuk, hebben we het over, ja.
1: En als je aan de voorkant altijd binnenkwam voor je bloemen... dan kon je erin. En daar waren die kassen. En die woonwijk die wordt nu aan de achterkant ontsloten. En die komt dan helemaal door de woonwijk langs de school Tuk.
0: Ja, het is niet meer op de oude manier zoals we naar die bloemenwinkel gingen. Die entree die is er niet.
1: Nee, en als je die zou hebben... dan zou je die woonwijk aan twee kanten kunnen ontsluiten. En nu is het aan één kant. Dus je hebt wel meer huizen die vervolgens aan de achterkant... met allemaal verkeer, met al die 1 of 2 auto's per huis... erbij komen. Dat heeft nog wel wat zorgen daar...

0: onze burgerraadslid is ook aanwezig geweest bij die bijeenkomsten. En proberen te luisteren wat er leeft.
1: Maar die wijk waar het tegen aanschurkt, die is ook al best wel groot. Maar ze kunnen wel met de fiets eruit.
2: Zeker.
1: Ja, toch?
0: Laten we dat ook stimuleren. Ja. Maar de realiteit is nog in de gemeente dat we vaak nog best wel een auto erbij hebben. Hm. Stond trouwens ook op de werkvergadering over parkeerbeleid. Dat komt later dit jaar ook weer terug. Maar voor deze woonwijk, hele mooie ontwikkelingen. Want we willen graag dat er gebouwd wordt. Het is een mooie plek om op te vullen.
1: Het is wel, als je daar wel... ik kwam er vroeger heel vaak. En als je dan nu dat ziet, wat er komt, dan denk je... was dat zo groot?
0: Dat hele kassencomplex.
1: Dat is echt onvoorstelbaar.
0: Dat besef je hier niet inderdaad.
1: Nee.
0: En we hadden in onze fractievergadering ook de satellietbeeld van boven erbij... Ook met de verschillen door de jaren heen. Ja, dan zie je best wel hoe groot dat terrein is.
1: Ja. Ja,
0: daar kun je best wel veel op realiseren. En je ziet een mooi hofje qua woningen. Een paar 201 kappers, een stukje appartement. Dus eigenlijk in dat wijkje wat gepresenteerd is, zit wel van alles in.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk hoe je aan de slag wil met
1: En dan ook nog tegen een redelijke prijs.
0: Dat is nog even afwachten hoe dat gaat worden.
1: Zo het nu lijkt.
0: Maar hoe het nu lijkt, is dat best netjes. Ja. Mm. En dat wil je natuurlijk in de gemeente.
1: Nou ja, dat willen de mensen ook.
0: Ja,
1: ja
0: dat zag je bijvoorbeeld ook het nieuwsbericht... dat Steenwijk Zuidoost, dat daar de huizen nog langer te koop stonden. Dat er mee...
1: bij de kazerne, zeg maar.
0: Ja, bij de kazerne. En daar werd zelfs met korting het een en ander aangeboden... omdat het duurdere segment niet gesleten werd. Ja, dan is het goed dat we van tevoren nadenken... welk type huizen willen we hebben. Ja. Nou, en daar gaat het over in het volkshuisvestingprogramma... waar we de accent op kunnen leggen. En dat advies kunnen we de wethouder meegeven volgende week.
1: Ja, en dan dat parkeerbeleid, dat doe ik nu even samen. Dat volkshuisvesten en parkeerbeleid. Als je ook kijkt naar bepaalde wijken, hoe krap het daar is... en hoe weinig ruimte er is om je auto te parkeren. En inderdaad dat we nu allemaal twee auto's hebben... en soms zelfs drie, omdat de kinderen heel erg thuis moeten blijven wonen. Wat ook allemaal nog weer met elkaar te maken heeft. Hoe kun je daarop voorsorteren, joh?
0: Dat is een hele lastige. En we hadden afgelopen week daarover de werkvergadering... Ja, dat is, dan worden wij bijgepraat door bureaus en ambtenaren van dit speelt er en hier zijn we mee bezig. Mm. En in die werkvergadering kwam het een beetje aan bod als wat is de visie, welke kant willen we op en waar ga je op sturen. En dan moet je een beeld hebben welke kant je met Steenwijkerland heen wil. En op dit moment hebben we ons huidig parkeerbeleid met als norm... hebben we 1,4 auto per huis wordt mee gerekend. En zo wordt een wijk ingericht. En dat zou betekenen dat als je dus één woonhuis... of laten we zeggen 10 huizen hebt... heb je 14 parkeerplekken in de wijk waar je ruimte voor moet hebben. Nou, als je je parkeerbeleid dus wat aanpast... zou je kunnen zeggen dat we minder auto's daar in een wijk zouden willen hebben. Dus dat je iets minder parkeervakken regelt. Ja, dat is wel een hele uitdaging. En dat heeft allemaal te maken met wat je zei. Zorg voor een goede infrastructuur dat je ook met de fiets weg kan... We hebben hier met name bij Steenwijk het perfect met het Intercity station. Dus dan hoef je ook niet per se allemaal die auto te hebben.
1: Als de brug het dadelijk doet, hè?
0: Als de brug het dadelijk doet, terecht. Ja, en het feitje wat we te horen kregen is... gemiddeld in Steenwijk het land liggen we ongeveer rond... nu, ik heb het zuiver nu niet exact, maar 1,2 auto per huishouden.
1: Nu.
0: Dus
1: dat is al een.
0: Dat is een feit uit het onderzoek.
1: Ja, precies.
0: Dat geeft al weer meer ruimte voor groen en andere inrichtingen in de wijk.
1: Als je dit bijvoorbeeld zou leggen op Amersfoort, dat zal minder zijn, neem ik aan. Of maakt dat niet zo heel veel verschil, denk je?
0: Nou, het landelijk cijfer en het Steenwijkerlandcijfer. Volgens mij was dat landelijke cijfer 1,25 auto per huishouden. Mm. En voor ons 1,2. Dus dat ligt heel dicht bij elkaar.
1: Ja.
0: Maakt wel verschil. Maar zie je een stad als Utrecht of Amsterdam... daar is veel meer OV beschikbaar. En daar heb je dan ook makkelijker dat je zegt... die parkeernormen en we gaan hele wijken parkeer vrijmaken.
1: Ja.
0: Dus dat maakt het wel anders hoe je ermee omgaat.
1: Ja.
0: En zo kun je ook sturen. Ik begreep in ieder geval dat het college nu aanstuurt... dat het niet zozeer het doel is dat we minder auto's hebben... en dat het meer fietsvriendelijker werd. Dus daar kunnen we het nog over hebben. Want ze willen niet per se dat het verminderd wordt. Maar wel, hoe kun je het veilig inrichten? Hoe kun je de wijk goed inrichten? En wat daarbij komt kijken.
1: Ja. Ja, het blijft dan ook altijd een keuze. Welk type mens wil je hier naartoe halen? Natuurlijk, ja, buiten het feit omdat wie er allemaal al woont. Maar hè, er komen ook mensen van buiten die in Meppel of Zwolle of Heerenveen werken, die ook wel graag in Steenwijk erbij willen hebben. En ja, die komen niet af op huizen waar je je auto dan niet bij kan parkeren.
0: Nee, dat blijft hier in de gemeente natuurlijk wel echt een ding.
1: Ja.
0: En mederaadslid Emmy Elgersma, die had het vooral ook over de demografische ontwikkeling in onze gemeente. Want we worden ouder. We zien dat de aanwas vanuit jeugd kleiner wordt. Ja, dat vraagt ook iets voor het type woningen en alles wat je gaat bouwen en welke voorzieningen daarbij horen. Dus we moeten daar wel over nadenken. En wat we nu bouwen, dat bouw je voor 30, 40, 50 jaar. Ja, dan kunnen we wel heel veel willen. Maar er zit ook een periode aan te komen dat het minder nodig is. En dan is de grote vraag, voor wie gaan we bouwen? Dus interessante uitdagingen te bespreken.
1: Ja, zeker. Ja. Want dat gaat dus wel heel interessant om actief te zijn in politiek, toch?
0: Ja, je bent enorm betrokken bij wat er leeft en wat er speelt. En ik besef me ook dat als je op straat loopt en hier gewoon woont en niet met de politiek actief bent, dan denk je van, ach, het loopt allemaal toch. En dat mensen geen beeld hebben bij wat er komt kijken. Maar het kan hartstikke leuk zijn. En ik hoop dat we daar inderdaad nog veel meer scheur erin kunnen gooien. Want soms voelt het wel een beetje droge stof en af en toe eens even alleen maar teksten oplezen. Het echte debat hier in de gemeente, dat kunnen we nog af en toe nog eens al laten knallen en aanwakkeren.
1: En daar is eigenlijk specifiek die politieke markt ook voor bedoeld.
0: Zeker.
1: Dus aanstaande dinsdag zou dat kunnen?
0: Dat zou kunnen, inderdaad. Nu zit het alleen in de cultuur dat we zeggen, nou, ik heb een briefje en dit vind ik belangrijk en we reageren te weinig. Nou, ik hoop dat we dat komende 4 jaar anders gaan zien. Dus dat we zorgen dat het wat meer gaat knallen, dat er weer gaat sprankelen en dat de inwoners denken, hey, dat is ook interessant om te volgen en te weten wat er in mijn wijk gaat spelen.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, wij blijven het zeker volgen.
0: Hartstikke goed, Lucie.
1: Bedankt voor je komst en je inbreng en je lekkere koek. Heerlijk.
0: Zeker. Ik zal geen reclame maken, maar het was een goede bakker.
1: Zo lekker was een goed bakker. Ja,

0: wij babbelen te veel. Als de ene gast weggaat en de andere gast komt, ja, dan wordt het gezellig aan de koffietafel natuurlijk. Hè? Welkom, Luc Greven.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Net een enorm druk weekend achter de rug. Kopje cultuur. Het weer zat mee. De mensen zaten mee. De optredens zaten mee. Het was heel veel dit keer.
1: Zo. Wij hadden 176 voorstellingen. Dus ja, en 1450 mensen die daar zeg maar uitvoerend mee betrokken waren. Dat gaat dan om een koor van 25 man, dat telt
0: ja, maar
1: wel
0: dan
1: lekker
0: nog.
1: Op.
0: Ja.
1: Maar ook mensen uit Duitsland enzovoort die hierop treden. Dus opgeteld 1450, dat alleen al.
0: Nou, die gingen ook sowieso nog naar de rest allemaal kijken, dus
1: ja,
0: die bezoekers had je al.
1: Dus wel eens wel 25.000 bezoekers schatten we in. Dat is wel top hoor. Als je keek op de zaterdag bijvoorbeeld. Hè, zoals die dan die torendansers die dan om 3 uur optraden. En om 7 uur geloof ik nog weer eens een keer. En ook op vrijdagavond al. Hoeveel mensen dat alleen al trok. Dus dat was al een fenomeen. We kijken nooit meer op dezelfde manier naar de tour.
0: Nee. Ja.
1: Want die foto's die daarvan gemaakt zijn en filmpjes en zo, die zijn zo iconisch.
0: Ja, dat was fantastisch om te zien.
1: Van die helemaal in rood geklede dames die dan zo...
0: En als je daar dan de opnames van die vrijdagavond van zag, ja, dan gaat iedereen ook die zaterdag kijken. Dat effect is dan ook wel fijn.
1: Zo gaat het een beetje.
0: Ja. Dus met een tevreden gevoel.
1: Ja, dat mag je zeggen. Het was het beste 25e keer kopje cultuur ooit.
0: En, leuk, Luc. En een prijs.
1: En we hebben dan een beeldje cultuurprijs gewonnen. Daar moet je wel heel hard voor werken, 25 jaar lang.
0: Ja.
1: Dus de lat ligt heel erg hoog. Ja. Ik ben wel een beetje huiverig voor de volgende uitreiking. Dat is over 2 jaar. Hè. Dit heeft die club. Die al die jaren bij Kopje Cultuur betrokken is geweest. Hè. We doen het maar even alsof dat die prijs voor al die 25 jaar is. En voor iedereen die erbij betrokken is geweest, van het eerste uur af aan. Die prijs is natuurlijk voor hun. Hè. Voor deze gelegenheid hebben we zo'n 80 vrijwilligers in het weekend.
0: Ik wou net zeggen, je noemde de mensen die optraden, maar de mensen die achter de schermen werkten, dat is ook heel veel.
1: En die mensen zijn zo betrokken. Het is zo echt. Het is een geweldige club van Kopje Cultuur.
0: Ja.
1: Dus we hebben zo'n 15, 20, nou, 25 met de commissies erbij. Mensen die het hele jaar door Kopje Cultuur voorbereiden. Die zijn er gewoon permanent druk mee.
0: Ja.
1: Die zeggen vakanties ervoor af enzovoort. Hè. Nemen vrije dagen om het allemaal een beetje te runnen. Dus dat is geweldig. Een geweldige club. En die verdienen met z'n allen die ander beeldje cultuurprijs.
0: Ja, zeker. Petje af. Ik zei trouwens prachtig weer. Maar vrijdagavond was het net iets minder, jammer genoeg.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar we hebben daar goede lange termijn afspraken over. Met de weergoden. Dus als Kopje Cultuur begint, dan houdt dat gedruppel en gemiezer. Dat houdt dan op. Zo, dat is de afspraak.
0: Okay,
1: nou. Alleen hadden ze de verwarming een paar graadjes hoger mogen zetten. Ja. Gaandeweg de avond werd het een beetje kil op de markt.
0: Ja. Je kan niet alles,
1: alles
0: voor
1: hebben.
0: Zijn en
1: nee,
0: alles regelen.
1: Ja.
0: Waar ook aan gewerkt wordt, al een aantal maanden, is de theatervoorstelling Paradijsvogels.
1: Ja.
0: En dat is mede namens Kopje Cultuur een initiatief geweest.
1: Nee, het is het initiatief van Kopje Cultuur. Wij hadden bedacht, zeg maar, die 25e keer moeten we echt even uitpakken. En gemeend ook wat extra aandacht te moeten geven aan Steenwijk West. De eerste woningen daarvoor zijn namelijk 100 jaar geleden opgeleverd. Dus het was ook wel een moment om dat dan te doen. Dus dat combineerde mooi met ons 25-jarig jubileum. En we vonden dat als Steenwijk West... dat is ook in dat boek van Carolina Lindhorst en Lisbeth Hermans mooi gebeurd. Hè? Dat gaat met name over het dal. En we vinden dat die bijzondere figuren uit Steenwijk West ook wel eens wat extra en positieve aandacht mochten krijgen. Dat doen we in de vorm van deze revue. En we vieren dus eigenlijk een beetje het 100-jarige bestaan van Steenwijk West.
0: Ja, en als we dan willen weten hoe dat zit met Steenwijk West en Dal noem je al, en Rooie Dorp heb je ook nog. Hoe dat precies in elkaar steekt, wordt dat duidelijk in de Paradijsvogels?
1: Nou, zeg maar, we hebben er geen, het is geen studiebijeenkomst,
0: nee.
1: Dus we gaan dat niet precies langs de lijnen tekenen. Maar als we het over West hebben, hebben we het over de Kleine Kapen. En over het dal en over het Rooie Dorp. Hè. Dat wordt zo'n beetje als... En de bloemenbuurt dan ook nog een beetje.
0: Ja, precies. Die is er natuurlijk later weer bijgekomen, ja.
1: Ja, dat is wel van later. Kijk, het gaat denk ik vooral over die bijzondere figuren... die paradijsvogels uit het dal en omgeving, zeg maar even.
0: Mm-hmm. Ja, de eerste die boven komt drijven is natuurlijk Freekie.
1: Ja, Freekie zit er zeker in, maar op een heel andere manier dan we gewend zijn. Ja, dus we zijn...
0: Dat is ook goed, want hij komt elk jaar al voorbij op die manier, zoals dus, iedereen hem dus kent. Maar,
1: kijk, Freekie die is gaan hemelen natuurlijk al een tijdje geleden. En hij komt het ons nog één keer uitleggen. Hoe dat zat, zeg maar, als wij hem vol, ik zeg maar even wij, maar als hij volgegoten werd met bier en dan nog één biertje kon hij krijgen als hij zijn broek naar beneden liet zakken. Zo was het, liefst midden op de markt. Ja. En hij komt nu nog eens een keertje naar beneden om uit te leggen hoe hij daar tegenaan kijkt. En wie er eigenlijk in die tijd gek was.
0: Ja, mooi. Nog een ander voorbeeld. Van mensen die uit Steenhoek West komen. En,
1: ja, wat dat vind ik ook wel. Baaier van Tiek zit erin. Dat was de parkwachter. Ja.
0: Kom jij zelf uit Steenhoek West?
1: Nou kijk, mijn tante woont in West. En op de woensdag waren mijn ouders druk met het werk. En dan ging ik naar mijn tante aan de Parkstraat. En meevoetballen met de jongens op het veldje bij de Kanaalstraat. Mm-hmm. Dus ik ken West vanuit die tijd wel heel goed. Ja, vanuit mijn jeugd al heel goed. Ja. Ik heb er zelf ook nooit, zeg maar, zeg maar, er is toch wel een zekere afstand tussen West en zeker tussen het dal en de stad. Ja. Ik heb dat in persoon nooit zo ervaren. Ik stond met één been in de Parkstraat en met de andere benen in de Oosterstraat.
0: Is het een dialect?
1: Nee, daar moet je een beetje mee oppassen, vind ik zelf. Hè? Omdat zoveel mensen geen dialect meer spreken. Maar als de cast komt vooral uit... De acteurs komen vooral uit Steenwijk West. Dan ontkom je niet aan dialect. Dat moet ook niet. Dus het zit er gepast in, maar wel op zo'n manier... dat iedereen het toch mee kan maken, zeg maar even. Ook als je geen dialect spreekt. Mm-hmm. Maar er zit een prachtige...
0: Nou ja, je hoeft geen dialect te spreken als je maar verstaat, hè?
1: Ja, dat is het. Je moet het wel kunnen begrijpen. Dus in die zin zit er ook dialect in, maar iedereen krijgt het mee, ja.
0: Heb je al het gros van de voorstelling gezien?
1: Ja, ik heb meerdere keren de hele voorstelling. Ze zitten nu in de fase, ze zijn begonnen al voor de kerstdagen met oefenen. En zo gaandeweg vordert dat dan. Ze zijn nu in de fase dat ze een hele doorloop hebben. Dus van begin tot het eind. Nou, er zitten zulke onvoorstelbaar roerende stukken in, weet je dat? Ja. Dus sommige dingen heb ik dan 5 keer gezien intussen. En elke keer ging ik naar tranen in de ogen.
0: Oh, ja.
1: Zo mooi is dit. Ja, ja, werkelijk waar.
0: Ja.
1: Ja. Ja, want je moet je niet onderschatten. Er zit dat Steenwijk West, dat lijkt wel een beetje Volendam. Als het om zangers en zo gaat, ook nu nog, die staan daar gewoon.
0: Ja, want noem eens namen die meedoen.
1: Uit volle overtuiging te zingen. Lieke en Jeannette en Wilma, wat die mee nadoen, doen mee. Dus echt mensen die, zeg maar, die tijd die wij proberen naar voren te halen ook wel doorleefd hebben. Zeg maar, het gaat, kijk, we kunnen niet meer terug naar 100 jaar geleden, zeg maar, dal. Hè? Omdat niemand dat meer meegemaakt heeft. Dus zit je daar in de zaal en je hebt geen idee waar het over gaat.
0: Nee.
1: Hè? Dus het gaat over de tijd, zeg maar, die de mensen in de zaal meegemaakt zouden kunnen hebben. Dus het gaat over de 60er en de 70er jaren, zo'n beetje. En veel van de spelers hebben die tijd ook naar hand en lijf ervaren.
0: Ja.
1: En kunnen daar nu fantastische verhalen over vertellen. Al het positieve, al het goede is bijgebleven natuurlijk.
0: Tuurlijk. Hè? Zo gaat dat.
1: En er ging ook wel eens wat verkeerd. Maar het accent bij deze revue hebben we met opzet willen leggen. Op dat, zeg maar, op de solidariteit.
0: Ja, ik wou zeggen, de samenhorigheid. Ja. Ja,
1: want het motto is een beetje, we hadden niks. Maar we hadden bekeren.
0: Ja.
1: Om toch maar even in steen te
0: zeggen.
1: We hadden niks, maar we hadden bekeren. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Hè? Dus je kon altijd bij de buurvrouw terecht. Ja, als je moeder niet thuis was, dan hoefde dat niet afgesproken te worden. De buren letten op je. Hè? Zorgde er ook voor dat je klap in je kop kreeg als het niet goed ging enzovoort. Dat kon allemaal. Hè?
0: Ja.
1: Dus er werd ook naar elkaar omgekeken. En ja, als iemand zeg maar de elektriciteitsrekening niet kon betalen, dan kwam zo'n kastje waar je dubbeltjes in moest gooien.
0: Ja.
1: Dan kwamen die dubbeltjes uit alle hoeken van de wijk, zeg maar, om die mensen dan toch aan elektriciteit te helpen. Dus dat was een beetje de tijd. Zonder nou weg te poetsen dat er ook dingen verkeerd gingen.
0: Ja, maar dat kun je van iedere tijd en van iedere wijk en van iedere...
1: Ja, dat ja. is ook zo, hè?
0: Toch?
1: Ja, ja. Zeker. En... Dat zeggen we al, kijk, we maken het ook wel eens af. We hadden niks, maar we hadden bekeren. En nou hebben we alles, maar we hebben bekeren kwiet.
0: Kwiet, ja.
1: Ja. Maar dat is niet, zeg maar, de sfeer van de revue. Omdat de boodschap is eigenlijk... Maar mensen, we hadden niks, maar we hadden bekeren. Dat kunnen we ook weer terugbrengen.
0: Ja.
1: Daar hoef je geen afscheid van te nemen. Het is niet van, och, wat was dat toch mooi. Maar de boodschap is eigenlijk... En zo mooi kan het ook weer worden.
0: Ja. Ja.
1: Dat zit een beetje in de revue.
0: Dat is een mooie boodschap.
1: Ja.
0: Heb je nog geen kaarten? Kun je die nog krijgen?
1: Ja, maar je moet, als je wil komen, werkelijk... Er is zoveel belangstelling voor. Han Evers zegt, ik zie mensen nou in het theater komen... die ik nog nooit in de meter heb gezien.
0: Dat is
1: wel
0: leuk.
1: Precies onze bedoeling... Mm. Om die mensen met wat afstand zeg maar, tot theater... om dat met een revue zeg maar, die over hun gaat... dan toch naar de meter te krijgen. Nou, dat is geweldig gelukt. Dus we hebben ook eerst de huurders uit Steenwijk West... de gelegenheid gegeven om een kaartje te kopen. Mm-hmm. En toen de mensen van de wijkvereniging... en dan steeds in wat grotere kringen. En er zijn nu echt, het zijn nu laatste kaarten voor alle drie voorstellingen. Dus voor degenen die nog willen komen, direct naar de site van de meter.
0: Wanneer is het?
1: Het is de 17e, de 18e en de 19e. Dus donderdag, vrijdag en zaterdagavond. Het wordt een feest, daar wordt nog jaren over gesproken. Nog langer dan over die dansers aan de toren, beloof ik je.
0: Heel fijn. Luc, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Aan de telefoon wethouder Roelof Teun Hoen, wethouder van de gemeente West-Stellingwerf, wel te verstaan. Goedemorgen, meneer Hoen.
1: Goedemorgen.
0: De kop is eraf.
1: Ja, ik heb zo net de opening mogen doen van de Open Monumentendag bij ons in Noordwolde, in het mooie Nationaal Vlechtmuseum. En ja, we hebben een dag vol open monumenten, dus dat is heel erg leuk.
0: Ja, ja, landelijk is dat natuurlijk zo. Open monumentendag, je kan overal en nergens naartoe. Ook misschien wel leuk om eens een kijkje te nemen buiten je eigen gemeente of binnen je eigen gemeente. En je denkt, dan ben ik nog nooit geweest. Wat zijn de highlights van West-Stellingwerf? Buiten het Vlechtmuseum in Noordwolde om.
1: Nou, we hebben een aantal mooie reismonumenten, hè, die dus vandaag ook open zijn. Hè, dus onder andere ook in Wolvenga een aantal. Hè. We hebben heel veel molens bijvoorbeeld die ook het reismonument hebben, die vandaag open zijn, die je kunt bezoeken. Maar ja, het is ook wel mooi om bijvoorbeeld, hè, je zegt al, over de grens is het ook goed om te kijken. Nou, we hebben het Squallenhuis bijvoorbeeld open, dat ligt in het gebied van de kolonie van Weldadigheid. En dat is wel leuk om dat even te noemen, omdat dat een private eigenaar zeg maar heeft. En we eigenlijk ook bij ons in Westellingenwerf en ook over de grens eigenlijk ook steeds meer zien dat er mensen aangehaakt zijn bij deze Open Monumentendag. En dus ook hun eigen huis ter beschikking stellen vandaag, om in ieder geval openstellen vandaag, om te kijken wat het verhaal achter die voordeur vaak ook is.
0: En wat is het Squallenhuis?
1: Het Squallenhuis dat zit bij net over de grens bij ons bij de Oost- en Westvierdeparten. Oost-Vierdeparten in dit geval. En ja, die zit naast de school. En ja, die vertelt eigenlijk dat verhaal van ook van de kolonie weer. Op een hele mooie manier. Dus ja, hoe mensen opgroeiden in die kolonie. Hè, waar ze eigenlijk, eigenlijk is in de kolonie werd eigenlijk voor het eerst ook al onderwijs gegeven. Dus eigenlijk is ook het recht op onderwijs in de kolonie misschien wel begonnen. Zou je kunnen stellen. En nou ja, dat soort verhalen die worden vandaag ook verteld. En ja, en dat is alleen maar goed. In Noordwolde hebben we natuurlijk ook nou, het Vlechtmuseum waar ik het vanochtend mocht openen. Waar natuurlijk het ambacht van het vlechten. Wat een enorme economie ook hier bracht en heeft gebracht. Ook vandaag weer laat zien wat dat was. Hè, duizenden stoelen die we allemaal kennen nog, afhankelijk van welke generatie. Hè, sommigen zeggen, ja, ik heb die Rota-stoel nog wel bij opa en oma zien staan. Sommigen die kennen ze nog, omdat ze hem daadwerkelijk zelf thuis hebben gehad en op hebben gezeten. Nou, en ook die verhalen worden vandaag heel mooi opengesteld.
0: En de wieg van Beatrix, toch?
1: Ja, ook die is er. Dat is natuurlijk een beetje een verhaal op zich. Hè, maar ja, ook toen Beatrix geboren werd, toen is er in Noordwolde de wieg gevlochten. Waar ze ook daadwerkelijk in gelegen heeft. En nou, daar hebben we een hele mooie tentoonstelling is daarvan gemaakt. Met 25 meesterwerken, waaronder de wieg. Dit jaar ook eerder geopend door koningin of prinses Beatrix. En ja, ook die is vandaag te bezichtigen tijdens Open Monumenten.
0: Ja, prachtig. En nog even terug naar dat Squallenhuis, wat schoolhuis eigenlijk betekent. Hè? Ja. Dat is naast dat prachtige houten kerkje, wat je dan ook meteen nog even kan bekijken, toch?
1: Ja, kijk, we hebben geprobeerd heel veel verbindingen te maken, hè? Dus ook met monumenten. We proberen ook alles een beetje dichtbij en op routes te brengen. En daarin is misschien ook wel leuk om te vertellen dat wij ook twee keer een bustour hebben. Eén is om 11 uur begonnen, of die begint om 11 uur. En er is nog eentje die begint om 2 uur ook vanuit Noordwolde. En dat zijn 25 klassieke bussen. We hebben namelijk ook een bussenmuseum in onze gemeente. En die rijden ook langs alle monumenten en ook met een gids die er wat over vertelt. Dus op die manier proberen we ook echt alle monumenten dichtbij te brengen. Maar ook aaneengeschakelde verhalen eigenlijk te stellen. Want dat zijn vaak ook geen losse verhalen. Want het zijn altijd verhalen in verbondenheid. En nou ja, dat wordt vandaag ook verteld. En het Squallenhuis en de kerk en wat u noemt, dat zit ook allemaal bij elkaar in de buurt en heeft ook echt wel een link met elkaar.
0: En je kan gewoon opstappen op die bus vanaf een bushalte?
1: Ja, we hebben op onze website kun je ook alle informatie nog vinden. Dus nee. Ook opstapplekken en daar kun je kaartje voor kopen. En ik heb zo even niet paraat wat het kost. Maar ik weet dat de kaartjes uitgedeeld worden of verkocht worden. Ja, en dan kun je eigenlijk op een hele mooie toegankelijke manier in een klassieke bus. Ja, word je eigenlijk rondgereden langs de monumenten.
0: Dat is toch fantastisch? Wat een goed idee.
1: Ja, Ja, zijn we heel blij mee. En we zien ook dat het ook veel meer met verenigingen doen. Hè, waar we hiervoor eigenlijk als gemeente vaak wel degene waren die alles moesten organiseren en regelen. Ja, zien we eigenlijk zeker vanaf dit jaar, maar dat is vorig jaar ook al begonnen. Ja, dat we veel meer met onze eigen verenigingen en monumenten en eigenaren eigenlijk een heel mooi programma weten samen te stellen. En dat is alleen maar leuk en mooi om te zien.
0: Waar gaat u vandaag zelf absoluut nog even een kijkje nemen? Want alles bekijken, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, dat klopt. En dat heeft deels ook te maken met dat ik vandaag ook nog even naar het Corso in Frederiksoord
0: natuurlijk. Mag gaan. Ja.
1: Dus dat zal ik ook. Maar ik ga straks zeker nog even, dat is echt wel een aanrader, naar de oude tram die weer teruggebracht is. Ook in Noord-Wolde overigens, maar daar woon ik ook. Dus dat is even om de hoek en ook even praktisch. Maar dat wil ik wel nog een keer extra onder de aandacht brengen. Want dat is een heel mooi verhaal. Dat zijn oorlogsmotieven die op D-Day eigenlijk via de stranden eigenlijk al het oorlogsmateriaal destijds het land opgebracht hebben vanaf een boot. En die zijn daarna ingezet tussen Steenwijk en Noord-Holde onder andere. En daar zijn ook al die rotameubelen op vervoerd in die jaren daarna. En een van die trams hebben we een paar jaar geleden teruggebracht op de oude locatie, vlakbij het Vlechtmuseum ook weer. En daar zijn we nog bezig met een wagon. En daar heeft ook de Dirk-Jan Dundas, die daar heel veel werk altijd al in gestopt heeft en nog steeds doet. Ja, die heeft daar ook een aantal andere materialen en spullen neergelegd waar hij ontzettend leuk over kan vertellen. Bijvoorbeeld ook een klok die destijds op bij de bevrijding bijvoorbeeld ook voor op de tram was bevestigd. En met geluid de bevrijding eigenlijk inluidde. Maar ook delen van een nieuwe wagon waar hij mee bezig is om achter de tram straks ook nog zo'n oude wagon terug te krijgen. Nou, daar wil ik straks zeker nog even gaan kijken.
0: Ja, leuk. Ja. En eigen plaats reclame, Noord-Wolde, prima. Ik woon zelf in Blesdijken. Het kasteel is ook open.
1: Ja, nou ja, die heb ik ook nog even benoemd, ook bij de opening. Fantastisch natuurlijk ook dat de kasteelheer, hè, die iedereen eigenlijk van heinde en verre ook wel een beetje kent.
0: Ja.
1: Ook vandaag daaraan meedoet, hè, zodat ook iedereen dat kasteel kan bekijken. Wat natuurlijk niet een kasteel uit de middeleeuwen is, maar een project van meneer Halman. Ja, wat natuurlijk ontzettend leuk is om te bekijken. En de verhalen ook van Gregorius noemen we hem eigenlijk te horen vandaag.
0: Ja, Gregorius Halman, ja, fantastisch. Nou, ik wens u een hele mooie dag. Ook heel veel plezier inderdaad bij het Corso in Frederiksoord. Want dat wordt vanmiddag is de optocht, vanavond is de optocht. Morgen ook is de hele dag nog, zijn de tuinen ook open en dan staan de wagens daar. Dus ook alle kansen om daar nog even een kijkje te gaan nemen. Ik dank u hartelijk voor de toelichting op de monumenten van West-Stellingwerf en wens u een heel fijn weekend.
1: Nou, insgelijk. Dank u wel.
0: Oké, dag. Bijna 11 uur. Wij gaan naar het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we bij u terug met de Tukkoopjesdag. Schildercursussen in Giethoorn. Landgoed Oldenhof met piano recitals. En de Stone City Run. Graag tot zo.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Met angsten worden lastig gevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: 10:55, terug bij Kopwijzer, waarin we aandacht gaan besteden het laatste uur aan de Stone City Run. Dat doen we samen met Janita Kist. Met Johan van Arnhem gaan we praten over de piano recitals op het landgoed Oldenhof. Schildercursussen in het Cultuurhuis in Giethoorn. Daarover gaan we praten met Lia en Marijke. Die zijn hier ook al, zitten gezellig aan de koffietafel. En wie er ook zaten, mij inmiddels aangeschoven zijn in de studio. Dat zijn Agnet Schipper en Rianne in het veld. Goedemorgen, dames.
2: Goedemorgen.
1: En ik heb een prachtige flyer voor me liggen van de Te Koopjesdag. En dat is een foto van vorig jaar?
3: Nee, dit is geheel ChatGPT natuurlijk met
1: even
3: de kleurtjes.
1: Dus dit is helemaal geen tuk?
3: Nee, dit is helemaal geen tuk, maar
1: verdorie.
3: Het is zeker zo gezellig dan, hoor.
1: Ja, dat wel.
3: Ja, natuurlijk.
1: Maar het was vorig jaar toch wel?
3: Nee, het was 3 jaar geleden laatste keer een tuk.
1: Oh, echt?
3: Ja. Ja.
1: En toen was heette het ook zo, dag?
3: Ja, toen hadden we de naam Te Koopjesdag gekregen, ja.
1: Maar toen dacht je van, ik moet niet elk jaar doen, want
3: ja,
1: dan
3: Liek en ik
1: zijn
3: er wel makkelijker in. En we hadden zoiets van, nee, niet ieder jaar heeft iedereen de grote schoonmaak nodig.
1: Nee.
3: 1 keer in de 3 of 2 jaar vinden we het hartstikke leuk.
1: Nou, Te Koopjesdag, het is in Turk, dat zegt de naam al. Het gaat om koopjes en dan eigenlijk om tweedehands koopjes. Spullen een tweede leven geven. En het is op 26 september en dat is ook de dag
3: de
1: van de Burendag.
3: Ja, en, maar en, we en hebben die, de buren mee.
1: Je hebt de buren mee, Agnet. Ja. Maar jij woont toch helemaal niet in Turk, of wel?
2: Ik woon niet in Turk, ik woon in Marijekampen. Maar wij hebben 26 september ook Burendag. En ook Koopjesdag.
1: En ook Koopjesdag?
2: Ja, samen met Steenwijk Wold en de Witte Paarden en Turk. Alle kennen hebben tegelijk zo'n koopjesdag.
1: Ja, maar ja, dat jammer genoeg kan het in Marijekamp dan niet te koopjesdag gaan eten. Hè?
2: Nou, dat liekt een beetje. Dat kan nee, nou net niet. Dat liekt een beetje gek.
1: Ja. Nee. Oh, allemaal op dezelfde dag?
2: Ja.
1: We hebben
2: de armen in elkaar geslagen en gezegd van we doen het met elkaar.
1: Aha.
3: Ja, we zijn toch een beetje nobbers.
1: Ja.
3: Beetje buren met elkaar.
1: Ah, niet eens een beetje, hè?
3: Ja.
1: Echt?
3: Helemaal.
1: Ja, toch?
3: Dus ja, en gluren bij de buren is altijd leuk. Dus ja, dat doen we maar met elkaar.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Maar de organisatie van bijvoorbeeld het inbrengen van de spullen of weet ik veel, iedereen doet het voor zichzelf. Dat is overal hetzelfde, maar wordt door verschillende mensen geregeld.
3: Ja, nou ja, dat kan tegenwoordig ook heel handig, want we hebben Google Forms. Daar kun je gewoon allemaal digitaal
1: inschrijven. Als die computer er toch niet was, hadden we helemaal geen tukkoopjes.
3: Nee, precies. Ja, en vanuit dat krijgen we een mooi Excelletje. En dan plakken wij het gewoon op een kaartje. En dan staat een QR'tje met waar je dus alle adressen op kunt vinden. En we hebben bij de dorpshuizen kun je met je mobiel kun je scannen. En dan kun je via Google Maps kun je naar de adressen toe waar je naartoe wilt. En wij hebben de QR ook van Marijekampen en van Witte Paarden en Steenwijkerwold. En hun hebben het andersom. Ja. Zodat je bij de buurthuizen kun je direct de informatie vinden van welke huizen allemaal mee gaan doen.
1: Moet je lopen op de fiets? Want ik hoor al die plaatsen en ik denk meteen aan maandag gaat hij weg, echt.
2: Ja, dat is inderdaad even een dingetje waar de mensen even om zouden moeten denken. Van hoe kom ik waar?
1: Ja.
2: Maar
1: iedereen die er woont, die weet het tegen die tijd wel.
3: Ja, maar Roxanna heeft al contact gehad met de weg aan de werk mensen.
1: Mm-hmm.
3: En in ieder geval dat gedeelte tussen Witte Paarden en Steenwijkerwold is wel gewoon open. Dus je moet gewoon even kijken van hoe je bij een van die 2 kernen, 3 kernen kunt komen.
1: Ja.
3: En vanaf Tuk wordt het even iets kijken van welke kant je langs kunt. Maar er wordt zeker een pad vrijgehouden.
1: Ja.
2: Uiteindelijk, kom op de fiets. En dan weet ik wel, dan kun je die grote stoel, die oma-stoel die je heel graag zou willen hebben, die daar eindelijk staat, kun je dan niet meenemen. Maar daar wordt vast wel een regeling voor.
3: Ja, we zijn nobbers, hè?
1: Ja, zo is het.
2: We regelen dat met elkaar.
1: Ja.
2: En dan nog even, in Tuk en in Steenwijkerwold en in Marijekampen is het allemaal echt bij de huizen zelf. En dan kun je inderdaad met die QR-code precies zien welk adres
1: in de schuur of op het erf of wat dan ook. Ja,
3: in de tuin.
2: Maar in Marijekampen staan de huizen nogal een stukje uit elkaar.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan zit jij hier en een kilometer verderop. Nou, dat is niet overdreven. Maar een paar honderd meter verderop staat er nog één. Nou, dat scheelt zo ongezellig.
3: Best zo ongezellig bij de koffie, hè?
1: En wat hebben jullie daarop bedacht?
2: Wij hebben ook bedacht, we doen alles bij ons bij het buurthuis.
1: Oh ja.
2: Dus bij het Reunendal. En daarachter is de ijsbaan. Dus op die plek Daar staan alle buren met hun spulletjes in plaats van in de schuur. En ja. Dan kun je dan de spulletjes bekijken en kopen.
1: Ja.
2: Koffie staat klaar, want het is burendag. Dus Douwe Egbert is onze trouwe sponsor.
3: En woon je nou in die kern en denk je, hey, ik wil nog meedoen, maar er zit bij mij niemand in de straat die meedoet. Bel even aan bij je buren en laat ze allebei aanmelden. Want hoe meer mensen in één straat, hoe meer kans je hebt dat er ook bezoekers komen.
1: Ja, ja, dat is zeker
3: plus,
1: zo.
3: Dan leer je je buren nog kennen.
1: Ja, ja, ook
2: stuk
1: nog.
2: Gezelligheid. Hè?
1: Ja.
3: Ja. En bij ons in Tuk gaan ze ook gewoon na de tijd om 3 uur... de buren een beetje bij elkaar gaan ze gezamenlijk afsluiten met koffie. En dat regelen ze zelf in de straten. Dus ja, op die manier heb je toch ook een beetje echt burendag gevoel erbij.
1: Ja, ja, nee, zeker. Dat is leuk. En op Marije Kampen is het dan makkelijk, want dan zit je allemaal al bij elkaar.
2: Ja,
1: dus
2: precies. Dan hoef je de koffie alleen maar
1: door te geven.
2: Heel makkelijk door te geven. Ja. En achteraf een borreltje is natuurlijk ook altijd mogelijk.
1: Witte Paarden, Tuk, Stimke Wold is wel gewoon op ieder bij zijn eigen huis.
3: Ja, en, is bij ieder bij zijn eigen huis. En het is gewoon hartstikke gezellig. We raden de mensen aan om lekker de vlaggen van het dorp buiten te hangen.
1: Mm-hmm.
3: En een beetje vlaggetjes, zodat de mensen makkelijker het huis kunnen herkennen. Maar er is dus ook via de QR-code een plattegrond te krijgen. En die kun je bij de dorpshuizen vinden. En natuurlijk op de socials.
1: De mensen die deel gaan nemen, heb je al ongeveer aantallen?
3: Nou, wij hebben al zeker 70 in Tuk. En ik geloof iets van 20 in Steenwijkerwold. En iets van 8 of 10 bij Witte Paarden. Ja, gezien dat zo klein is, kun je nagaan. Dat is best een goede opkomst.
1: Maar er kunnen altijd nog wel mensen bij. Ja, en dat kan dus ook.
3: Ja, want zelfs 2 dagen van tevoren zouden ze zich in principe nog aan kunnen melden. Omdat je met een QR-code werkt.
1: Ja.
3: Dus ja, het kan zeker nog. En ik zou ook echt zeggen, doen gewoon. Ja. Want het is gewoon zo leuk en gezellig. En je ruimt je rommeltje gewoon een beetje op. Klaar voor de feestdagen. Want je hebt een opgeruimd huis.
2: Voor de feestdagen.
1: Voor de feestdagen. Het lijkt de kapper wel als je daar zegt van, nou, het is al bijna kerst. Dan denk ik, man, dat duurt nog eeuwig. Je moet niet zo snel gaan, hè? Gewoon langzaam. Ja.
2: Maar niet te min, het wordt vast hartstikke leuk.
1: Dat denk ik ook.
2: En het is in ieder geval een manier om te ontspullen.
1: Te ontspullen en elkaar te ontmoeten.
2: En elkaar te ontmoeten.
1: Ja, toch?
2: Vooral dat.
1: Hartstikke leuk.
3: Opgeruimd huis is opgeruimd hoofd of zoiets.
1: Ook dat nog. Ja,
3: het is alleen maar goede dingen. En vintage kleren zijn natuurlijk hartstikke hip. Ik bedoel, mijn dochter van 16 die vindt het fantastisch om in tweedehands kleding te lopen. Lekker duurzaam. Dus ja, ik zou zeggen, kom.
1: Ja, van 10 tot 3, dat geldt voor alle plaatsen?
3: Ja.
1: Oké, nou, dat hebben jullie leuk aan elkaar, op elkaar afgestemd.
3: Ja.
1: Hoe kom je aan de QR-code? Nou, Marije Kampen weten we te vinden dan, hè? Daar, gewoon naar de ijsbaan bij het dorpshuis en daar is alles. Maar voor de rest?
3: Daar hangt onze QR-code ook, van Tuk.
1: Dus eerst allemaal naar Marije Kampen.
3: Nou, dat is een hele goeie. Naar Hoogtij.
1: Ja. Oh, ja.
3: Bij Hoogtij hebben we ook de QR-codes hangen van Steenwijkerwold, Witte Paarden en Tuk. En in Tuk hebben we natuurlijk ook de QR-code hangen. En in Tuk hebben we natuurlijk ook dat mensen allemaal taartjes en gebak en van alles mee kunnen brengen. Die we verkopen bij de koffie en de thee die je in het dorpshuis kunt krijgen. Zodat er ook nog wat leuke centen voor Tuks bakkie komen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Het betekent dus dat je een adres moet opzoeken wat meedoet. Zoek de vlaggen. En daar kun je de QR-code downloaden.
3: Of op onze socials kun je ze ook vinden.
1: Ja,
3: daar
1: staan
3: ook de linken naar Google Maps.
1: Ja.
3: Dus ja. En we zullen ook wel even een kaartje uitprinten voor mensen die niet zo digitaal zijn. Zodat ze ook makkelijk gewoon met de plattegrond langs kunnen rijden.
2: En als je gewoon lekker langs alle kennen fietst, komt
1: dan zie je het vanzelf.
3: Ja.
1: Komt helemaal goed. Voor alle duidelijkheid, het is dus inderdaad op Burendag, zaterdag 26 september van 10 tot 3 in Tuk, Steenwijkerwold, Witte Paarden en Marije Kampen.
3: Ja.
1: Succes, dames. Dank je wel.
3: Dank je.
2: Joep.

0: that you had to see that.
1: Lia Gurewitsch en Marijke Binnenkamp. Goedemorgen, dames.
2: Nee, sorry.
1: Net andersom. Nee, ik dacht, ik vond het al. Ik ken jou, ja, klopt. De mevrouw naast Lia. En toen dacht ik, is dat Marijke Binnenkamp? Dat heb ik eigenlijk nooit zo bedacht dat dat dan Marijke was. Want die geeft schildercursus en dat ben jij niet.
2: Nee. Die is Trea.
1: We gaan Marijke wegstrepen. Ah, die is wel heel belangrijk, maar niet. Ja, nee. Maar die is hier vanochtend niet. En jouw achternaam ook alweer?
3: De Bleekoer.
1: Ja. Oh.
2: Ja, wij hadden.
1: Ik dacht niet... wel van toen ik jou zag zitten. Oh, ik heb je al eerder een programma gehad. God, ik wist helemaal niet dat zij ook schilderde. En de bla. Nou ja, misschien schilder je wel. Maar goed, nee. Nee, we zijn weer op spoor. Jullie zijn helemaal beiden goed. Van de organisatie.
2: Klopt. Ja, dat klopt. En.

0: En Marijke durfde niet.
1: Ach nee.
0: Nee, die vond het zo eng. Die durfde niet. Dus wij gaan vertellen voor Marijke.
1: Ja, goed? Want zij geeft de schildercursus.
0: Zij geeft de schilder- en de tekencursussen.
1: Ja.
0: Ja, ze heeft nu de tekencursus van Betty Edwards. En ze doet ook schilderworkshops en dat soort dingen. Dat gaat zij allemaal doen.
1: Uh-huh.
0: En dat heeft ze gedaan naar aanleiding van de expositie bij ons. En toen zagen wij van, nou, zij kan ook tekenen. En dat gaat ze nu doen.
1: Ja.
0: En dat is heel leuk, want het, we gaan ook op zaterdagochtend en op donderdagochtend komen we, kunnen ze komen schilderen. En dan gaat zij het begeleiden. Dus dan mag je zelf weten wat je schildert. En dat is natuurlijk ook wel fijn. Mensen willen vaak wel komen schilderen, maar dan zonder opdracht. Dus dan mogen ze zelf weten wat ze doen. Maar die tekenworkshop, en daar gaat Treya je zo wat meer over vertellen, die is echt wel begeleid, compleet zo.
1: Maar als ik van jou hoor dat mensen heel vaak zelf willen kiezen wat ze schilderen, dan denk ik aan mensen die daar al ook langer mee bezig zijn. Want stel dat ik het zou doen, ik ga het nooit doen, want ik ben helemaal niet creatief op dat vlak.
0: Dat weet je.
1: Maar, nee, maar goed. Maar stel, dan zou ik het juist heel plezierig vinden om een opdracht te krijgen.
0: Precies. En dat is waarom we de workshops doen. Dat is waarom we de tekenlessen doen. Maar we willen ook gewoon een open atelier zijn. En we hebben op dinsdagochtend open atelier. We hebben op woensdagochtend open atelier. En op woensdagmiddag open atelier. En dat zijn al wel grote groepen. Dus, en die zijn zonder begeleiding.
1: Mm-hmm.
0: En vandaar dat Marijke zegt, ik wil dat wel aanvullen met een donderdagochtend en een zaterdagochtend. Zodat mensen kunnen komen schilderen. Maar hebben ze dan wel aanwijzingen nodig, dan krijgen ze die van haar.
1: Ja, precies. En hoe zit het dan met materiaal voordat we gaan tekenen?
0: Dat heeft Marijke bij zich.
1: Okay.
0: Dus daar hoeft niemand zich ooit zorgen over te maken. Dat is allemaal aanwezig. De doeken zijn aanwezig. De verf is aanwezig. De kwasten zijn aanwezig. Dus dat is er allemaal.
1: Je moet alleen zelf komen.
0: Zelf komen met een goed humeur.
1: Ja.
0: Want dat
1: helpt
0: jou.
1: Ja, zeker. Ja, ik kan me alles bij voorstellen.
0: Ja.
1: Treya, jij bent van het tekenen. Zelf ook trouwens, want ik zei net van je schildert niet, maar voor hetzelfde geld schilder je wel. Ik heb geen idee.
2: Nee, af en toe dan volg ik wel een workshopje, maar ik ben niet echt een kunstenaar zoals wij de kunstenaars in het...
1: Je gaat zelf de workshop niet geven.
2: Nee.
1: Maar het tekenen?
2: Ik heb bij Marijke een keer inderdaad een intuïtief tekencursus of een tekenworkshop gedaan.
1: Mm-hmm.
2: En dan krijg je inderdaad een opdracht, wat mij dan wel weer helpt inderdaad.
1: Ja.
2: En, maar dan ook meer vanuit jezelf was dat, een eigen zelfportret intuïtief te tekenen. Ja, dus ik ben meer van de losse workshopjes.
1: Ja, precies. Ja. Nou, en die gaat ze dus nu weergeven.
0: Ze gaat beginnen met de Betty Edwards tekencursus. Die is 6 weken.
1: En iedereen die niet weet wie Betty Edwards is? Ik weet het ook niet.
0: Nee, dat is een mevrouw die heeft ontdekt dat we 2 hersenhelften hebben. Een rechter en een linker. Dat we de kunsthelft niet zoveel gebruiken. En door oefeningen te doen met je handen, oefeningen met je vingers, wordt dat losser en kun je dan steeds meer dat gaan doen. En zij gaat je daarin begeleiden. Mm. En dat is een heel mooi effect. Want als je ziet wat ze in het begin doen, dan moeten ze hun hand schilderen of tekenen. Of ze moeten hun vinger tekenen. En dan denk je van, nou. Maar na die 6 weken, dan zie je ze hele tekeningen maken. En dat is echt heel bijzonder om te zien. En zij doet dat echt heel erg goed. En dat is de methode Betty Edwards. En dat is wel heel mooi om te zien. En dat geeft Marijke. Marijke heeft die zelf gevolgd. En die is daar gewoon helemaal in gespecialiseerd. Dus dat is wel heel leuk.
1: En is dat een mevrouw die jaren geleden leefde? Of?
0: Nee. Ze is Amerikaanse en ze is er nog steeds volgens mij. Ze is nog niet dood, dacht ik.
1: Nee, maar het zou kunnen dat het iets van, van een eeuw geleden was. Nee, dat zou toch kunnen?
0: Nee. Maar volgens mij is zij...
1: Maar ze luistert toch niet. Nee,
0: zeker niet. Maar naast de workshops en de tekencursussen van Marijke hebben we Gerald Schouw gestrikt. En Gerald is een Groningse schilder. En die is hier in de omgeving bij de mensen die les hebben wel heel erg bekend. En die komt volgende week zaterdag. En die werkt altijd met gigagrote kwasten en doeken en kleur.

0: dat is heel spannend. Maar omdat die zaterdag en in november allebei al vol zaten. Want dat is een hele dag. Dan ga je lekker lunchen en dan ga je lekker koffie drinken en thee. Dus dat is een heel feestje. En heeft hij gezegd toen ik belde van... Goh, Gerard, ik moet naar de televisie en de radio. Mag ik... Hij zegt, januari, februari, boek maar. Dus mensen die het horen en zin hebben... die kunnen alsnog zich opgeven bij ons in het cultuurhuis.
1: Oh, wat leuk. Ja.
0: En dat is echt een hele dag. En dat is ook wel leuk om te zeggen. Marijke heeft vorige week heeft ze vriendinnen gehad. En dat doet ze dus ook. Dan kunnen vriendinnen, 5 vriendinnen waren dat... en die komen dan een schildercursus volgen. Een schilderles voor 1 dag. Dat is toch superleuk?
1: Ja. Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Wij zijn naast de... schilderijen en de exposities en de dingen die we doen... hebben dit nu ook aan ons cultuur is toegevoegd.
1: Ja. Nou,
0: dus het wordt mooi.
1: Ja, nou ja, het was al mooi, maar het wordt nog mooier,
0: ja.
1: Zeg maar.
0: Ja.
1: Zullen we even naar data en kosten en...
0: Is goed. De Gerard Schuil rekent ongeveer 115 euro voor een hele dag... inclusief...
1: Materiaal.
0: Alles wat erbij hoort. Mm-hmm. Materiaal, eten. Mm-hmm. Dus lekkere lunch met kroketjes, alles erbij. Ja, dat is toch wel heel lekker. Dus dat is wel heel leuk. Helemaal aangekleed.
2: En een borrel na die tijd.
0: Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En van Marijke is het zeg maar tussen de 150 en de 220 euro. Maar dat ligt aan het materiaal. Kijk, zo'n tekencursus is weer wat anders. Want dan heeft ze wel de tekenblokken die ze inkoopt voor de mensen. Met de potloden. En alle dingen die erbij zijn die ze nodig heeft, dat krijgen de mensen dan mee. Bij een schilderworkshop, ja, daar zit een doek bij. En een doek is natuurlijk toch wat kostbaarder. En verf is dan ook wat duurder dan een potlood en een gummetje.
1: Ja.
0: En daar zit dus het verschil in. Maar zeg maar vanaf 150 euro tot 200... 20 euro zijn de lessen van Marijke. En die zijn meestal 6 weken.
1: En dan op, jij zei net, de zaterdag en donderdagochtend.
0: Zaterdag en donderdagochtend. En ze heeft donderdagmiddag heeft ze dan de tekenworkshops.
1: De schilderen is dus zaterdag en donderdagochtend?
0: Ja.
1: Of toch? Ja.
0: Ja. Ja.
1: En de teken is zaterdagmiddag. We hebben het allemaal genoteerd. We hebben de kost genoteerd. Wanneer begint het?
0: De tekencursus is afgelopen donderdag begonnen.
1: Hmm.
0: De anderen die beginnen in oktober.
1: Okay.
0: Dus daar kunnen ze zich nog voor opgeven.
1: Maar die tekencursus, die zit niet vol of zit die vol?
0: Die zit vol, maar omdat die donderdag pas begonnen is... als mensen zich alsnog willen aansluiten, dan kan dat. We hebben 9 mensen, maar het kan wel dat ze nog aansluiten. En dan krijgen ze van tevoren een extra moment... dat ze nog even de afgelopen donderdag kunnen inhalen. Mm-hmm. Dus dat bied ik nu bij deze aan. Ik weet niet of Marijke dat oké vindt, maar dat is wel oké.
1: Ja, en dat schilderen, dat is dus dat begint in oktober.
0: Ja.
1: Dus daar kun je nog volop voor aanmelden.
0: Absoluut.
1: Dat gaat dan sowieso om 2 momenten. Dat je,
0: ja, 2 dagdelen.
1: Ja,
0: dus de donderdagochtend of de dingen. En we gaan veel workshops geven. We gaan ook in januari en februari weer veel workshops geven. Dus ik zou zeggen, hou de website van het Cultuurhuis in de gaten. Want daar komt alles echt op te staan.
1: Ja. Het eerstvolgende wat ook nog plaats gaat vinden is de atelierroute. Die is ook in oktober, hè?
0: Dat is begin oktober.
1: Ja. Ja.
2: Eerste weekend van oktober.
1: Eerste weekend van oktober, ja. Want voor je het weet is het zover.
2: Ja. Die
1: start is bij jullie. Die gaat door de hele gemeente. Maar wellicht spreken we elkaar daar nog over binnenkort.
0: Ja, vrijdagavond is de opening. En dan is het weekend dan
1: tweede overal weekend
0: weer. Ja, precies.
1: De website, de naam?
0: www.cultuurhuis.nl.
1: Hartstikke goed. Moet helemaal goed gekomen.
2: En de socials, en de socials op Facebook komt het ook voorbij. Ja. Dus,
1: Interesse in wat voor workshop dan ook. Kijk sowieso even op de website. En interesse in de schilderworkshop geef je op.
0: Ja, hartstikke fijn. Dankjewel voor jullie tijd.
1: Ja, dank jullie wel.
3: RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: postadres staat er geen buiten.
1: Ja, we zijn er al op. We waren al eventjes aan de babbel. Johan van Arnhem en ik. Goedemorgen, Johan.
0: Goedemorgen.
1: Werkzaam bij Consolo NL. Op zijn Nederlands gewoon helemaal uitgesproken. Een organisatie hier in de buurt. En jullie organiseren concerten.
0: Wij organiseren veel concerten door heel Nederland. En onder andere ook pianoconcerten op Landgoed Olhof.
1: Ja, maar toeval zit jullie organisatie hier dus in de buurt. Jij woont hier in de buurt.
0: Klopt. Zit een, ja, alleen... Je zou niet zo denken, waarom op landgoed de Olhof pianoconcerten? Maar daar zit wel een verhaal achter. Want de vleugel die op landgoed de Olhof staat... die heeft een aantal jaren bij ons thuis gestaan. Want de baronesse destijds heeft de vleugel in bruikleen gegeven aan mijn zoon. Die wilde heel graag piano spelen en piano leren. En die heeft dus de vleugel aan een jong talent uitgeleend. Dus die heeft zeker 3-4 jaar bij ons thuis gestaan om de piano daar te leren spelen.
1: Ja, en dat was gewoon jong talent. Dat is niet omdat ze jouw zoon toevallig kende.
0: Nee. Mensen konden daarop inschrijven. Uh-huh. En via zijn pianoleraar is hij eraan gekomen. En dus hij heeft een briefje geschreven. En er waren heel veel mensen die dus geschreven hadden. Ook conservatoriumstudenten. En hij zat gewoon op de basisschool. En hij is eruit gekozen. Dus dat is echt wel bijzonder.
1: Ja,
0: en in coronatijd wilden ze graag de vleugel weer terug hebben. Dus toen is hij teruggekomen. En toen had ze gezegd, van, nou, ik zou het heel mooi vinden als jij nog een keer een pianoconcert wil geven hier op dit landgoed. En dat heeft 2 jaar, 3 jaar geleden heeft hij dat gedaan.
1: Oh, ja.
0: En er was ze ook aanwezig. Helaas is ze al overleden. Maar zodoende is dat eigenlijk het idee ontstaan om daar gewoon pianoconcerten daar te organiseren.
1: Ja, wat leuk. Jullie organisatie organiseert alleen klassieke concerten?
0: Ja, wij organiseren orgelconcerten, zeg maar in grote kerken. We organiseren pianoconcerten, koorconcerten. We worden ook als gevraagd om grote evenementen te organiseren. En dat doen we dan ook.
1: Ja.
0: Ja, en het is allemaal een hobby.
1: Ja. Oh ja?
0: Ja.
1: Nee joh.
0: Ja, ik sta in het dagelijks leven voor de klas.
1: Oh.
0: 5 dagen in de week. En dit is doen we ernaast. Ik ben gelukkig niet alleen. Officieel zijn er 2 eigenaren. Het postadres zit in Genemuiden. En we hebben gelukkig heel veel vrijwilligers die ons helpen. En een stuk of 30. En die vrijwilligers hebben allemaal wat met muziek. Dus soms hebben wij in een maand wel 10, 12 events. En dan kunnen gewoon vrijwilligers inschrijven waar ze heen willen.
1: Bijzonder, zeg.
0: Gisteren zaten we in Den Haag.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, dat is echt over het hele land.
0: Ja,
1: maar we gaan nu even naar Voldenhoven.
0: Ja.
1: Voordat we naartoe gaan, je zoon heeft inmiddels een andere piano, neem ik aan.
0: Ja, hij heeft een andere vleugel. Ja, ja, ja, nee, anders komt het niet goed.
1: Nee.
0: Dus hij werkt op een VO-school. Daar geeft hij muziek. Hij heeft meer dan 30 leerlingen. En dan is er concerten.
1: Ja, ja. Precies, prachtig. Landgoed Olhof, Voldenhoven hebben we het over.
0: Klopt.
1: Piano recitals. Ik zag net op de mooie poster een stuk.
0: Vier stuks.
1: Alleen maar piano, hè?
0: Ja. Alleen de kersteditie in december.
1: Mm-hmm.
0: Dan is er, met een instrument erbij. Dan speelt er een violiste mee. Ja, je merkt gewoon, met kerst willen mensen gewoon altijd iets bezoeken. Dat heeft natuurlijk ook, denk ik, met de tijd van het jaar te maken. Donkere tijd, verlichting erbij. Mensen zoeken dan toch altijd een beetje de warmte en gezelligheid op. En ja, vorig jaar ook, zo'n kersteditie zit gewoon helemaal vol tot bijna in de hal.
1: Ja. En hoeveel mensen passen er eigenlijk?
0: Nou, maximaal, kijk, als we 50 hebben... Het zijn echt huisconcerten, hè?
1: Ja,
0: dus 50, dan zit die gewoon goed vol. Ja. Nou, bij het laatste concert met kerst, dan zit er echt wel meer dan 50. Dan is het echt wel proppen.
1: Mm-hmm.
0: We hebben ooit, 2 jaar geleden hebben we ook Wibi Shuyari daar gehad. Ja, dan is er ook al veel belangstelling voor.
1: Ja,
0: ja, dat is natuurlijk echt een grootheid.
1: Ja, die heeft al naam gemaakt. En dat trekt dan ook bezoekers.
0: Klopt.
1: Maar wellicht heeft dat ook bezoekers getrokken die denken van, ik ga nog eens vaker naar zo'n concert op het landgoed.
0: Klopt. Het mooie is van deze serie is dat deze concerten zijn in de middag. Want ja, we...
1: Wat voor dag?
0: Op een zaterdagmiddag is het. Zaterdagmiddag, eigenlijk elke laatste zaterdag van de maand. Behalve in december. Want dan kom je op kerst uit, dus dat is niet handig. Dus dat is op 19 december bij gezondheid.
1: Ja, precies. Dus de laatste zaterdagmiddagen van de maand in september, oktober, november en december heeft dan een afwijkende datum. En dan geen namen als Wiebe Suriani.
0: Nee.
1: Maar misschien toch wel namen die in.
0: Nou, er zijn wel namen die wel bekend zijn in de pianowereld. Ja. Johan Bredewoud, die speelt de kersteditie. Nou, dat is een. Pianist, organist, arrangeur, dirigent, die in Vollenhoven woont. Dus die is echt bekend in zijn omgeving. Ja. Dus en wat ik dan eigenlijk geef, die nooit pianoconcerten. Terwijl die wel fantastisch piano, dat hij koren kan begeleiden op piano. Dus die vindt het, dat is wel heel mooi dat hij dat toch doet. Het is eigenlijk de enige keer per jaar dat hij echt een recital geeft.
1: Ja,
0: dat is, soms doet hij wel eens een solo ergens, maar een heel programma doet hij eigenlijk nooit. Dus dat waardeer heel erg mensen echt. Nou, Boudewijn Zwart is eentje van de bekende familie Zwart, familie van de organisten. Ja. Bejaardier. Ja, en kan ook goed piano spelen. Dus die hebben we nu. En Jaap Eilander is ook een bekende pianist die in oktober komt. Is al meerdere keren, is eigenlijk elke keer ook nog geweest. En ja, mijn zoon, die Roderick, die opent deze serie 26 september, zaterdagmiddag.
1: Leuk, ja, heel bijzonder. Het is al eerder een serie
0: Dit
1: geweest.
0: Is de derde keer dat we dit doen. Ja,
1: precies. En de voorgaande keren, natuurlijk, wat je vertelde, Wiebe Suriani, dat die er was. Dit is de derde serie die georganiseerd wordt. Kun je merken dat er steeds meer belangstelling voor is? Dat steeds
0: meer mensen ziet er al steeds meer dat de belangstelling is. Mensen weten het inmiddels. Maar er is natuurlijk heel veel te doen. Dus daarom is het altijd wel belangrijk om goed op de PR te zitten. Dus wij, dat we dus veel. Op de socials zijn we heel actief. Uh-huh. We sturen natuurlijk veel persberichten. Radioprogramma's. We proberen er natuurlijk wel veel aandacht aan te geven. Want mensen kunnen maar op één plek tegelijk zijn. Dus en je hoopt dan gewoon wel dat de mensen dan ook kiezen. Oh, dit lijkt me leuk om een keer op een zaterdagmiddag te doen. Ja. Het mooie van zaterdagmiddag is dat het gewoon licht is. Mensen kunnen dan auto prima kwijt. 'S Avonds is het gewoon wat lastiger daar. Het is donker. Je staat onder de bomen. Ja, mensen kunnen vallen, wat er ook. Dus ja, overdag is mooi. En daarachter zit het landgoed, zit een prachtig theehuis. Dus je kunt daar ook nog even wat drinken. Dus dat
1: mooie combinatie.
0: Ja, en we hebben natuurlijk gewoon een pauze. Ook in het programma. Dus mensen krijgen bij ons gewoon koffie aangeboden. Er zit allemaal weer de prijs in. Een koekje, wat fris. Dus ik zou zeggen, welkom.
1: Waar kun je kaarten bestellen?
0: Op onze website www.consolonl.nl.
1: En Consolo is met een C, de C van concert. CONSOLONL en dan .nl. Ja, logischerwijs. En een kaart kost?
0: Die kost €12,50 in de voorverkoop. En aan de kassa €15. En kinderen tot en met, jongvolwassenen tot en met 16 jaar, zijn gratis. Het is een bewuste keuze. Want we vinden het juist ook heel mooi om de jeugd erbij te betrekken. En we willen de jeugd niet laten betalen om de jeugd om te stimuleren om zulke middagen en avonden te bezoeken.
1: Ja, ja, precies. Ja, en dan vooral jeugd die misschien al op muzikant vaak ook bezig is. En ze kijk je wel gaan nemen. Hartstikke mooi. Kijk eens op de website voor de concerten die gegeven gaan worden. En door wie? We hebben ze net allemaal opgenoemd. Maar ik kan me voorstellen, als u dat niet helemaal bij heeft kunnen benen. De eerstvolgende is op zaterdag 26 september.
0: Correct.
1: Die wordt gegeven door jouw zoon Roderick van Arnhem. Van hoe laat tot hoe laat?
0: De deuren zijn om 3:00 open. En 3:30 begint het concert. En dan rond 4:10 is er een pauze. Zodat 4:30 het tweede deel van het concert kan zijn. Dat duurt ongeveer tot 5:00. En dan kunnen ze nog tussendoor nog een hapje en drankje.
1: Is er aanstaande keer van jouw zoon een speciale componist?
0: Hij speelt een aantal dingen van zichzelf. Hij heeft een aantal dingen zelf gecomponeerd en die gaat hij spelen, ja.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Nou, jij bent erbij, neem ik aan.
0: Ik ben erbij. Ja.
1: Bedankt voor de toelichting en succes.
0: Dankjewel.
2: Eigenland is dit RTV Vos.

0: We gaan hardlopen, toch?
1: Ja, ja, onder andere. Ja.
0: Onder andere tijdens de Stone City Run. Janita Kest, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Jij zit in de organisatie,
2: ja,
0: in het bestuur.
2: In het bestuur van, ja, Stone City Run, ja.
0: Voor de hoeveelste keer wordt die georganiseerd?
2: Het is dit keer de 11e keer.
0: Oké. Okay.
2: Vorig jaar hadden we een mooie jubileum, 10e keer. En nou, dit is de 11e keer.
0: Ja, ja. Hardlopen, jij zei meteen onder andere. Wat kun je meer doen dan?
2: Nou, we hebben wel ingestoken dat het voor iedereen is. Jong, oud, maar ook mensen met een beperking. Dus we hebben naast dat mensen kunnen hardlopen voor de 3 kilometer... en voor de 5 en de 10 kilometer... kunnen ook basisschooljeugd meedoen. Voor 1,5 kilometer. Maar ook, we hebben een kidsrun. Dat is maar 600 meter voor de allerkleinste. En we hebben een rollator run. En we hebben een walk voor ouderen of mensen die minder te been zijn. En een G-run. Dus ook mensen met een beperking. Dus het is voor iedereen.
0: Ja, het is voor iedereen. Yeah. En iedereen komt daar ook op af. Want jullie hebben altijd enorm veel deelnemers, toch?
2: Ja, ja, we zitten nu over de 1100.
0: Nee, joh.
2: We hebben weer vorig jaar overschreden. Want dat was ons hoogste aantal deelnemers. Vorig jaar, het is normaal in juni. Organiseren we het altijd in juni. En vorig jaar was het zo warm in juni dat we hebben moeten annuleren.
0: Ja.
2: En toen zijn we naar september gegaan. En dat was eigenlijk best wel een goed idee. Want met warmte enzovoort. En ook meer deelnemers. Dus vandaar dat we nu weer in september.
0: Weer in september doen.
2: Ja, ja. En dat willen we eigenlijk jaarlijks op die manier doen.
0: En welke van september?
2: We hebben 20 september. Zondag 20 september is het evenement.
0: En het is in Steenwijk.
2: Ja. We beginnen, de start is bij de gemeente. En de finish is op de markt.
0: Oh, dus je komt niet meer terug waar je gestart bent?
2: Nee, nee.
0: Oh, kan nee. Onhandig zijn.
2: Ja, oh, kan. Uiteindelijk is het maar een klein stukje. Ah, ja. Dus mensen kunnen hun spulletjes dan wel gewoon na die tijd ophalen. Dat is eigenlijk logistiek het handigste. Omdat anders het te druk wordt. En we willen heel graag ook de ondernemers in Steenwijk betrekken. Dus ook het centrum. Dus de terrasjes zijn open. Er is een DJ. Dus dat het na de tijd ook een stukje feest is op de markt.
0: Ja, dat je gewoon ook een leuk omlijstend programma hebt.
2: Ja, precies.
0: Met van alles en nog wat.
2: Klopt.
0: Oh jeetje, ja. En scholieren, heel veel scholieren doen mee. Hè?
2: Ja, sowieso sinds eigenlijk een paar jaar ook heel veel basisschoolleerlingen. Dat was eigenlijk de inzet van Jan Derk Brandsma. Die is helaas overleden vorig jaar.
0: Ja.
2: En nou, dat is wel heel mooi dat dat dan door wat hij heeft neergezet, dat dat dan doorloopt. En dat steeds meer basisonderwijs meedoet. En natuurlijk het VO, dus Ekeringen, RSG, doen ook allemaal mee.
0: Ja, want daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen, toch?
2: Dat klopt.
0: Ja.
2: Dat ken ik nog uit de tijd dat ik altijd warming up moest verzorgen als dansdocent. Dus dat is alweer eerder terug. Het was I Run To Be Fit. En dat werd altijd georganiseerd in Zwolle. Met allerlei VO-scholen. Ja, en toen stopte dat. En toen dachten onder andere onze voorzitter Feike Weersma, dachten, ja, maar dan kunnen we ook naar Steenwijk halen. En dat is 11 jaar geleden dan gebeurd. Dat ze met de VO-scholen. Inderdaad, was toen nog vrijdagavond. Gingen lopen, maar toen werd het weer groter, groter. En nou, nu zijn we heel trots op wat we nu neerzetten.
0: Ja, hoeveel vrijwilligers heb je daar wel niet bij nodig?
2: Ja, wij zijn als bestuur zijn met z'n zessen. En daarnaast hebben we op zo'n dag wel rond tussen de 30 en 40 vrijwilligers. Mensen die het parcours afzetten met hekken. Mensen die ook staan op het parcours, die de weg wijzen. Mensen die de waterflesjes geven. Nou, noem maar op. Ja.
0: Jullie hebben er zin in?
2: Ja, zeker.
0: Ben je er al helemaal klaar voor? Of moeten er toch nog wat punten op?
2: Nou, ik was vanmorgen nog even aan het helpen met de t-shirts drukken. Dus het laatste moment is natuurlijk wel wat veel nog moet gebeuren. Maar we zijn er klaar voor. En in grote lijnen staat alles. En we hebben er inderdaad heel veel zin in. We hopen dat het niet regent. Dat we een mooie dag hebben.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja, dat, ja. Ja, daar gaan we gewoon vanuit.
2: Ja, en als het regent, dan is het ook prima. Hè? Dan rennen ze wel om.
0: Ja, ja. Ja. Je moet later maar weer opdrogen dan. En als je een beetje loopt, dan word je sowieso al wat vochtig. Dus,
2: Ja. Gelijk een goede douche.
0: Opgeven? Dat
2: was tot 1 september.
0: Ja.
2: Als een mensen zeggen van ja, maar oh, die horen dit bijvoorbeeld nu. Het lijkt me ook een hele leuke loop. Want het is echt een hele leuke loop over de wal en door het park. Dan kan dat op de dag zelf nog. Kunnen zich daar inschrijven. Hm. Dus dat is fijn als dat we dat nog aanbieden.
0: Rond de 1100 mensen gaat meedoen volgende week zondag. Hoe laat is het?
2: Ja, de eerste loop start om 2:00. Of 2:15, denk ik. Nou ja, sorry, weet ik niet helemaal van.
0: Nee, maakt niet.
2: Maar laatste finishes zijn ongeveer om 16:30. Ja,
0: dit is ook meer voor de kijkers, hè?
2: Ja, ja, ja. Dus als je vanaf 1:00 de stad ingaat, dan is er een en al vertier en bezigheid.
0: Ja,
2: dus,
0: want ik wil zeggen, als je niet meedoet, is het ook leuk om wel even naar de stad
2: zeker,
0: te gaan.
2: Ja, zeker. Ja. Om sowieso mensen aan te moedigen. Ja. Maar ook in de stad zelf is er dan een DJ. Echt gezellig. Dus,
0: zit er nog een wedstrijdelement aan of helemaal niet?
2: Ja, zeker. Ja, voor de 10, de 5 en de 3 kilometer is echt wel een wedstrijdelement. En daar doen ook wel gerenommeerde lopers mee. En die verdienen dan ook prijs. Maar iedereen is een winnaar, dus iedereen verdient sowieso een medaille bij ons.
0: Yeah. Nou, dat is hartstikke mooi. Nou, ik wens jullie succes met de laatste week voorbereiding.
2: Dankjewel.
0: Voor die puntjes op de i. Ja. Dat de t-shirts maar goed uit mogen gaan zien.
2: Dat komt goed.
0: En de Stone City Run is volgende week zondag, 20 september. Zoek om 1:00 ergens een plaatsje. Moedig iedereen aan. Ja, of ga gewoon meedoen.
2: Oh, ga zelf meedoen, zeker. Ja, leuk.
0: Dankjewel.
2: Graag gedaan.

Tot zover Kopwijzer op zaterdag 12 september van het jaar 2026. U bedankt voor het luisteren. Onze gasten hartelijk dank voor hun medewerking aan het programma. En Kopwijzer werd gemaakt door Ria van Hien, Kimberly Lubbingen, Dirk Brands, Tom Dolstra, Yannick Hoijsma en Lucie Otten. Techniek Herman van Hien, ontvangstgasten Greetje Brands, die er vandaag niet was, maar die werd vervangen door Ria en Yannick. Die hebben iedereen van koffie en thee voorzien, met wat lekkers erbij zelfs van Tom de Vries. Een heel fijn weekend en graag tot de volgende week. En inderdaad, Corso Frederiksoort is vandaag, het is Monumentendag. Maar het is ook Oldtimerdag in Kallekoot. Die wou ik ook nog eventjes noemen. Veel plezier ermee. Dag.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70. En komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een stwacht geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag.

0: 5 over 10 vanuit welkom bij Kopwijzer op zaterdag 12 september 2026. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik vertel u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan aandacht besteden aan de Open Monumentendag. Die is landelijk natuurlijk, dus hier is ook van alles en nog wat te bekijken. Maar wij gaan eventjes ons toespitsen op West-Stellingwerf, wat daar te doen is, in een gesprek met wethouder Roelof Teun Hoen. Met Luc Greven gaan wij praten over de theatervoorstelling Paradijsvogels. Dat is een initiatief van de gemeente en Kopje Cultuur. En bij dat laatste is Luc Greven natuurlijk betrokken. Maar wij starten met Tom de Vries ten Klooster. Hij zit er tegenover mij. Goedemorgen, Tom.
1: Goedemorgen, Lucie.
0: Van D66, Steenwijkerland. We gaan het hebben over het politieke wel en wee van de gemeente. Onder andere, want tal van onderwerpen spelen zich niet alleen in Steenwijkerland af. Zoals daar bijvoorbeeld is de boerenprotesten, de plannen in het kader van stikstof. Sommige mensen die zijn een beetje terughoudend op het moment dat ze een standpunt innemen waarvan je op voorhand al weet van nou, daar komt Jan en allemaal met commentaar op af. Die angst heb jij helemaal niet, Tom.
1: Volgens mij lees je af en toe eens wat online, denk ik.
0: Ja.
1: Nee, heel goed. Ik vind het heel erg belangrijk dat je altijd je moet kunnen uitspreken. En dat we hier in dat land accepteren dat er verschillende inzichten en meningen zijn. En hoe meer we schreeuwers tegenover je hebben staan. Die zeggen van, dat mag allemaal niet en dat moet niet. Van jouw mening deugt niet. Ja, hoe meer mensen zich steeds meer terugtrekken en zich maar niet uitspreken. Dus daarom ben ik wel voorstander van dat je altijd uitspreekt. Over alle onderwerpen dan ook. Dus ja, dat doe ik dan ook graag.
0: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk ook mensen die dat angstig vinden, hè? Om zich daarover uit te spreken. Om wat voor reden dan ook. Die voelen zich daar te onzeker voor of niet goed bij. Of wat voor consequenties zou het hebben. Die angst heb jij helemaal niet.
1: Nee, ik zelf niet. Ik vind het heel erg jammer dat dat zo is. Want ja, dat maakt het dat je steeds stiller wordt, steeds meer zwijgt. En dan lijkt het alsof een kleine groep, dat in één keer de vertaling van de stem van het volk is. Maar je hebt wel een grote zwijgende meerderheid die toekijkt, niks zegt en leest.
0: Ja.
1: Ja, en soms is het goed dat we die geluiden ook aanwakkeren van jouw mening doet er ook toe. Dus ik heb er zelf niet zozeer angst voor. Ik vind het soms wel zonde dat er zwart-wit wordt gereageerd. Dat er heel veel gegeneraliseerd wordt van, hey, jij bent van D66 dus. Maar er zitten veel meer lagen achter. Want ik ben ook een type die veel breder is dan dat. Ik ben ook trouwambtenaar. En dan heb je een hele andere Tom in één keer voor je dan een politieke Tom. Dus
0: ja.
1: Mensen hebben meerdere lagen en dat wordt nog wel eens vergeten.
0: Ja. Ja, laten we even naar die bijeenkomst van boeren hier uit de omgeving gaan, waar jij een kijkje bent gaan nemen. Het is ook niet zo dat iedereen daarvan zei. Er zijn ook natuurlijk wel mensen die gewoon met jou in gesprek gaan over dat onderwerp. En het fijn vinden dat je een kijkje komt nemen, ondanks het feit dat jullie op voorhand eigenlijk wel weten dat je niet lijnrecht tegenover elkaar staat, maar toch op bepaalde punten echt wel verschillend over zaken denkt.
1: Ja, nee, dat is een hele interessante. Want ik vind dus je moet in gesprek blijven. En ook al heb je een andere mening of andere gedachtes, andere waardes waar je naar kijkt, dan moet je heen gaan. En we hadden als gemeenteraad de uitnodiging gekregen voor dat protest in Giethoorn. Nou, van gemeenteraad.
0: Ja, 2 weken terug.
1: Klopt inderdaad. Ja. Dus die uitnodiging kwam een paar dagen van tevoren. En de halve gemeenteraad die stond er toch in die tijd. Dus dat vond ik al heel fijn en netjes.
0: Ja.
1: Ja, en ga in gesprek. Laat je zien. En kom ook naar me toe. Waar zit je zorgen? En met name dat stukje ben ik het meest benieuwd naar. Wat is je exacte zorg? En hoe kunnen we zorgen dat dat minder wordt of verholpen wordt? Zodat we als gemeente staan voor wat je wil. En dat betekent niet, zoals nu heel mooi in de politiek aan bod kwam, in een hele lange discussie, de brief moet van tafel. Ja, dat zijn hele mooie, ruige woorden. Want daar vind je mij niet qua gedachten. Want de inhoud van de koers die landelijk gekozen wordt, dat heeft onze gemeente en de natuur ook nodig. Alleen, we kunnen wel kijken van welk stukje is onwerkbaar en waarom is het onwerkbaar en hoe kunnen we zorgen dat dat beter gaat worden.
0: Ja, veel meer op detail gaan praten.
1: Ja, zeker. Want je kunt wel zeggen van het moet weg, we doen het niet. Maar wat is het alternatief? En dat is juist het hele probleem wat we al tientallen jaren op dit onderwerp hebben.
0: Ik wou zeggen, hoe lang gaat het ons dan nog achtervolgen?
1: Ja, dit speelt al volgens mij de krantenartikelen in jaren 80, 70. We moeten iets doen qua mest en stikstof.
0: Ja. En we zijn 40 jaar verder.
1: Ja, dus 40 jaar traineren. Dus ik vind het wel fijn dat we op dat vlak doorpakken. Maar doordat het zo lang geduurd heeft, is de impact en de consequentie heel groot. En ik begrijp ontzettend goed dat als je nu je bedrijf hebt, dat je je zorgen maakt en dat je daarmee heel veel maatregelen voor je kiezen krijgt.
0: Ja, maar traineren, daarmee heb je dan, of tenminste, dat kwam bij mij zo over van dat boeren dan getraineerd hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Het is ook nog veel meer de politiek.
1: Het is de politiek die getraineerd heeft.
0: Ja?
1: Goed dat je dat toch herstelt.
0: Ja.
1: Ik bedoel, want de boeren die hier de regels voor hun kiezen krijgen, die hebben dat jarenlang gehad. Die krijgen het steeds voor in een schoot geworpen van, nou, succes, red je er maar mee.
0: Ja, het was veel beter geweest 40 jaar geleden een deeltje was gedaan en dan vervolgens weer een deeltje. En dat we dan nu op spoor zaten waar we allemaal blij mee zouden zijn.
1: Klopt, ja. Dat hebben we helaas niet gedaan. Dus dan heb je deze impact. Mm. En het is de politiek inderdaad die steeds vertragen. Nou, laten we het maar met een klein omweggetje proberen te vinden.
0: Ja, en dan ook elke keer van ja, nou ja. En dan wisselde de politieke macht weer. Macht tussen aanhalingstekens. En dan werd weer deels een andere koers genomen. En zo bleef het jaren in jaren achter elkaar zo. Dat er af en toe natuurlijk wel maatregelen zijn genomen. Maar niet die ertoe hebben geleid waarvan 40 jaar geleden al werd gezegd van, hier moet echt iets gebeuren.
1: Klopt. Mm. En dat is wel een groot issue. En je ziet heel terecht in de grafiek en de staatjes dat er bijvoorbeeld in de landbouwsector enorm veel reductie is geweest qua uitstoot.
0: Ja, investeringen in geld en in tijd en in innovatie is er allemaal ingestopt.
1: Ja.
0: En dan kun je je best voorstellen dat ze zeggen, ja, hallo, ik heb net dat en dat allemaal gedaan de laatste 20 jaar. En nu krijg ik dit voor me kiezen.
1: Ja, het heeft ontzettend veel opgeleverd. Alleen niet voldoende. Mm. Dus we kunnen allemaal heel hard rennen en zeggen van dit is een goede weg. Nou, en dat klopt. Er zijn heel veel goede keuzes gemaakt. Alleen nog niet voldoende waarbij we nu dus het kabinet dus hard op de rem trept en zegt, hey, we gaan nu op deze manier het oplossen. En daarmee kunnen we in Nederland weer vooruit met alles. En dat we de natuur goed overeind houden. En zorgen dat de bijzondere soorten hier ook een bestaansrecht houden.
0: Denk je dat het nu echt gaat gebeuren binnen deze periode van nog 3,5 jaar? Oftewel, daar zit ook de vraag bij, gaan ze dit nog 3,5 jaar volhouden, dit kabinet?
1: Dat is een hele spannende. Mm-hmm. Want ik noemde het woord traineren. Je wordt aan heel veel stoelpoten gezaagd om te zorgen van dat het maar niet gaat lukken. Mm-hmm. Dat er heel veel weerstand is. Ik ben benieuwd naar Prinsjesdag. Want in Prinsjesdag gaan we weten wat de begrotingsplannen zijn. Gaan we weten wat daarna gebeurt, of er steun is. En als dit kabinet, wat nu een minderheidskabinet is, het overleeft als het ware. Dus we hebben steun en we kunnen door met de plannen. Nou, dan heb ik er wel vertrouwen in dat ze de rit gaan uitzetten. En de noodzaak is wel heel erg helder. En dat dit ook dan gerealiseerd gaat worden.
0: Ja, en bij die begroting gaat het trouwens niet alleen maar om het stikstofverhaal natuurlijk. Nee. Gaat het om zoveel meer. Dus
1: de sociale zekerheid.
0: Precies. Dus het komende half jaar, als ze zeg maar nog een half jaar overleven, dan wordt die 4 jaar volgemaakt.
1: Daar ga ik wel van uit. Ja. Ik ben wel zo optimistisch ingesteld dat het kan. Mm-hmm. En dat maakt dat we hier een module gevonden hebben waarbij we links en rechts kunnen bedienen. Dat iedereen tevreden is. En dat er ook echt daadwerkelijk keuzes gemaakt worden. Dus daar, dat houdt me hart nog even vast. Of dat gaat lukken. Mm. En daarna dan zie ik het positief in. En dan kunnen we echt weer vooruitblikken met elkaar in het land.
0: Ja. Want de afgelopen periode werd heel werd regelmatig natuurlijk over die landelijke begroting gesproken, die dan aanstaande dinsdag gepresenteerd gaan worden. Van, oh ja, dan moet je allerlei mensen bij je halen die daar wel mee eens zijn en bla. Maar goed, wat er dinsdag wordt gepresenteerd, wordt dinsdag gepresenteerd. En daar, je kan alles presenteren. Maar vervolgens moet je het eens worden met elkaar.
1: Grote uitdaging voor ze. Ja, en ik denk dat ze de berichtgeving laat heel erg zien dat je, dat ze aan de ene kant zomers heel weinig gedaan hebben. Ze hebben weer vakantie gevierd. En aan de andere kant zie je dat ze achter de schermen heel veel gelobbyd hebben en afstemming hebben gezocht. Dus ja, het is een pittige klus die ze hebben. En lokaal gezien moeten we ons leiden wat daar allemaal gebeurt. En dan houden we ons vooral bezig met de wat kleinere onderwerpen uit de buurt al elke keer weer.
0: Laten we even teruggaan naar de stikstof. Jij was een van de politici, lokale politici die daarbij was in Giethoorn. Wat heb je ervan opgestoken?
1: Op zich minder dan ik zou willen. En dat komt Wat je vooral zag is de zorgen en het verhaal werd naar buiten gedragen. We hadden een aantal sprekers daar. En die sprekers die legden het een en ander uit. Maar dat kwam voor mij niet als iets nieuws onder de zon. Belangrijk vond ik wel een paar één-op-één gesprekken met boeren. Van waar loop je nou exact tegenaan? En dat zit hem bijvoorbeeld met name in dit gebied qua opstapeling van de maatregelen. Want we hebben één landelijk pakket qua maatregelen. Vervolgens zitten we bij de weer, heb je een extra pakket. En dan komt er...
0: Die afstand bijvoorbeeld?
1: De afstand, dat maakt dat je hier binnen 500 meter zit. Nou, dat er weer een extra reductie moet komen in dit gebied. Ja, dat maakt het wel een hele uitdaging. Wat iedereen hier voor zijn kiezen krijgt. En het is onzeker wat die uitdaging is. Of wat er exact op mensen gaat afkomen. En die onzekerheid, die weet nog niemand. Dus we zitten heel erg te gissen. We zitten heel erg allemaal te schieten op wat het allemaal zou kunnen zijn. Maar ik wil vooral ook het lijntje kunnen zijn richting de minister. Het voordeel dat hij in je partij zit. Mm-hmm. Van hoe kunnen we nou zorgen dat we het hier wat scherp hebben? Dat hier wel een toekomst is voor ook die boeren. Maar dan op een manier dat het werkt in combinatie met onze natuur.
0: Heb je daar contacten op gedaan waar je iets aan hebt de komende periode? Zodat je elke keer even zou kunnen afstemmen of van hoe het nu gaat. Hoe zit je daar dan in? Kan ik nog iets voor je doen? Weet ik veel.
1: Die merk ik afgelopen bijeenkomst daar dat het wat terughoudend is bij sommige mensen. Maar gelukkig hebben we in bredere zin ook al contacten, ook vanuit vrienden en dergelijke, die in het boerenleven zitten. Dus daar kunnen we altijd wel even het een en ander tegen aanhouden. En wat ik heel fijn vond van die bijeenkomst, want je ziet wel grote protesten en fel tegenover elkaar. En durf je daar dan wel te zijn? Er zijn wel eens wat vragen. Ja, dat issue leeft hier niet. Men heeft wel van, hey, Tom, D66. Alleen je bent er wel te gast, te luisteren. En je kunt prima met elkaar in gesprek. En die toegankelijkheid, die is hier op heel veel boeren even gewoon altijd. Dus als ik zoiets heb, hey jongens, kun je mij uitleggen hoe dat zit? Dan staan ze er, tot zover ik weet, altijd wel voor open. Mm-hmm. Kun je even langs gaan en dan word je te woord gestaan. En dan kun je hierover sparren. Dus de lijnen zijn niet heel erg ver en moeilijk te vinden.
0: Nee.
1: En ook voor mij staat, figuurlijk gezegd, de deur open. Neem contact met me op en ik neem het graag mee.
0: Dat sparren, daar wordt nog heel veel tijd in gestoken de komende periode.
1: Zeker.
0: Wij gaan even onderbreken met Alex Warren.

0: We praten verder met Tom de Vries ten Klooster van D66 Steenwijkerland. We hebben het al over het stikstofbeleid gehad. Ja, kunnen we uren aan besteden. Maar in de komende periode gaan we dat nog regelmatig doen met jou en anderen. Even naar de politieke markt van aanstaande dinsdag. Daar komt onder andere... Het verdeelstation ook aan de orde?
1: Nee,
0: want wij hebben een aantal onderwerpen opgeschreven. Maar...
1: Zeker, ik had al even voorgesproken van... Hey, wat is nou wat leeft bij jullie om mee bezig te zijn? Inderdaad, transportverdeelstation Zuidveen is iets wat later wel weer gaat spelen... of continu speelt. Mm-hmm.
0: En waar mensen zich regelmatig ook druk om maken van... het wordt weer groter.
1: Ja, het is echt een interessant onderwerp om in te duiken en te kijken van... Ja, ik zou willen zeggen, waar gaat het mis? Van wat doen wij als gemeente niet goed hier in de voorbereiding? En ja, hoe komt het ervoor te staan? Ja, en straks moeten wij daar een advies over geven als gemeenteraad. Dat wordt nu voorbereid wanneer de vergunningsaanvraag door Annexis gedaan is. Zijn we positief of negatief? En de grootste uitdaging is dat wij twee dingen los gaan zien. Want energietransitie ben ik een enorm voorstander van. Dat is ook mijn werk.
0: Ja, maar ook al die tegenstanders waarschijnlijk wel, hoor.
1: Ja, zeker. Om te zorgen dat we dat doorgaan. Ja, dat is een onderwerp waar je voor bent. Maar dat moet je niet vermengen met locatiebepaling. En daar gaan we het binnenkort eens in de raad nog eens over hebben.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel kwalijk dat er eerst was gezegd... het wordt een ding van een meter, ik noem maar wat. En het wordt nu 4 meter. Ik weet die man had er niet
1: zo details niet, maar hij...
0: Maar dan denk ik van, ja, dat is toch... Dan heb je eerst al allerlei commentaar op die ene meter... en dan vervolgens ga je ook nog zeggen van het wordt zoveel... en dan begint alles weer opnieuw. Is dat niet goed?
1: Nee, zeker. En de meter ophogen grond vanwege het grondwater... en alles, dat is het issue natuurlijk. Ja, en hoe kun je dan verzachten?
0: En hoe kun je dat niet weten voor de tijd?
1: Ja, dat is bijzonder.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we het ook nog over hebben. En een hele kans is de bossage die eromheen zit. Het advies die de gemeente intern gaf was... zorg dat die, als ik het goed zeg, 4 tot 6 meter breed wordt. En de vergunningsaanvraag was 2 tot 3 meter. Dan denk je, als het advies zegt... zorg voor een goede bossage, want dan is hij mooi afgeschermd. Ja, dan moet je er ook wat mee doen. Dus daar zitten wel wat interessante punten in. Ja. Als we kijken naar de politieke markt, Lucie.
0: Ja, daar staat het dus dinsdag niet op. Dat komt nog, ja.
1: Nee, volgens mij hebben we het volkshuisvestingprogramma dat voor ligt. Dat we daar een advies over mogen geven. Welke kant gaan we op met de woningbouw in onze gemeente?
0: Deze week werd trouwens prachtig plan, tenminste vind ik dan, gepresenteerd van Herwijnen.
1: Ja.
0: Waar iedereen dol enthousiast over is. Tenminste, dat lees ik zo her en der.
1: In grote lijnen.
0: Ja, toch?
1: Ja. De locatie Herwijn is prachtig gelegen.
0: Tuk, hebben we het over, ja.
1: En als je aan de voorkant altijd binnenkwam voor je bloemen... dan kon je erin. En daar waren die kassen. En die woonwijk die wordt nu aan de achterkant ontsloten. En die komt dan helemaal door de woonwijk langs... de schooltuk.
0: Ja, het is niet meer op de oude manier zoals we naar die bloemenwinkel gingen. Die entree die is er niet.
1: Nee, en als je die zou hebben, dan zou je die woonwijk aan twee kanten kunnen ontsluiten. En nu is het aan één kant. Dus je hebt wel meer huizen die vervolgens aan de achterkant... met allemaal verkeer, met al die 1 of 2 auto's per huis erbij komen. Dat heeft nog wel wat zorgen daar. Dus onze burgerraadslid is ook aanwezig geweest bij die bijeenkomsten. En proberen te luisteren wat er leeft.
0: Maar die wijk waar het tegen aanschurkt, die is ook al best wel groot. Maar ze kunnen wel met de fiets eruit.
1: Zeker.
0: Ja, toch?
1: Laten we dat ook stimuleren. Ja. Maar de realiteit is nog in de gemeente dat we vaak nog best wel een auto erbij hebben. Hm. Stond trouwens ook op de werkvergadering over parkeerbeleid. Dat komt later dit jaar ook weer terug. Maar voor deze woonwijk, hele mooie ontwikkelingen. Want we willen graag dat er gebouwd wordt. Het is een mooie plek om op te vullen.
0: Het is wel, als je daar wel... Ja, ik kwam er vroeger heel vaak. En als je dan nu dat ziet, wat er komt, dan denk je... Was dat zo groot?
1: Dat hele kassencomplex.
0: Dat is onvoorstelbaar.
1: Dat besef je niet inderdaad.
0: Nee.
1: En we hadden in onze fractievergadering ook de satellietbeeld van boven erbij... Ook met de verschillen door de jaren heen. Ja, dan zie je best wel hoe groot dat terrein is.
0: Ja.
1: Ja, daar kun je best wel veel op realiseren. En je ziet een mooi hofje qua woningen. Een paar 2 onder 1 kappers. Een stukje appartement. Dus eigenlijk in dat wijkje wat gepresenteerd is... zit wel van alles in.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk hoe je aan de slag wil met
0: woningen. En dan ook nog tegen een redelijke prijs.
1: Dat is nog even afwachten hoe dat gaat worden.
0: Zo het nu lijkt.
1: Maar hoe het nu lijkt, is dat best netjes. Ja. Mm. En dat wil je natuurlijk in de gemeente.
0: Nou ja, dat willen de mensen ook.
1: Ja, dat zag je bijvoorbeeld ook het nieuwsbericht dat.

0: Steenwijk Zuidoost, dat daar de huizen nog langer te koop stonden. Dat er mee...
1: bij de kazerne, zeg maar.
0: Ja, bij de kazerne. En daar werd zelfs met korting het een en ander aangeboden, omdat het duurdere segment niet gesleten werd. Ja, dan is het goed dat we van tevoren nadenken welk type huizen willen we hebben. Ja. Nou, en daar gaat het over in het volkshuisvestingprogramma, waar we de accent op kunnen leggen. En dat advies kunnen we de wethouder meegeven volgende week.
1: Ja, en dan dat parkeerbeleid, dat doe ik nu even samen. Dat volkshuisvesten en parkeerbeleid. Als je ook kijkt naar bepaalde wijken, hoe krap het daar is en hoe weinig ruimte er is om je auto te parkeren. En inderdaad, dat we nu allemaal 2 auto's hebben en soms zelfs 3, omdat de kinderen heel erg thuis moeten blijven wonen. Wat ook allemaal nog weer met elkaar te maken heeft. Hoe kun je daarop voorsorteren, joh?
0: Dat is een hele lastige. En we hadden afgelopen week daarover de werkvergadering. Ja, dat is, dan worden wij bijgepraat door bureaus en ambtenaren van dit speelt er en hier zijn we mee bezig. Mm. En in die werkvergadering kwam het een beetje aan bod als wat is de visie, welke kant willen we op en waar ga je op sturen? En ja, dan moet je een beeld hebben welke kant je met Steenwijkerland heen wil. En op dit moment hebben we ons huidig parkeerbeleid met als norm hebben we 1,4 auto per huis wordt mee gerekend. En zo wordt een wijk ingericht. En dat zou betekenen dat als je dus 1 woonhuis, of laten we zeggen 10 huizen hebt, heb je 14 parkeerplekken in de wijk waar je ruimte voor moet hebben. Nou, als je je parkeerbeleid dus wat aanpast, zou je kunnen zeggen dat we minder auto's daar in een wijk zouden willen hebben. Dus dat je iets minder parkeervakken regelt. Ja, dat is wel een hele uitdaging. En dat heeft allemaal te maken met wat je zei. Zorg voor een goede infrastructuur dat je ook met de fiets weg kan. We hebben hier met name bij Steenwijk het perfect met het Intercity-station. Dus dan hoef je ook niet per se allemaal die auto te hebben.
1: Als de bruggen dadelijk doet, hè?
0: Als de bruggen dadelijk doet, terecht. Ja, en het feitje wat we te horen kregen is gemiddeld in Steenwijk het land liggen we ongeveer rond... Nu, ja, ik heb het cijfer nu niet exact, maar 1,2 auto per huishouden.
1: Nu.
0: Dus
1: dat is al een.
0: Dat is een feit uit het onderzoek.
1: Ja, precies.
0: Dat geeft alweer meer ruimte voor groen en andere inrichting in de wijk.
1: Als je dit bijvoorbeeld zou leggen op Amersfoort, dat zal minder zijn, neem ik aan. Of maakt dat niet zo heel veel verschil, denk je?
0: Nou, het landelijk cijfer en het Steenwijkerlandcijfer. Volgens mij was dat landelijke cijfer 1,25 auto per huishouden. Mm. En voor ons 1,2. Ja, dus dat ligt heel dicht bij elkaar.
1: Ja.
0: Maakt wel verschil. Maar zie je een stad als Utrecht of Amsterdam. Ja, daar is veel meer OV beschikbaar. En daar heb je dan ook makkelijker dat je zegt die parkeernormen en we gaan hele wijken parkeervrij maken.
1: Ja.
0: Dus dat maakt het wel anders hoe je ermee omgaat.
1: Ja.
0: En zo kun je ook sturen. Ik begreep in ieder geval dat het college nu aanstuurt dat het niet zozeer het doel is dat we minder auto's hebben en dat het meer fietsvriendelijker werd. Dus daar kunnen we het nog over hebben. Want ze willen niet per se dat het verminderd wordt. Maar wel, hoe kun je het veilig inrichten? Hoe kun je de wijk goed inrichten? En wat daarbij komt kijken.
1: Ja. Ja, het blijft dan ook altijd een keuze. Welk type mens wil je hier naartoe halen? Natuurlijk buiten het feit omdat wie er allemaal al woont. Maar er komen ook mensen van buiten die in Meppel of Zwolle of Heerenveen werken, die ook wel graag in Steenwijk erbij willen hebben. En die komen niet af op huizen waar je je auto dan niet bij kan parkeren.
0: Nee, dat blijft hier in de gemeente natuurlijk wel echt een ding.
1: Ja.
0: En mederaadslid Emmy Elgesma, die had het vooral ook over de demografische ontwikkeling in onze gemeente. Want we worden ouder. We zien dat de aanwas vanuit jeugd kleiner wordt. Ja, dat vraagt ook iets voor het type woningen en alles wat je gaat bouwen en welke voorzieningen daarbij horen. Dus we moeten daar wel over nadenken. En wat we nu bouwen, dat bouw je voor 30, 40, 50 jaar. Ja, dan kunnen we wel heel veel willen. Maar er zit ook een periode aan te komen dat het minder nodig is. En dan is de grote vraag, voor wie gaan we bouwen? Dus interessante uitdagingen te bespreken.
1: Ja, zeker. Ja. Want dat gaat dus wel heel interessant om actief te zijn in politiek, toch?
0: Ja, je bent enorm betrokken bij wat er leeft en wat er speelt. En ik besef me ook dat als je op straat loopt en hier gewoon woont en niet met de politiek actief bent, dan denk je van, ach, het loopt allemaal toch. En dat mensen geen beeld hebben bij wat er komt kijken. Maar het kan hartstikke leuk zijn. En ik hoop dat we daar inderdaad nog veel meer sjeu erin kunnen gooien. Want soms voelt het wel een beetje droge stof en af en toe eens even alleen maar teksten oplezen. Het echte debat hier in de gemeente, dat kunnen we nog af en toe nog eens al laten knallen en aanwakkeren.
1: En daar is eigenlijk specifiek die politieke markt ook voor bedoeld.
0: Zeker.
1: Dus aanstaande dinsdag zou dat kunnen?
0: Dat zou kunnen, inderdaad. Nu zit het alleen in de cultuur dat we zeggen... nou, ik heb een briefje en dit vind ik belangrijk... en we reageren te weinig. Nou, ik hoop dat we dat komende 4 jaar anders gaan zien. Dus dat we zorgen dat het wat meer gaat knallen... dat er weer mag gaat sprankelen... en dat de inwoners denken... hey, dat is ook interessant om te volgen... en te weten wat er in mijn wijk gaat spelen.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, wij blijven het zeker volgen...
0: Hartstikke goed, Lucie.
1: Bedankt voor je komst en je inbreng. En je lekkere koek. Heerlijk.
0: Zeker. Ik zal geen reclame maken, maar het was een goede bakker.
1: Zo lekker was een goed bakker. Ja, zo lekker.

0: wij babbelen te veel. Als de ene gast weggaat en de andere gast komt, ja, dan wordt het gezellig aan de koffietafel natuurlijk. Hè? Welkom, Luc Greven.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Net een enorm druk weekend achter de rug. Kopje cultuur. Het weer zat mee. De mensen zaten mee. De optredens zaten mee. Het was heel veel dit keer.
1: Zo. Wij hadden 176 voorstellingen.
0: Ah.
1: Dus ja, en 1450 mensen die daar zeg maar uitvoerend mee betrokken waren. Dat gaat dan om een koor van 25 man, dat telt
0: wel
1: lekker op.
0: Ja.
1: En, maar ook mensen uit Duitsland enzovoort die hierop treden. Dus opgeteld 1450, dat alleen al.
0: Die gingen ook sowieso nog naar de rest allemaal kijken, dus
1: ja,
0: die bezoekers had je al.
1: Dus we hadden zo'n 25.000 bezoekers, schatten we in. Dat is wel top hoor. Als je keek op de zaterdag bijvoorbeeld, zoals die dan die torendansers die dan om 3 uur optraden en om 7 uur geloof ik nog weer eens een keer. En ook op vrijdagavond al. Hoeveel mensen dat alleen al trok. Dus dat was al een fenomeen. We kijken nooit meer op dezelfde manier naar de toren.
0: Nee. Sorry, nou maar. Ja.
1: Want die foto's die daarvan gemaakt zijn en filmpjes en zo, die zijn zo iconisch.
0: Ja, dat was fantastisch om te zien.
1: Van die rood geklede dames die dan zo...
0: En als je daar dan de opnames van die vrijdagavond van zag, dan gaat iedereen ook die zaterdag kijken. Dat effect is dan ook wel fijn.
1: Zo gaat het een beetje.
0: Ja. Dus met een tevreden gevoel.
1: Ja, dat mag je zeggen. Het was het beste 25e keer kopje cultuur ooit.
0: En, leuk. En een prijs.
1: En we hebben dan een beeldje cultuurprijs gewonnen. Daar moet je wel heel hard voor werken, 25 jaar lang.
0: Ja.
1: Dus de lat ligt heel erg hoog.
0: Ja.
1: Ik ben wel een beetje huiverig voor de volgende uitreiking. Dat is over 2 jaar. Maar dit heeft die club, die al die jaren bij Kopje Cultuur betrokken is geweest. Hè. We doen het maar even alsof dat die prijs voor al die 25 jaar is. En voor iedereen die erbij betrokken is geweest, van het eerste uur af aan. Die prijs is natuurlijk voor hun. Hè. Voor deze gelegenheid hebben we zo'n 80 vrijwilligers in het weekend.
0: Ik wou net zeggen, je noemde de mensen die optraden, maar de mensen die achter de schermen werkten, dat is ook heel veel.
1: En die mensen zijn zo betrokken. Het is zo echt, het is een geweldige club van de Kopje Cultuur.
0: Ja.
1: Dus we hebben zo'n 15, 20, nou, 25 met de commissies erbij. Mensen die het hele jaar door Kopje Cultuur voorbereiden. Die zijn er gewoon permanent druk mee.
0: Ja.
1: Die zeggen vakanties er vooraf enzovoort. Hè. Nemen vrije dagen om het allemaal een beetje te runnen. Dus dat is geweldig. Het is een geweldige club. En die verdienen met z'n allen die Anderbeeldje Cultuurprijs.
0: Ja, zeker. Petje af. Ik zei trouwens prachtig weer, maar vrijdagavond was het net iets minder, jammer genoeg.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar we hebben daar goede lange termijn afspraken over met de weergoden. Dus als Kopje Cultuur begint, dan houdt dat gedruppel en gemiezer, dat houdt dan op. Zo, dat is de afspraak.
0: Okay,
1: nou. Alleen hadden ze de verwarming een paar graadjes hoger mogen zetten. Gaandeweg de avond werd het een beetje kil op de markt.
0: Ja. Je kan niet alles voor zijn en alles regelen.
1: Ja.
0: Waar ook aan gewerkt wordt, al een aantal maanden, is de theatervoorstelling Paradijsvogels.
1: Ja.
0: En dat is mede namens Kopje Cultuur een initiatief geweest.
1: Nee, het is het initiatief van Kopje Cultuur. Wij hadden bedacht, zeg maar, die 25e keer moeten we echt even uitpakken. En gemeend ook wat extra aandacht te moeten geven aan Sterrenwijk West. De eerste woningen daarvoor zijn namelijk 100 jaar geleden opgeleverd. Dus het was ook wel een moment om dat dan te doen. Dus dat combineerde mooi met ons 25-jarig jubileum. En we vonden dat als Sterrenwijk West... dat is ook in dat boek van Carolina Lindhorst en Lisbeth Hermans mooi gebeurd. Hè? Dat gaat met name over het dal. En we vinden dat die bijzondere figuren uit Sterrenwijk West ook wel eens wat extra en positieve aandacht mochten krijgen. Dat doen we in de vorm van deze revue. En we vieren dus eigenlijk een beetje het 100-jarige bestaan van Sterrenwijk West.
0: Ja, en als ze dan willen weten hoe dat zit met Sterrenwijk West en Dal noem je al, en Rooidorpje heb je ook nog. Hoe dat precies in elkaar steekt, wordt dat duidelijk in de Paradijsvogels?
1: Nou, zeg maar, we hebben er geen, het is geen studiebijeenkomst,
0: nee.
1: Dus we gaan dat niet precies langs de lijnen tekenen. Maar als we het over West hebben, hebben we het over de Kleine Kapen. En over het dal en over het rode dorp. Hè. Dat wordt zo'n beetje als... En de bloemenbuurt dan ook nog een beetje.
0: Ja, precies. Die is er natuurlijk later weer bijgekomen, ja.
1: Ja, dat is wel van later. Kijk, het gaat denk ik vooral over die bijzondere figuren... die paradijsvogels uit het dal en omgeving, zeg maar even.
0: Mm-hmm. Ja, de eerste die boven komt drijven is natuurlijk Freekie.
1: Ja, Freekie zit er zeker in, maar op een heel andere manier dan we gewend zijn.
0: Dus we zijn... Dat is ook goed, want hij komt elk jaar al voorbij op die manier, zoals iedereen hem dus kent.
1: Maar, kijk, Freekie die is gaan hemelen natuurlijk al een tijdje geleden. En hij komt het ons nog één keer uitleggen. Hoe dat zat, zeg maar, als wij hem vol, ik zeg maar even wij, maar als hij volgegoten werd met bier en dan nog één biertje kon hij krijgen als hij zijn broek naar beneden liet zakken. Zo was het, liefst midden op de markt. Mm. Ja. En hij komt nu nog eens een keertje naar beneden om uit te leggen hoe hij daar tegenaan kijkt. En wie er eigenlijk in die tijd gek was.
0: Ja, mooi. Nog een ander voorbeeld. Mensen die uit Steen Quest komen. En,
1: dat vind ik ook wel. Baaia van Tiek zit erin. Dat was de parkwachter. Ja.
0: Kom jij zelf uit Steenweg West?
1: Nou kijk, mijn tante woont in West. En op de woensdag waren mijn ouders druk met het werk. En dan ging ik naar mijn tante aan de Parkstraat. En meevoetballen met de jongens op het veldje bij de Kanaalstraat. Mm-hmm. Dus ik ken West vanuit die tijd wel heel goed. Ja, vanuit mijn jeugd al heel goed. Ik heb er zelf ook nooit, er is toch wel een zekere afstand tussen West en zeker tussen het dal en de stad. Hè? Ik heb dat in persoon nooit zo ervaren. Ik stond met één been in de Parkstraat en met de andere benen in de Oosterstraat.
0: Is het een dialect?
1: Nee, daar moet je een beetje mee oppassen, vind ik zelf. Hè? Omdat zoveel mensen geen dialect meer spreken. Maar als de cast komt vooral uit... De acteurs komen vooral uit Steenwijk West. Ontkom je niet aan dialect. Dat moet ook niet. Dus het zit er gepast in. Maar wel op zo'n manier dat iedereen het toch mee kan maken, zeg maar even. Ook als je geen dialect spreekt. Mm-hmm. Maar er zit een prachtig...
0: Nou ja, je hoeft geen dialect te spreken als je maar verstaat, hè?
1: Ja, dat is het. Je moet het wel kunnen begrijpen. Dus in die zin zit er ook dialect in, maar iedereen krijgt het mee, ja.
0: Heb je al het gros van de voorstelling gezien?
1: Ja, ik heb meerdere keren de hele voorstelling. Ze zitten nu in de fase, ze zijn begonnen al voor de kerstdagen met oefenen. En zo gaandeweg vordert dat dan. Ze zijn nu in de fase dat ze zeg maar, een hele doorloop hebben. Dus van begin tot het eind. Nou, er zitten zulke onvoorstelbaar roerende stukken in, weet je dat? Ja. Dus sommige dingen heb ik dan 5 keer gezien intussen. En elke keer ging ik naar tranen in de ogen.
0: Oh,
1: zo mooi is dit. Ja, werkelijk waar.
0: Ja.
1: Ja, maar je moet je niet onderschatten. Er zit een, dat Steenwijk West, dat lijkt wel een beetje Volendam. Als het om zangers en zo gaat, ook nu nog, die staan daar gewoon.
0: Ja, want noem eens namen die meedoen.
1: Uit volle overtuiging te zingen. Lieke en Jeannette en Wilma, wat die Mena doen mee. Dus echt mensen die, zeg maar, die tijd die wij proberen naar voren te halen ook wel doorleefd hebben. Zeg maar, het gaat, kijk, we kunnen niet meer terug naar 100 jaar geleden, zeg maar, dal. Hè? Omdat niemand dat meer meegemaakt heeft. Dus zit je daar in de zaal en je hebt geen idee waar het over gaat.
0: Nee.
1: Hè? Dus het gaat over de tijd, zeg maar, die de mensen in de zaal meegemaakt zouden kunnen hebben. Dus het gaat over de 60er en de 70er jaren zo'n beetje. En veel van de spelers hebben die tijd ook naar hand en lijf ervaren.
0: Ja.
1: En kunnen daar nu fantastische verhalen over vertellen. Al het positieve, al het goede is bijgebleven natuurlijk.
0: Tuurlijk. Zo gaat dat.
1: En er ging ook wel eens wat verkeerd. Maar het accent bij deze revue hebben we met opzet willen leggen. Op dat, zeg maar, op de solidariteit.
0: Ja, ik wou zeggen, de samenhorigheid. Ja.
1: Want het motto is een beetje, we hadden niks. Maar we hadden bekeren.
0: Ja.
1: Om toch maar even in steen te
0: zeggen.
1: We hadden niks, maar we hadden bekeren. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Hè? Dus je kon altijd bij de buurvrouw terecht. Ja, als je moeder niet thuis was, dan hoefde dat niet afgesproken te worden. De buren letten op je. Hè? Zorgde het ook ervoor dat je klap in je kop kreeg als het niet goed ging enzovoort. Dat kon allemaal. Hè?
0: Ja.
1: Dus er werd ook naar elkaar omgekeken. En ja, als iemand zeg maar de elektriciteitsrekening niet kon betalen, er kwam zo'n kastje waar je dubbeltjes in moest gooien.
0: Ja.
1: Dan kwamen die dubbeltjes uit alle hoeken van de wijk, zeg maar, om die mensen dan toch aan elektriciteit te helpen. Dus dat was een beetje de tijd. Zonder nou weg te poetsen dat er ook dingen verkeerd gingen.
0: Ja, maar dat kun je van iedere tijd en van iedere wijk en van iedere...
1: Ja, dat is ook zo, hè?
0: Toch?
1: Ja. Kijk, we maken het ook wel eens af. We hadden niks, maar we hadden bekeren. En nou hebben we alles, maar we hebben bekeren kwiet.
0: Ja.
1: Maar dat is niet, zeg maar, de sfeer van de revue. Omdat de boodschap is eigenlijk... Maar mensen, wat niks, maar wat bekeren... Dat kunnen we ook weer terugbrengen.
0: Ja.
1: Er hoeft geen afscheid van te nemen. Het is niet van, och, wat was dat toch mooi. Maar de boodschap is eigenlijk... En zo mooi kan het ook weer worden.
0: Ja.
1: Dat zit een beetje in de revue.
0: Dat is een mooie boodschap.
1: Ja.
0: Heb je nog geen kaarten... Kun je die nog krijgen?
1: Ja, maar je moet, als je wilt komen, werkelijk, er is zoveel belangstelling voor. Han Evers zegt, ik zie mensen nou in het theater komen... die ik nog nooit in de meter heb gezien.
0: Dat is wel
1: leuk. Precies onze bedoeling. Mm. Om die mensen met wat afstand, zeg maar, tot theater... om dat met een revue, zeg maar, die over hun gaat... dan toch naar de meter te krijgen. Nou, dat is geweldig gelukt. Dus we hebben ook eerst de huurders uit Steenwijk West... de gelegenheid gegeven om een kaartje te kopen. Mm-hmm. En toen de mensen van de wijkvereniging... en dan steeds in wat grotere kringen. En er zijn nu echt, het zijn nu laatste kaarten voor alle drie voorstellingen. Dus voor degenen die nog willen komen... direct naar de site van de meter.
0: Wanneer is het?
1: Het is de 17e, de 18e en de 19e. Dus donderdag, vrijdag en zaterdagavond. Het wordt een feest. Daar wordt nog jaren over gesproken. Nog langer dan over die dansers aan de toren, beloof ik je.
0: Heel fijn. Luc, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Aan de telefoon wethouder Roelof Teun Hoen, wethouder van de gemeente West-Stellingwerf, wel te verstaan. Goedemorgen, meneer Hoen.
1: Goedemorgen.
0: De kop is eraf.
1: Ja, ik heb zo net de opening mogen doen van de Open Monumentendag bij ons in Noordwolde, in het mooie Nationaal Vlechtmuseum. En ja, we hebben een dag vol open monumenten, dus dat is heel erg leuk.
0: Ja, ja, landelijk is dat natuurlijk zo. Open Monumentendag, je kan overal en ergens naartoe. Ook misschien wel leuk om eens een kijkje te nemen buiten je eigen gemeente of binnen je eigen gemeente. En je denkt, daar ben ik nog nooit geweest. Wat zijn de highlights van West-Stellingwerf? Buiten het Vlechtmuseum in Noordwolde om.
1: Nou, we hebben een aantal mooie reismonumenten. Hè, die dus vandaag ook open zijn. Hè, dus onder andere ook in Wolde gaan een aantal. Hè. We hebben heel veel molens bijvoorbeeld die ook het reismonument hebben. Die vandaag open zijn, die je kunt bezoeken. Maar ja, het is ook wel mooi om bijvoorbeeld, hè, je zegt al, over de grens is het ook goed om te kijken. Nou, we hebben het Squallenhuis bijvoorbeeld open. Dat ligt in het gebied van de kolonie van Weldadigheid. En dat is wel leuk om dat even te noemen, omdat dat een private eigenaar zeg maar heeft. En we eigenlijk ook bij ons in West-Stellingwerf en ook over de grens eigenlijk ook steeds meer zien dat er mensen aangehaakt zijn bij deze Open Monumentendag. En dus ook hun eigen huis ter beschikking stellen vandaag, om in ieder geval openstellen vandaag, om te kijken wat het verhaal achter die voordeur vaak ook is.
0: En wat is het Squallenhuis?
1: Het Squallenhuis dat zit bij net over de grens bij ons bij de Oost- en West-Vierdeparten. Oost-Vierdeparten in dit geval. En ja, die zit naast de school. En ja, die vertelt eigenlijk dat verhaal van ja, ook van de kolonie weer. Op een hele mooie manier. Dus ja, hoe mensen opgroeiden in die kolonie. Hè, waar ze eigenlijk, is in de kolonie werd eigenlijk voor het eerst ook al onderwijs gegeven. Dus eigenlijk is ook het recht op onderwijs in de kolonie misschien wel begonnen. Zou je kunnen stellen. En nou ja, dat soort verhalen die worden vandaag ook verteld. En ja, en dat is alleen maar goed. In Noordwolde hebben we natuurlijk ook nou, het Vlechtmuseum waar ik het vanochtend mocht openen. Waar natuurlijk het ambacht van het vlechten. Wat een enorme ja, economie ook hier bracht en heeft gebracht. Ook vandaag weer laat zien wat dat was. He, duizenden stoelen die we allemaal kennen nog, afhankelijk van welke generatie. He, sommigen zeggen, ja, ik heb die Rota-stoel nog wel bij opa en oma zien staan. Sommigen die kennen ze nog, omdat ze hem daadwerkelijk zelf thuis hebben gehad en op hebben gezeten. Nou, en ook die verhalen worden vandaag heel mooi opengesteld.
0: En de wieg van Beatrix, toch?
1: Ja, ook die is er. Dat is natuurlijk een beetje een verhaal op zich. Hè? Maar ja, ook toen Beatrix geboren werd, toen is er in Noordwolde de wieg gevlochten, waar ze ook daadwerkelijk in gelegen heeft. En nou, daar hebben we een hele mooie tentoonstelling is daarvan gemaakt. Met 25 meesterwerken, waaronder de wieg. Dit jaar ook eerder geopend door koningin of prinses Beatrix. En ja, ook die is vandaag te bezichtigen tijdens Open Monumenten.
0: Ja, prachtig. En nog even terug naar dat Squallenhuis, wat schoolhuis eigenlijk betekent. Hè? Ja. Dat is naast dat prachtige houten kerkje, wat je dan ook meteen nog even kan bekijken, toch?
1: Ja, kijk, we hebben geprobeerd heel veel verbindingen te maken, hè? Dus ook met monumenten. We proberen ook alles een beetje dichtbij en op routes te brengen. En daarin is misschien ook wel leuk om te vertellen dat wij ook twee keer een bustour hebben. Eén is om 11 uur begonnen, of die begint om 11 uur. En er is nog eentje die begint om 2 uur ook vanuit Noordwolde. En dat zijn 25 klassieke bussen. We hebben namelijk ook een bussenmuseum in onze gemeente. En die rijden ook langs alle monumenten en ook met een gids die er wat over vertelt. Dus op die manier proberen we ook echt alle monumenten dichtbij te brengen. Maar ook aaneengeschakelde verhalen eigenlijk te stellen. Want dat zijn vaak ook geen losse verhalen. Maar het zijn altijd verhalen in verbondenheid. En nou ja, dat wordt vandaag ook verteld. En het Squallenhuis en de kerk en wat u noemt, dat zit ook allemaal bij elkaar in de buurt. En heeft ook echt wel een link met elkaar.
0: En je kan gewoon opstappen op die bus vanaf een bushalte?
1: Ja, we hebben op onze website kun je ook alle informatie nog vinden. Dus ook opstapplekken en daar kun je kaartje voor kopen. En ik heb zo even niet paraat wat het kost. Maar ik weet dat de kaartjes uitgedeeld worden of verkocht worden. Ja, en dan kun je eigenlijk op een hele mooie toegankelijke manier in een klassieke bus. Ja, word je eigenlijk rondgereden langs de monumenten.
0: Dat is toch fantastisch? Wat een goed idee.
1: Ja, Ja, zijn we heel blij mee. En we zien ook dat het ook veel meer met verenigingen doen. Hè, waar we hiervoor eigenlijk als gemeente vaak wel degene waren die alles moest organiseren en regelen. Ja, zien we eigenlijk zeker vanaf dit jaar, maar dat is vorig jaar ook al begonnen. Ja, dat we veel meer met onze eigen verenigingen en monumenten en eigenaren eigenlijk een heel mooi programma weten samen te stellen. En dat is alleen maar leuk en mooi om te zien.
0: Waar gaat u vandaag zelf absoluut nog even een kijkje nemen? Want alles bekijken, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, dat klopt. En dat heeft deels ook te maken met dat ik vandaag ook nog even naar het Corso in Frederiksoord
0: mag gaan. Ja.
1: Dus dat zal ik ook. Maar ik ga straks zeker nog even, dat is echt wel een aanrader, naar de oude tram die weer teruggebracht is. Ook in Noord-Wolde overigens, maar daar woon ik ook. Dus dat is even om de hoek en ook even praktisch. Maar dat wil ik wel nog een keer extra onder de aandacht brengen. Want dat is een heel mooi verhaal. Dat zijn oorlogsmotieven die op D-Day eigenlijk via de stranden eigenlijk al het oorlogsmateriaal destijds het land opgebracht hebben vanaf een boot. En die zijn daarna ingezet tussen Steenwijk en Noord-Holde onder andere. En daar zijn ook al die rotameubelen op vervoerd in die jaren daarna. En een van die trams hebben we een paar jaar geleden teruggebracht op de oude locatie, vlak bij het Vlechtmuseum ook weer. En daar zijn we nog bezig met een wagon. En daar heeft ook de Dirk-Jan Dundas, die daar heel veel werk altijd al in gestopt heeft en nog steeds doet. Ja, die heeft daar ook een aantal andere materialen en spullen neergelegd waar hij ontzettend leuk over kan vertellen. Bijvoorbeeld ook een klok die destijds op bij de bevrijding bijvoorbeeld ook voor op de tram was bevestigd. En met geluid de bevrijding eigenlijk inluiden. Maar ook delen van een nieuwe wagon waar hij mee bezig is om achter de tram straks ook nog zo'n oude wagon terug te krijgen. Nou, daar wil ik straks zeker nog even gaan kijken.
0: Ja, leuk. Ja. En eigen plaats reclame, Noord-Wolde, prima. Ik woon zelf in Blesdijken. Het kasteel is ook open.
1: Ja, nou ja, die heb ik ook nog even benoemd, ook bij de opening. Fantastisch natuurlijk ook dat de kasteelheer, hè, die iedereen eigenlijk van heinde en verre ook wel een beetje kent, ook vandaag daaraan meedoet. Hè, zodat ook iedereen dat kasteel kan bekijken. Wat natuurlijk niet een kasteel uit de middeleeuwen is, maar een project van meneer Halman. Ja, wat natuurlijk ontzettend leuk is om te bekijken. En de verhalen ook van Gregorius noemen we hem eigenlijk te horen vandaag.
0: Ja, Gregorius Halman, ja, fantastisch. Nou, ik wens u een hele mooie dag. Ook heel veel plezier inderdaad bij het Corso in Frederiksoord. Want dat wordt vanmiddag is de optocht, vanavond is de optocht. Morgen ook is de hele dag nog, zijn de tuinen ook open en dan staan de wagens daar. Dus ook alle kansen om daar nog even een kijkje te gaan nemen. Ik dank u hartelijk voor de toelichting op de monumenten van West-Stellingwerf en wens u een heel fijn weekend.
1: Nou, insgelijk. Dank u wel.
0: Oké, dag. Bijna 11 uur. Wij gaan naar het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we bij u terug met de Te Koopjesdag. Schildercursussen in Giethoorn. Landgoed Oldenhof met piano recitals. En de Stone City Run. Graag tot zo.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer. Af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.
4: Politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
5: 5 over 11, terug bij Kopwijzer, waarin we aandacht gaan besteden het laatste uur aan de Stone City Run. Dat doen we samen met Janita Kist. Met Johan van Arnhem gaan we praten over de piano recitals op het landgoed Oldenhof. Schildercursussen in het Cultuurhuis in Giethoorn. Daarover gaan we praten met Lia en Marijke. Die zijn hier ook al, zitten gezellig aan de koffietafel. En wie er ook zaten, mij inmiddels aangeschoven zijn in de studio. Dat zijn Agnet Schipper en Rianne in het veld. Goedemorgen, dames.
6: Goedemorgen.
5: En ik heb een prachtige flyer voor me liggen van de Tukkoopjesdag. En dat is een foto van vorig jaar?
7: Nee, dit is geheel ChatGPT natuurlijk met de kleurtjes.
5: Dus dit is helemaal geen tuk?
7: Nee, dit is helemaal geen tuk, maar het is zeker zo gezellig dan, hoor.
5: Dat wel.
7: Ja, natuurlijk.
5: maar het was vorig jaar toch wel?
7: Nee, het was 3 jaar geleden keer een tuk.
5: Oh, echt?
7: Ja. Ja.
5: En toen was heette het ook zo, toch?
7: Ja, toen hadden we de naam Tukkoopjesdag gekregen, ja.
5: Maar toen dacht je van, ik moet niet elk jaar doen, want dan is het
7: wel makkelijker in. En we hadden zoiets van, niet ieder jaar heeft iedereen de grote schoonmaak nodig.
5: Nee.
7: 1 keer in de 3 of 2 jaar vinden we het hartstikke leuk.
5: Nou, Tukkoopjesdag, het is in Tuk, dat zegt de naam al. Het gaat om koopjes en dan eigenlijk om tweedehands koopjes. Spullen een tweede leven geven. En het is op 26 september en dat is ook de dag van
7: de Burendag. Ja, we hebben de buren mee.
5: Je hebt de buren mee, Agnet. Ja. Maar jij woont toch helemaal niet in Tuk, of wel?
6: Ik woon niet in Tuk, ik woon in Marijekampen. Maar wij hebben 26 september ook Burendag. En ook Koopjesdag.
5: Ja,
6: samen met Steenwijk Wold en de Witte Paarden en Tuk. Alle kernen hebben tegelijk zo'n koopjesdag.
5: Ja, maar ja, dan jammer genoeg kan het in Marijekamp dan niet te koopjesdag gaan eten. Hè?
6: Nou, dat liep te bedenken. Dat kan wel net niet. Dat liep te bedenken.
5: Ja. Nee. Oh, allemaal op dezelfde dag?
6: Ja. We hebben de armen in elkaar geslagen en gezegd van we doen het met elkaar.
7: Aha. Ja, we zijn toch een beetje nobbers?
5: Ja.
7: Een beetje buren met elkaar.
5: Nou, niet eens een beetje.
7: Ja.
5: Echt?
7: Helemaal.
5: Ja, toch?
7: Dus ja, en gluren bij de buren is altijd leuk. Dus dat doen we maar met elkaar.
5: Ja, ja. Zeker. Maar de organisatie van bijvoorbeeld het inbrengen van de spullen of weet ik veel, iedereen doet het voor zichzelf. Dat is overal hetzelfde, maar wordt door verschillende mensen geregeld.
7: Ja, nou ja, dat kan tegenwoordig ook heel handig, want we hebben Google Forms. Dan kun je gewoon allemaal digitaal
5: inschrijven. Als die computer er toch niet was, hadden we helemaal geen tukkoopjes daar.
7: Nee, precies. Ja, en vanuit dat krijgen we een mooi Excelletje. En dan plakken wij het gewoon op een kaartje. En dan staat een QR'tje met waar je dus alle adressen op kunt vinden. En we hebben bij de dorpshuizen kun je met je mobiel scannen. En dan kun je via Google Maps naar de adressen toe waar je naartoe wilt. En wij hebben de QR ook van Marijekampen en van Witte Paarden en Steenwijkerwold. En hun hebben het andersom. Ja. Zodat je bij de buurthuizen kun je direct de informatie vinden van welke huizen allemaal mee gaan doen.
5: Moet je lopen op de fiets? Want ik hoor al die plaatsen en ik denk meteen aan maandag gaat hij weg, echt.
6: Ja, is inderdaad even een dingetje waar de mensen even om zouden moeten denken van hoe kom ik waar?
5: Ja.
6: Maar
5: iedereen die er woont, weet het tegen die tijd wel.
7: Ja, maar Roxanna heeft al contact gehad met weg aan de werk mensen.
5: Mm-hmm.
7: En in ieder geval dat gedeelte tussen Witte Paarden en Steenwijkerwold is wel gewoon open. Dus je moet gewoon even kijken van hoe je bij een van die 2 kernen, 3 kernen kunt komen.
5: Ja.
7: En vanaf Tuk wordt het even iets kijken van welke kant je langs kunt. Maar er wordt zeker een pad vrijgehouden.
6: Ja. Uiteindelijk, kom op de fiets en dan weet ik wel, dan kun je die grote stoel, die oma-stoel die je heel graag zou willen hebben, die daar eindelijk staat, kun je dan niet meenemen. Maar daar wordt vast wel een regeling
7: voor. Ja, we binnen nabes, hè?
8: Ja, zo is het.
6: We regelen dat met elkaar. Ja. En dan nog even in Tuk en in Steenwijkerwold en in Marijkamp is het allemaal echt bij de huizen zelf. En dan kun je inderdaad met die QR-code precies zien welk adres.
8: Ja, in de schuur of op het erf of wat dan ook. Ja,
7: in de
6: maar
7: tuin.
6: Ja. In Marijkamp staan de huizen nogal een stukje uit elkaar. Mm-hmm. Dus dan zit jij hier en een kilometer verderop. Nou, dat is niet overdreven. Maar een paar honderd meter verderop staat er nog een. Nou, dat schreeuwt zo ongezellig.
7: Best zo ongezellig bij de koffie, hè.
8: En? Wat hebben jullie daarop bedacht?
6: Wij hebben bedacht, we doen alles bij ons bij het buurthuis.
8: Oh ja.
6: Dus bij het Reunendal. En daarachter is de ijsbaan. Dus op die plek, daar staan alle buren met hun spulletjes. In plaats van in de schuur. En dan kun je dan de spulletjes bekijken en kopen.
8: Ja.
6: Koffie staat klaar, want het is burendag. Dus Douwe Egbert is sponsor.
7: En woon je nou in die kernen en denk je, hey, ik wil nog meedoen, maar er zit bij mij niemand in de straat die meedoet. Bel even aan bij je buren en laat ze allebei aanmelden. Want hoe meer mensen in één straat, hoe meer kans je hebt dat er ook bezoekers komen.
8: Ja, ja, dat is zeker
7: plus,
8: zo.
7: Plus, dan leer je je buren nog kennen.
8: Ja. Ja, een
6: stuk
8: ook
6: gezelligheid.
8: Ja.
7: Ja. En bij ons in Tuk gaan ze ook gewoon na de tijd om 3 uur... de buren een beetje bij elkaar gaan ze gezamenlijk afsluiten met koffie. En dat regelen ze zelf in de straten. Dus ja, op die manier heb je toch ook een beetje echt burendag gevoel erbij.
8: Ja, ja, nee, zeker. Dat is leuk. En op Marijkampen is het dan makkelijk, want dan zit je allemaal al bij elkaar.
6: Ja,
8: dus
6: precies. Dan hoef je de koffie alleen maar
8: Heel
6: makkelijk door te geven. Ja. En achteraf een borreltje is natuurlijk ook altijd mogelijk.
8: Witte Paarden, Tuk, Steenwijkerwold is wel gewoon op ieder bij zijn eigen huis.
7: Ja, en, is bij ieder bij zijn eigen huis. En het is gewoon hartstikke gezellig. We raden de mensen aan om lekker de vlaggen van het dorp buiten te hangen.
8: Mm-hmm.
7: Ja. En een beetje vlaggetjes, zodat de mensen makkelijker het huis kunnen herkennen. Maar er is dus ook via de QR-code een plattegrond te krijgen. En die kun je bij de dorpshuizen vinden. En natuurlijk op de socials.
8: De mensen die deel gaan nemen, heb je al ongeveer aantallen?
7: Nou, wij hebben al zeker 70 in Tuk. En ik geloof iets van 20 in Steenwijkerwold. En iets van 8 of 10 bij Witte Paarden. Ja, gezien dat zo klein is, kun je nagaan. Dat is best een goede opkomst.
8: Maar er kunnen altijd nog wel mensen bij. Ja, en dat kan dus ook.
7: Ja, want zelfs 2 dagen van tevoren zouden ze zich in principe nog aan kunnen melden, omdat je met een QR-code werkt.
8: Ja.
7: Dus ja, het kan zeker nog. En ik zou ook echt zeggen, doen gewoon. Ja. Want het is gewoon zo leuk en gezellig. En je ruimt je rommeltje gewoon een beetje op. Klaar voor de feestdagen. Want je hebt een opgeruimd huis.
6: Voor de feestdagen.
8: Voor de feestdagen. Het lijkt de kapper wel als je dat zegt. Van, nou, het is al bijna kerst. Dan denk ik, man, dat duurt nog eeuwig. Je moet niet zo snel gaan, hè? Gewoon langzaam. Ja.
6: Maar niet te minder, het wordt vast hartstikke leuk.
8: Dat denk ik ook.
6: En het is in ieder geval een manier om te ontspullen.
8: Te ontspullen en elkaar te ontmoeten.
6: En elkaar te ontmoeten.
8: Ja, toch?
6: Vooral dat.
8: Ja. Hartstikke leuk.
7: Opgeruimd huis is opgeruimd hoofd of zoiets.
8: Ook dat nog.
7: Ja. Het is alleen maar goede dingen.
8: Alleen
7: vintage kleren zijn natuurlijk hartstikke hip. Ik bedoel, mijn dochter van 16 die vindt het fantastisch om in tweedehands kleding te lopen. Lekker duurzaam. Dus ja, ik zou zeggen, kom.
8: Ja, van 10 tot 3, dat geldt voor alle plaatsen?
7: Ja.
8: Oké, nou, dat hebben jullie leuk aan elkaar, op elkaar afgestemd.
6: Ja.
8: Hoe kom je aan de QR-code? Nou, Marijkampen weten we te vinden dan, hè? Daar, gewoon naar de ijsbaan bij het dorpshuis en daar is alles. Maar voor de rest?
7: Daar hangt onze QR-code ook, van Tuk.
8: Dus eerst allemaal naar Marijkampen.
7: Ja, nou, dat is een hele naar Hoogtij. Ja. Oh, ja. Bij Hoogtij hebben we ook de QR-codes hangen van Steenwijkerwold, Witte Paarden en Tuk. En in Tuk hebben we natuurlijk ook de QR-code hangen. En in Tuk hebben we natuurlijk ook dat mensen allemaal taartjes en gebak en van alles mee kunnen brengen die we verkopen bij de koffie en de thee die je in het dorpshuis kunt krijgen. Zodat er ook nog wat leuke centen voor Tuks bakkie komen.
8: Ja, precies. Ja. Ja. Het betekent dus dat je een adres moet opzoeken wat meedoet. Zoek de vlaggen. En daar kun je de QR-code downloaden.
7: Ja, of op onze socials kun je ze ook vinden. Ja, daar staan ook de linken naar Google Maps.
8: Ja.
7: Dus ja, en we zullen ook wel even een kaartje uitprinten voor mensen die niet zo digitaal zijn. Zodat ze ook makkelijk gewoon met de plattegrond langs kunnen rijden.
6: En als je gewoon lekker langs alle kennen fietst,
8: Komt dan zie je het vanzelf.
7: Ja. Ja.
8: Komt helemaal goed. Voor alle duidelijkheid, het is dus inderdaad de pure dag. Zaterdag 26 september van 10 tot 3 in Tuk, Steenwijk, Wildwitpaarden en Marije Kamp.
7: Ja.
8: Succes, dames. Dank je wel.
7: Dank je.

0: mama that you had to see that.
1: Lia Gurewitsch en Marijke Binnenkamp. Goedemorgen, dames.
2: Nee, sorry.
1: Net andersom. Nee, ik dacht, ik vond het al. Ik ken jou, ja, de mevrouw naast Lia. En toen dacht ik, is dat Marijke Binnenkamp? Daar heb ik eigenlijk nooit zo bedacht dat dat dan Marijke was. Want die geeft schildercursus en dat ben jij niet.
2: Nee. Die is Trea.
1: We gaan Marijke wegstrepen. Ah, die is wel heel belangrijk, maar niet. Ja, nee. Maar die is hier vanochtend niet. En jouw achternaam ook alweer?
3: De Bleekoer.
1: Ja. Oh.
2: Ja, wij hadden.
1: Ik dacht die... wel van toen ik jou zag zitten. Oh, ik heb jou al eerder in het programma gehad. God, ik wist helemaal niet dat zij ook schilderde. En bla. Nou ja, misschien schilder je wel. Maar goed, nee. Nee, we zijn weer op spoor. Jullie zijn beiden van de organisatie.
2: Klopt.
1: Ja.
2: Ja, dat klopt. En Trey is met mij mee, omdat zij mijn rechterhand is. En ik vind dat zij moet ook steeds meer in het zonnetje komen. En Marijke durfde niet.
1: Ach, nee.
2: Nee, die vond het zo eng. Die durfde niet. Dus wij gaan vertellen voor Marijke.
1: Ja,
2: goed?
1: Want zij geeft de schildercursus,
2: zij
1: toch?
2: Geeft de schilder- en de tekencursussen. Ja. Ze heeft nu de tekencursus van Betty Edwards. En ze doet ook schilderworkshops en dat soort dingen, dat gaat zij allemaal doen.
1: Uh-huh.
2: En dat heeft ze gedaan naar aanleiding van de expositie bij ons. En toen zagen wij van, nou, zij kan ook tekenen en dat gaat ze nu doen.
1: Ja.
2: En dat is heel leuk, want we gaan ook op zaterdagochtend en op donderdagochtend kunnen ze komen schilderen. En dan gaat zij het begeleiden. Dus dan mag je zelf weten wat je schildert. En dat is natuurlijk ook wel fijn. Mensen willen vaak wel komen schilderen, maar dan zonder opdracht. Dus dan mogen ze zelf weten wat ze doen. Maar die tekenworkshop, en daar gaat Trea je zo wat meer over vertellen, die is echt wel begeleid, compleet zo.
1: Maar als ik van jou hoor dat mensen heel vaak zelf willen kiezen wat ze schilderen, dan denk ik aan mensen die daar al ook langer mee bezig zijn. Want stel dat ik het zou doen, ik ga het nooit doen, want ik ben helemaal niet creatief op dat vlak.
2: Dat weet je.
1: Maar, nee,

0: krijgen ze die van haar.
1: Ja, precies. En hoe zit het dan met materiaal voordat we gaan tekenen?
0: dat heeft Marijke bij zich. Okay. Dus daar hoeft niemand zich ooit zorgen over te maken. Dat is allemaal aanwezig. De doeken zijn aanwezig. De verf is aanwezig. De kwasten zijn aanwezig. Dus dat is er allemaal.
1: Je moet alleen zelf komen.
0: Zelf komen met een goed humeur.
1: Ja.
0: Want
1: dat helpt jou. Ja, zeker. Ja, ik kan me alles bij voorstellen. Ja. Trea, jij bent van het tekenen. Zelf ook trouwens, want ik zei net van je schildert niet. Maar voor hetzelfde geld schilder je wel. Ik heb geen idee.
2: Nee, af en toe dan volg ik wel een workshopje. Maar ik ben niet echt een kunstenaar zoals wij de kunstenaars in het...
1: Je gaat zelf de workshop niet geven.
2: Nee, precies.
1: Maar het tekenen...
2: Ik heb bij Marijke een keer inderdaad een intuïtief tekencursus of een tekenworkshop gedaan. Mm-hmm. En dan krijg je inderdaad een opdracht, wat mij dan wel weer helpt inderdaad.
1: Ja.
2: Maar dan ook meer vanuit jezelf was dat een eigen zelfportret intuïtief te tekenen. Ja. Dus ik ben meer van de losse workshopjes.
1: Ja, precies. Ja. Nou, en die gaat ze dus nu weergeven.
0: Ja. Ze gaat beginnen met de Betty Edwards tekencursus. Die is 6 weken.
1: En iedereen die niet weet wie Betty Edwards is? Ik weet het ook niet.
0: Nee, dat is een mevrouw die heeft ontdekt dat we 2 hersenhelften hebben. Een rechter en een linker. Dat we de kunsthelft niet zoveel gebruiken. En door oefeningen te doen met je handen, oefeningen met je vingers, wordt dat losser. En kun je dan steeds meer dat gaan doen. En zij gaat je daarin begeleiden. Mm. En dat is een heel mooi effect. Want als je ziet wat ze in het begin doen, dan moeten ze hun hand schilderen of tekenen. Of ze moeten hun vinger tekenen. En dan denk je van, nou... Maar na die 6 weken, dan zie je ze hele tekeningen maken. En dat is echt heel bijzonder om te zien. En zij doet dat echt heel erg goed. En dat is de methode Betty Edwards. En dat is wel heel mooi om te zien. En dat geeft Marijke. Marijke heeft die zelf gevolgd. En die is daar gewoon helemaal in gespecialiseerd. Dus dat is wel heel leuk.
1: En is dat een mevrouw die jaren geleden leefde? Of?
0: Nee. Ze is Amerikaanse en ze is er nog steeds volgens mij. Ze is nog niet dood, dacht ik.
1: Nee, maar het zou kunnen dat het iets van een eeuw geleden was. Dat zou toch kunnen?
0: Nee, maar volgens mij is zij...
1: Maar ze luistert toch niet, joh. Nee, maakt niet uit.
0: Zeker niet. Maar naast de workshops en de tekencursussen van Marijke hebben we Gerald Schouw gestrikt. En Gerald is een Groningse schilder. En die is hier in de omgeving bij de mensen die les hebben wel heel erg bekend. En die komt volgende week zaterdag. En die werkt altijd met gigagrote kwasten en doeken en kleur. Dat is heel spannend. Maar omdat die zaterdag en in november allebei al vol zaten... want dat is een hele dag. Mm-hmm. Dan ga je lekker lunchen en dan ga je lekker koffie drinken en thee. Dus dat is een heel feestje. Dan heeft hij gezegd toen ik belde van... Goh, Gerald, ik moet naar de televisie en de radio. Mag ik... Hij zegt, januari, februari, boek maar. Dus mensen die het horen en zin hebben... die kunnen alsnog zich opgeven bij ons in het cultuurhuis.
1: Oh, wat leuk. Ja.
0: En dat is echt een hele dag. En dat is ook wel leuk om te zeggen. Marijke heeft vorige week vriendinnen gehad. En dat doet ze dus ook. Dan kunnen vriendinnen, 5 vriendinnen waren dat... en die komen dan een schildercursus volgen. Een schilderles voor 1 dag. Dat is toch superleuk?
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Wij zijn naast de schilderijen en de exposities... en de dingen die we doen... hebben we dit nu ook aan ons cultuurhuis toegevoegd.
1: Ja. Nou,
0: dus het wordt mooi.
1: Ja, nou ja, het was al mooi, maar het wordt nog mooier.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Ja.
1: Zullen we even naar data en kosten en...
0: Is goed. De Gerard Schaal rekent ongeveer €115 voor een hele dag, inclusief alles wat erbij hoort. Mm-hmm. Materiaal, eten, mm-hmm. Dus lekkere lunch met kroketjes, alles erbij. Ja, dat is toch wel heel lekker. Dus dat is wel heel leuk, helemaal aangekleed. En
2: een borrel na die tijd.
0: Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En van Marijke is het zeg maar tussen de 150 en de €220. Maar dat ligt aan het materiaal. Kijk, zo'n tekencursus is weer wat anders, want dan heeft ze wel de tekenblokken die ze inkoopt voor de mensen, met de potloden en alle dingen die

0: erbij zijn die ze nodig heeft. Dat krijgen de mensen dan mee. Bij een schilderworkshop, ja, daar zit een doek bij. En een doek is natuurlijk toch wat kostbaarder. En verf is dan ook wat duurder dan een potlood en een gummetje.
1: Ja.
0: En daar zit dus het verschil in. Maar ja, zeg maar vanaf €150 tot €220 zijn de lessen van Marijke. En die zijn meestal 6 weken.
1: En dan op, jij zei net, de zaterdag en donderdagochtend.
0: Zaterdag en donderdagochtend. En ze heeft donderdagmiddag heeft ze dan de tekenworkshops.
1: De schilderen is dus zaterdag en donderdagochtend?
0: Ja.
1: Of toch? Ja.
0: Ja, ja.
1: En de teken is zaterdagmiddag. We hebben het allemaal genoteerd. We hebben de kost genoteerd. Wanneer begint het?
0: De tekencursus is afgelopen donderdag begonnen. De anderen die beginnen in oktober.
1: Okay.
0: Dus daar kunnen ze zich nog voor opgeven.
1: Maar die tekencursus, die zit niet vol of zit die vol?
0: Die zit vol, maar omdat die donderdag pas begonnen is, als mensen zich alsnog willen aansluiten, dan kan dat. We hebben 9 mensen, maar het kan wel dat ze nog aansluiten. En dan krijgen ze van tevoren een extra moment dat ze nog even de afgelopen donderdag kunnen inhalen. Mm-hmm. Dus dat bied ik nu bij deze aan. Ik weet niet of Marijke dat oké vindt, maar dat is wel oké.
1: Ja, en dat schilderen, dat is dus, dat begint in oktober.
0: Ja.
1: Dus daar kun je nog volop voor aanmelden.
0: Absoluut.
1: Dat gaat dan sowieso om twee momenten.
0: Twee dagdelen.
1: Ja,
0: dus de donderdagochtend of de dingen. En we gaan veel workshops geven. We gaan ook in januari en februari weer veel workshops geven. Dus ik zou zeggen, hou de website van het Cultuurhuis in de gaten. Want daar komt alles echt op te staan.
1: Ja. Het eerstvolgende wat ook nog plaats gaat vinden is de atelierroute. Die is ook in oktober, hè?
0: Dat is begin oktober.
2: Ja. Ja. Eerste weekend van oktober.
1: Eerste weekend van oktober, ja. Want voor je het weet is het zover.
2: Ja. Die
1: start is bij jullie. Die gaat door de hele gemeente. Maar wellicht spreken we elkaar daar nog over binnenkort.
0: Ja, vrijdagavond is de opening. En dan is het weekend dan
1: tweede weekend overal weer.
0: Ja, precies.
1: De website, de naam?
0: www.cultuurhuis.nl.
1: Goed. Moet helemaal goed gekomen.
2: En de socials,
1: en
2: de socials op Facebook zeker. Komt het ook voorbij. Ja. Dus,
1: Interesse in wat voor workshop dan ook. Kijk sowieso even op de website. En interesse in de schilderworkshop geef je op.
0: Ja, hartstikke fijn. Dankjewel voor jullie tijd.
1: Ja, dank jullie wel. Hè.
3: RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. In de kop.

0: postadres staat in Muiden.
1: Ja, die zijn er al op. We waren al eventjes aan de babbel. Johan van Arnhem en ik. Goedemorgen, Johan.
0: Goedemorgen.
1: Werkzaam bij Consolo NL. Op zijn Nederlands gewoon helemaal uitgesproken. Een organisatie hier in de buurt. En jullie organiseren concerten.
0: Wij organiseren veel concerten door heel Nederland. En onder andere ook pianoconcerten op Landgoed Olhof.
1: Ja, maar per toeval zit jullie organisatie hier dus in de buurt. Jij woont hier in de buurt.
0: Klopt. Zit een... Ja, alleen... Je zou niet zo denken, waarom op landgoed de Olhof pianoconcerten? Maar daar zit wel een verhaal achter. Want de vleugel die op landgoed de Olhof staat... die heeft een aantal jaren bij ons thuis gestaan. Want de baronesse destijds heeft de vleugel in bruikleen gegeven aan mijn zoon. Die wilde heel graag piano spelen en piano leren. En die heeft dus de vleugel aan een jong talent uitgeleend. Dus die heeft zeker 3-4 jaar bij ons thuis gestaan... om de piano te leren spelen.
1: Ja, en dat was gewoon jong talent. Dat is niet omdat ze jouw zoon toevallig kenden.
0: Nee. Mensen konden daarop inschrijven. Uh-huh. En via zijn pianoleraar is hij eraan gekomen. En dus hij heeft een briefje geschreven. En er waren heel veel mensen die dus geschreven hadden. Ook conservatoriumstudenten. En hij zat gewoon op de basisschool. En hij is eruit gekozen. Dus dat is echt wel bijzonder.
1: Ja,
0: en in coronatijd wilden ze graag de vleugel weer terug hebben. Dus toen is hij teruggekomen. En toen had ze gezegd, van, nou, ik zou het heel mooi vinden... als jij dan een keer een pianoconcert wil geven hier op dit landgoed. En dat heeft 2 jaar, 3 jaar geleden heeft hij dat gedaan.
1: Oh, ja.
0: En er was ze ook aanwezig. Helaas is ze al overleden. Maar zodoende is dat eigenlijk het idee ontstaan... om daar gewoon pianoconcerten daar te organiseren.
1: Ja, wat leuk. Jullie organisatie organiseert alleen klassieke concerten?
0: Ja, wij organiseren orgelconcerten, zeg maar in grote kerken. Mm-hmm. We organiseren pianoconcerten, koorconcerten. We worden ook als gevraagd om grote evenementen te organiseren. En dat doen we dan ook.
1: Ja.
0: Ja, en het is allemaal een hobby.
1: Ja. Oh ja?
0: Ja.
1: Nee joh.
0: Ja, ik sta in het dagelijks leven voor de klas.
1: Oh.
0: 5 dagen in de week. En dit is doen we ernaast. Ik ben gelukkig niet alleen. Officieel zijn er 2 eigenaren. Het postadres zit in Genemuiden. En we hebben gelukkig heel veel vrijwilligers die ons helpen. En een stuk of 30. En die vrijwilligers hebben allemaal wat met muziek. Dus soms hebben wij in een maand wel 10, 12 events. En dan kunnen gewoon vrijwilligers inschrijven waar ze heen willen.
1: Bijzonder, zeg.
0: Gisteren zaten we in Den Haag.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, dat is echt over het hele land.
0: Ja,
1: maar we gaan nu even naar Voldenhoven.
0: Ja.
1: Voordat we naartoe gaan, je zoon heeft inmiddels een andere piano, neem ik aan.
0: Ja, hij heeft een andere vleugel. Ja, ja, ja, nee, anders komt het niet goed.
1: Nee.
0: Dus hij werkt op een VO-school. Daar geeft hij muziek. Hij heeft meer dan 30 leerlingen. En dan is er concerten.
1: Ja, ja. Precies, prachtig. Landgoed Olhof, Voldenhoven hebben we het over.
0: Klopt.
1: Piano recitals. Ik zag net op de mooie poster een stuk.
0: Vier stuks.
1: Alleen maar piano, hè?
0: Ja, alleen de kersteditie in december.
1: Mm-hmm.
0: Dan is er, met een instrument erbij, dan speelt er een violiste mee. Ja, je merkt gewoon, met kerst willen mensen gewoon altijd iets bezoeken. Dat heeft natuurlijk ook, denk ik, met de tijd van het jaar te maken. Donkere tijd, verlichting erbij. Mensen zoeken dan toch altijd een beetje de warmte en gezelligheid op. En ja, vorig jaar ook, zo'n kersteditie zit gewoon helemaal vol tot bijna in de hal.
1: Ja. En hoeveel mensen passen er eigenlijk?
0: Nou, maximaal, kijk, als we 50 hebben... Het zijn echt huisconcerten, hè?
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: Dus 50, dan zit hij gewoon goed vol. Ja. Nou, bij het laatste concert met kerst, dan zit er echt wel meer dan 50. En dan is het echt wel proppen.
1: Mm-hmm.
0: We hebben ooit, 2 jaar geleden, hebben we ook Wiebe Sjoerdjari daar gehad. Ja, dan is er ook al veel belangstelling voor.
1: Ja,
0: ja, dat is natuurlijk echt een grootheid.
1: Ja, ja, ja, die heeft al naam gemaakt. En dat trekt dan ook bezoekers.
0: Klopt.
1: Maar wellicht heeft dat ook bezoekers getrokken die denken van, ik ga nog eens vaker naar zo'n concert op het landgoed.
0: Klopt. Het mooie is van deze serie is dat deze concerten zijn in de middag. Want ja, we...
1: Wat voor dag?
0: Op een zaterdagmiddag is het. Zaterdagmiddag, eigenlijk elke laatste zaterdag van de maand. Behalve in december. Want dan kom je op kerst uit. Dus dat is niet handig. Dus dat is op 19 december bij gezondheid. Ja,
1: ja, precies. Dus de laatste zaterdagmiddagen van de maand in september, oktober, november en december heeft dan een afwijkende datum. En dan geen namen als Wiebe Sjoerdjari.
0: Nee.
1: Maar misschien toch wel namen die in...
0: Nou, er zijn wel namen die wel bekend zijn in de pianowereld. Ja. Kijk, Johan Bredewoud, die speelt de kersteditie. Nou, dat is een pianist, organist, arrangeur, dirigent die in Vollenhoven woont. Dus die is echt bekend in zijn omgeving. Ja. Dus, en wat ik dan eigenlijk geef, die nooit pianoconcerten. Terwijl hij wel fantastisch piano, dat hij koren kan begeleiden op piano. Dus die vindt het, dat is wel heel mooi dat hij dat toch doet. Het is eigenlijk de enige keer in per jaar dat hij echt een recital geeft.
1: Ja,
0: ja, dat is, soms doet hij wel eens een solo ergens, maar een heel programma doet hij eigenlijk nooit. Dus dat waardeer heel erg mensen zeggen. Nou, Boudewijn Zwart is eentje van de bekende familie Zwart, familie van de organisten. Bejaardier. Ja, en kan ook goed piano spelen. Dus die hebben we nu. En Jaap Eilander is ook een bekende pianist die in oktober komt. Is al meerdere keren, die is eigenlijk elke keer ook nog geweest. En ja, mijn zoon, die Roderick, die opent deze serie 26 september, zaterdagmiddag.
1: Leuk. Ja, heel bijzonder. Het is al eerder een serie
0: dit
1: geweest.
0: Dit is de derde keer dat we dit doen. Ja,
1: precies. En de voorgaande keren, ja, natuurlijk, wat je vertelde, Wiebe Zuriabi, dat die er was. Dit is de derde serie die georganiseerd wordt. Kun je merken dat er steeds meer belangstelling voor is? Dat steeds
0: meer mensen ziet al steeds meer dat de belangstelling is. Mensen weten het inmiddels. Nou, je weet, maar er is natuurlijk heel veel te doen. Dus daarom is het altijd wel belangrijk om goed op de PR te zitten. Dus wij, nou ja, dat we dus veel op de socials zijn we heel actief. Uh-huh. We sturen natuurlijk veel persberichten. Nou, radioprogramma's. We proberen er natuurlijk wel veel aandacht aan te geven. Want mensen kunnen maar op één plek tegelijk zijn. Dus en je hoopt dan gewoon wel dat de mensen dan ook kiezen. Oh, dit lijkt me leuk om een keer op een zaterdagmiddag te doen. Ja. Het mooie van zaterdagmiddag is dat het gewoon licht is. Mensen kunnen dan auto prima kwijt. 'S Avonds is het gewoon wat lastiger daar. Het is donker. Je staat onder de bomen. Ja, mensen kunnen vallen. Wat er ook. Dus ja, overdag is mooi. Ja, en daarachter zit het landgoed, zit een prachtig theehuis. Dus je kunt daar ook nog even wat drinken. Dus dat
1: mooie combinatie.
0: Ja, en we hebben natuurlijk gewoon een pauze. Ook in het programma. Dus mensen krijgen bij ons gewoon koffie aangeboden. Er zit allemaal weer de prijs in. Een koekje, wat fris. Dus ik zou zeggen, welkom.
1: Waar kun je kaarten bestellen?
0: Op onze website www.consolonl.nl.
1: En Consolo is met een C, de C van concert. C-O-N-S-O-L-O-N-L en dan .nl. Ja, ja, logischerwijs. Ja. En een kaart kost?
0: Die kost €12,50 in de voorverkoop. En aan de kassa €15. En kinderen tot en met, of ja, volwassenen of jongvolwassenen tot en met 16 jaar, mm-hmm, zijn gratis. Het is een bewuste keuze. Want we vinden het juist ook heel mooi om de jeugd erbij te betrekken. En we willen de jeugd niet laten betalen om de jeugd om te stimuleren om zulke middagen en avonden te bezoeken.
1: Ja, ja, precies. Ja, en dan vooral jeugd die misschien al op muzikaal vaak ook bezig
0: klopt.
1: Is. En ze kijken wel gaan nemen. Hartstikke mooi. Kijk eens op de website voor de concerten die gegeven gaan worden. En door wie, we hebben ze net allemaal opgenoemd. Maar ik kan me voorstellen, als u dat niet helemaal bij heeft kunnen benen. De eerstvolgende is op zaterdag 26 september.
0: Correct.
1: Die wordt gegeven door jouw zoon Roderick van Arnhem. Van hoe laat tot hoe laat?
0: De deuren zijn om 3:00 open. En 3:30 begint het concert. En dan rond 4:10 is er een pauze. Zodat 4:30 het tweede deel van het concert kan zijn. Dat duurt ongeveer tot 5:00. En dan kunnen ze nog tussendoor nog een hapje en drankje.
1: Is er aanstaande keer van jouw zoon een speciale componist?
0: Hij speelt een aantal dingen van zichzelf. Hij heeft een aantal dingen zelf gecomponeerd en die gaat hij bespelen. Spelen, ja.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Nou, jij bent erbij, neem ik aan.
0: Ik ben erbij.
1: Ja. Bedankt voor de toelichting en succes.
0: Dankjewel.
2: Eigenland is dit RTV Slos.

0: We gaan hardlopen, toch?
1: Ja, onder andere. Ja.
0: Onder andere, tijdens de Stone City Run. Janita Kest, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Jij zit in de organisatie,
2: ja,
0: in het bestuur.
2: In het bestuur van Stone City Run, ja.
0: Voor de hoeveelste keer wordt die georganiseerd?
2: Het is dit keer de 11e keer.
0: Oké. Okay.
2: Vorig jaar hadden we een mooie jubileum, 10e keer. En dit is de 11e keer.
0: Ja, ja. Hardlopen, jij zei meteen onder andere. Wat kun je nog meer doen dan?
2: We hebben wel ingestoken dat het voor iedereen is. Jong, oud, maar ook mensen met een beperking. Dus we hebben naast dat mensen kunnen hardlopen voor de 3 kilometer... en voor de 5 en de 10 kilometer... kunnen ook basisschooljeugd meedoen. Voor 1,5 kilometer. Maar ook, we hebben een kidsrun. Dat is maar 600 meter voor de allerkleinste. En we hebben een rollator run. En we hebben een walk voor ouderen of mensen die minder te been zijn. En geen run. Dus ook mensen met een beperking. Dus het is voor iedereen.
0: Ja, het is voor iedereen.
2: Ja.
0: En iedereen komt daar ook op af. Want jullie hebben altijd enorm veel deelnemers, toch?
2: Ja. Ja, we zitten nu over de 1100.
0: Nee,
2: we hebben weer vorig jaar overschreden. Want dat was ons hoogste aantal deelnemers. Vorig jaar, het is normaal in juni. Organiseren we het altijd in juni. En vorig jaar was het zo warm in juni dat we hebben moeten annuleren.
0: Ja.
2: En toen zijn we naar september gegaan. En dat was eigenlijk best wel een goed idee. Want met warmte enzovoort. En ook meer deelnemers. Dus vandaar dat we nu weer in september.
0: Weer in september doen.
2: Ja, ja. En dat willen we eigenlijk jaarlijks op die manier doen.
0: En welke van september?
2: We hebben 20 september. Zondag 20 september is het evenement.
0: En het is in Steenwijk.
2: Ja. We beginnen, de start is bij de gemeente. En het finish is op de markt.
0: Oh, dus je komt niet meer terug waar je gestart bent?
2: Nee.
0: Oh. Kan onhandig zijn.
2: Ja, kan. Uiteindelijk is het maar een klein stukje. Ja. Dus mensen kunnen hun spulletjes dan wel gewoon na die tijd ophalen. Dat is eigenlijk logistiek het handigste. Omdat anders het te druk wordt. En we willen heel graag ook de ondernemers in Steenwijk betrekken. Dus ook het centrum. Dus de terrasjes zijn open. Er is een DJ. Dus dat het na de tijd ook een stukje feest is op de markt.
0: Ja. Dat je gewoon ook een leuk omlijstend programma hebt.
2: Ja, precies.
0: Met van alles en nog wat.
2: Klopt.
0: Oh jeetje, ja. En scholieren, heel veel scholieren doen mee. Hè?
2: Ja, sowieso sinds eigenlijk een paar jaar ook heel veel basisschoolleerlingen. Dat was eigenlijk de inzet van Jan Derk Brandsma. Die is helaas overleden vorig jaar.
0: Ja.
2: En dat is wel heel mooi dat dat dan door wat hij heeft neergezet, dat dat dan doorloopt. En dat steeds meer basisonderwijs meedoet. En natuurlijk het VO, dus de Ekeringen, RSG, doen ook allemaal mee.
0: Ja, want daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen, toch?
2: Dat klopt.
0: Ja.
2: Dat ken ik nog uit de tijd dat ik altijd warming-up moest verzorgen als dansdocent. Dus dat is alweer eerder terug. Het was I Run To Be Fit. En dat werd altijd georganiseerd in Zwolle met allerlei VO-scholen. Ja, en toen stopte dat. En toen dachten onder andere onze voorzitter Fijke Weersma, dachten, ja, maar dat kunnen we ook naar Steenwijk halen. En dat is 11 jaar geleden dan gebeurd, dat ze met de VO-scholen, inderdaad, was toen nog vrijdagavond, gingen lopen. Maar toen werd het weer groter. En nu zijn we heel trots op wat we nu neerzetten.
0: Ja, hoeveel vrijwilligers heb je daar wel niet bij nodig?
2: Ja, wij zijn als bestuur zijn met z'n zessen. En daarnaast hebben we op zo'n dag wel rond tussen de 30 en 40 vrijwilligers. Mensen die het parcours afzetten met hekken. Mensen die er ook staan op het parcours, die de weg wijzen. Mensen die de waterflesjes geven. Nou, noem maar op. Ja.
0: Jullie hebben er zin in?
2: Ja, zeker.
0: Ben je er al helemaal klaar voor of moeten er toch nog wat punten
2: op? Ik was vanmorgen nog even aan het helpen met de t-shirts drukken. Dus het laatste moment is natuurlijk wel wat veel nog moet gebeuren. Maar we zijn er klaar voor. En in grote lijnen staat alles. En we hebben er inderdaad heel veel zin in. Hopen dat het niet regent. Dat we een mooie dag hebben.
0: Ja. Daar gaan we gewoon vanuit.
2: Ja, en als het regent dan is het ook prima, hè? Daar rennen ze wel om.
0: Ja. Je moet later maar weer opdrogen dan. En als je een beetje loopt, dan word je sowieso al wat vochtig. Dus,
2: Ja. Gelijk een goede douche.
0: Opgeven? Dat
2: was tot 1 september.
0: Ja.
2: Als er mensen zeggen van ja, maar oh, die horen dit bijvoorbeeld nu. Het lijkt me ook een hele leuke loop. Want het is echt een hele leuke loop over de wal en door het park. Dan kan dat op de dag zelf nog. Kunnen zich daar inschrijven. Dus dat is fijn dat we dat nog aanbieden.
0: Rond de 1100 mensen gaat meedoen volgende week zondag. Hoe laat is het?
2: Ja, de eerste loop start om 2:00. Of 2:15, denk ik. Weet ik niet helemaal uit mijn hoofd.
0: Nee, maakt niet.
2: Maar, en de laatste finishes zijn ongeveer om 16:30. Ja,
0: dit is ook meer voor de kijkers, hè?
2: Ja. Dus als je vanaf 1:00 de stad ingaat, dan is er een en al vertier en bezigheid.
0: Ja,
2: dus,
0: want ik wil zeggen, als je niet meedoet, is het ook leuk om wel even naar de stad
2: zeker,
0: te gaan.
2: Ja. Om sowieso de mensen aan te moedigen. Ja. Maar ook in de stad zelf is er dan een DJ. Echt gezellig. Dus,
0: zit er nog een wedstrijdelement aan of helemaal niet?
2: Zeker. Ja, voor de 10, de 5 en de 3 kilometer is echt wel een wedstrijdelement. En daar doen ook wel gerenommeerde lopers mee. En die verdienen dan ook prijs. Maar iedereen is een winnaar. Dus iedereen verdient sowieso een medaille bij ons.
0: Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Nou, ik wens jullie succes met de laatste week voorbereiding.
2: Dankjewel.
0: Voor die puntjes op de i. Ja. Dat de t-shirts er maar goed uit mogen gaan zien.
2: Dat komt goed.
0: En de Stone City Run is volgende week zondag, 20 september. Zoek om 1:00 ergens een plaatsje. Moedig iedereen aan. Ja, of ga gewoon meedoen.
2: Oh, ga het zelf meedoen, zeker. Ja, leuk.
0: Dankjewel.
2: Graag gedaan.

Tot zover Kopwijzer op zaterdag 12 september van het jaar 2026. U bedankt voor het luisteren. Onze gasten hartelijk dank voor hun medewerking aan het programma. En Kopwijzer werd gemaakt door Ria van Hien, Kimberly Lubbingen, Dirk Brands, Tom Dolstra, Yannick Hoijsma, Lucie Otten, techniek Herman van Hien, ontvangstgasten Greetje Brands, die er vandaag niet was, maar die werd vervangen door Ria en Yannick. Die hebben iedereen van koffie en thee voorzien, met wat lekkers erbij zelfs van Tom de Vries. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week. En inderdaad, Corso Frederiksoort is vandaag, het is Monumentendag. Maar het is ook Oldtimerdag in Kallekoot. Die wou ik ook nog eventjes noemen. Veel plezier ermee. Dag.

0: van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh, ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos.

0: Welkom. Oh, welkom, kan ik bieden. Welkom bij de show. Bij dat waarvan je denkt van, had niet hoeven, maar leuk dat het er nu aan is. Nou, ik reed net hier dus naar de studio toe en dat deed ik even door de binnenstad van Steenwijk. Dan kom je daar bij de plus uit en zo, of weet ik veel, bij zo'n ding. Dan moet je het bochtje maar, ben je wel hoor? Ja, door dus. Hij doet zo naar de wal gewoon weer die. En moet ik zeggen dat ik werd even opgehouden door ongeveer een stuk of 10 fatbikes die daar stonden gezellig met elkaar te praten. Verder niks aan de hand hoor. Het was toch even dat ik dacht van zo, dat ben wel een boel fatbikes. Maar ze gingen netjes aan de kant door. Steenwijk land wordt steeds groter. Ach, Steenwijk is net Amsterdam straks, joh. Toch? Nee? Oh, ik hoorde iemand zeggen nee, dat wordt niet. Dames en heren, wat gaan we doen? Oh ja, wat... Voordat ik het vergeet.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Ik had een andere bedacht.
1: Goedemiddag.
0: Iets leuker. Ik moet nog anderhalf uur en dan ik echt weekend. Man, het is toch wat druk allemaal. Hè? Ik zal even wat aflevering van Dynasty kijken, denk ik. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb dat gevoel ineens dat ik Dynasty moet bekijken. Ja. Op het Ons TV-kanaal. Ons, ONS. Dus niet dat ik nee, ONS, Ons. Dynasty. Ik kijk wel eens als ik s'avonds vlak voor het slaapje ga. Nou, dat is over dan weer een klein blikje in mijn privé.
2: Dankjewel, Herman.
0: Tot je dienst.
1: De FM-show op de radio.
0: Onderweg naar Barry Can Swim en Dance, Dance, Dance. Eerst de nieuwe zinger van Edwin Evers, Vaste Grond.
3: Radio met Herman van Hien is radio zoals alleen radio met Herman van Hien klinken kan.

0: En daarbij is het 14 minuten voor 3:30. Hier worden Shibuzi en Jelly Roll in Amen. De volgende nog, Barry Can Swim. Hij kan ook niet heel goed zingen, vind ik persoonlijk, maar oké. Okay. Dance, dance, dance. En Edwin Evers heeft een nieuwe single uit, samen met de Edwin Evers Band. Vaste grond. Als je denkt, laat ik eens wat doen morgen, dan kan dat. Ik moet even kijken of ik goed ben. Ja, het is morgen de 3e in Bianca. Morgen 13 september, dan verandert de boerensteek in Appelscha in een middeleeuwse kermis. Vanaf 11 uur tot 5:00 kun je allerlei dingen gaan doen. En er zijn veel dingen te beleven voor zowel jong als oud. De kermis wordt georganiseerd door de stichting Vrijstaat de Stellingen. Ik weet niet dat er een vrijstaat was, maar ik vind het prima. Er zijn optredens van muziekgroepen zoals Duo Tourbillion, Arthur and the Friends, Pekel en M.E.M., oftewel Medieval Arts Musica. Ook het vrijstatig volkje is erbij en het gebeurt met zang, theater en dans. Bezoekers die worden regelmatig uitgenodigd om mee te zingen en ook te dansen. Als je denkt van nou, het lijkt me leuk, dan moet je naar het kampement. Want daar is een kampement gebouwd. De Westenwolders. Westenwolders, moet ik goed zeggen, Westenwolders laten zien hoe het leven rond 1475 was. Wie wil kan bij de Friese vrijvechters de basis van historisch zwaardvechten leren. Oeh, wat gevaarlijk. En bij de boogschieters kunnen de bezoekers hun schietvaardigheid gaan testen. Dus je denkt van ik wil een keer een pijl schieten, dan kan dat. Hè? Leuk. Wel voorzichtig. Wat zijn er voor de kinderen allemaal te beleven? Voor de kinderen zijn er middeleeuwse attracties, oud-Hollandse spelletjes en sminken door de clown Geertruida. Verder zijn er ook kramen met bijzondere en duurzame producten, ambachtsliederen en lekkernijen. Zoals er zijn poffertjes, hele oude poffertjes uit 1475. Zijn een beetje hard, maar dan maak je. En ijs. Als je denkt van ik wil me verkleden, ik wil een beetje in de stijl van, dat, van die tijd, dan mag dat ook. Maar het hoeft niet. Ja, als je weer op vintage gaan zoeken en zo, dat is allemaal zo gedoe en duurt allemaal lang. Ach man. Ja, ik denk, zoek even muziek in wat een beetje past. Alhoewel, dit komt niet uit de 1475, hoor. Nee, dan is het helemaal anders. Dan zou het nou een luid moeten zijn en zo. Soms is zo'n slechte radio dit.
1: Last van een herfsthumeur? Wij fleuren je dag zo weer op. Wij fleuren je dag zo weer op. Natuurlijk, RTV Slos. RTV Slos.
2: We kennen wel om janken, weet je dat?

0: genoeg. Stel dat je een boer bent, dan heb je sowieso een heleboel gezeur en gedoe aan het hartjes. Maar dat je dus bij wijze van spreken net een nieuwe vent hebt gekocht. En niet een nieuwe vent, maar dus zo'n trekker die heet een vent. Of een mengen, of weet ik veel die dingen heet. Maar dit gaat even speciaal over een vent. En die heb je dan in de tuin gezet. En dan kom je na een klein middagslaapje beneden en dan is de vent plotseling weg. Dan kun je maar één ding doen en dat is een nummer erover maken. Dat doen die Dorfgänger in Duits. Mein Vent ist nicht mehr da.
1: Mein Vent ist nicht da. Beim Blick in den Garten traf ich der Schlag, denn mein Vent ist nicht da. Ich stellte vor Schreck mein Frühstück gleich weg, denn mein Vent ist nicht da. Das kann doch nicht wahr sein, jetzt wird mir klar, mein Vent ist nicht da.

0: Smasher. Got the hair on me. Ate her up. Poke, Salad Alley.
1: En dan nu bovendien, Herman van Hien. Straks is hij weg.
2: Nee hoor.
1: Dus vette pech.
0: Valt wel een beetje mee. Oké, ik had een bericht staan, maar dat is niet, niet dat weg is, maar ik heb gewoon op wat verkeerd geklikt. Oh, hier, ik heb het alweer. Hé, gelukkig. Daar krijg je paniek dan, als het niet eens niet meer is. Man, ik vind de muis ook altijd. Ik heb zo'n muis die kan over een aantal schermen heen. Dan ben ik de muis kwijt. Dan ben ik uren aan het zoeken naar die muis. Het ligt tegen me voor me. Hier dus. Dan gaan we even naar Steenwijkerland. Want Steenwijkerland bestaat 25 jaar. En voor alle basisschoolleerlingen is een speciaal lespakket ontwikkeld met opdrachten en een verhaal wie jarig is getrakteerd. Maken de kinderen op een speelse manier kennis met de bijzondere plekken en de kenmerken van de gemeente Steenwijkerland. Burgemeester Erik de Groot en de kinderburgemeester Jinte Spijker brachten het verhaal afgelopen donderdag zelf tot leven. Ze lazen het voor op de Sint-Clemensschool in Steenwijk en het kindcentrum De Veste in Blokzijl. Waar gaat Wie jarig op trakteert nou over? Het gaat over een ontdekkingstocht door Steenwijkerland. Onderweg krijgen ze van hun opa een ijsje. Die tractatie bleef tijdens de schoolbezoeken niet beperkt tot het verhaal. Ook leerlingen van de beide basisscholen kregen na afloop een ijsje. Dat was even de kosten. Het lespakket bestaat uit een lesbrief met verschillende opdrachten en bijbehorende verhaal. Daarmee kunnen de basisscholen aandacht besteden aan het jubileum en de kinderen laten ontdekken wat Steenwijkerland zo bijzonder maakt. Het is de mooiste afslag van Europa, zei een oud-collega van mij ooit. En dat klopt wel aan de ene kant. Het ligt er aan welk kant je komt natuurlijk, maar die kant klopt sowieso. Het verhaal is geschreven door Danielle Schoothorst. En Gewoud Essing verzorgde... Esselink, goed zeg Herman, verzorgde de tekenen als gek met telefoon. Voor kinderen die het verhaal thuis nog een keer willen beleven is er ook een online versie beschikbaar. Het kan zowel worden gelezen als beluisterd. En dat gebeurt allemaal via vrije tijd, steenwijkerland.nl. De luisterversie is ingesproken door onze eigen kinderburgemeester Jinte Spijker. Met het lespakket krijgen de kinderen zo niet alleen informatie over hun eigen gemeente, maar worden ze ook meegenomen langs de verschillende verhalen en alle mooie plekken in de gemeente Steenwijkerland. Nou, is dat mooi, hè? 25 jaar Steenwijkerland. Brede en IJsselham en Steenwijk. Dat werd Steenwijkerland. Ze moesten het toch wat met hem nemen.
3: Lokale radio.
4: Dit is Herman van...
0: Goedemiddag! Hier is, ik doe het gewoon in het Nederlands. Hier is de nieuwe zanger van Nickelback. En Leave Me Behind. Nee hoor, ik blijf gewoon bij.

0: goed.
1: Ik kan zelfs niet beslissen meer. Alles komt vanuit de computer. Kijk even naar het weer. Oh, heb ik het weerbericht? Nou, lang gaan. Ik heb een Steenbergenland weer. Heb ik dus niet. Laat ik even lopen. Gewoon het weerbericht voor de omgeving hier. Vanavond en de komende dag gaat de bewolking toenemen. Alleen in delen van Zuid-Nederland blijven nog lange opklaringen mogelijk. Lange tijd dus dat opklaringen mogelijk zijn. De zone met af en toe regen gaat zich langzaam verder zuidwaarts uitbreiden. Als je in Limburg woont in het zuiden, dan is tot het eind van de nacht nog helemaal droog. De zuidwestelijke wind die wordt aan zee westelijk en neemt daar geleidelijk weer wat af. Temperaturen gaan dalen naar 14 tot zo'n 17 graden. Op dit moment in de provincies waar wij zitten, dat is Friesland, Drenthe en Overijssel, Friesland 20 graden. Drenthe 21 en Overijssel ook 21. Nou, dat valt mee toch, hè? Friesland deelt toch dat je zegt van... Sorry, Friesen. Zo voorzichtig weer. Dan kijken we naar morgen. Dan is het bewolkt weer en lijkt de regenzone lange tijd boven het zuiden van Nederland te blijven hangen. Dus we hebben er geen last van. In het noorden komen er langere perioden voor die lekker droog zijn. En de zon zal zich ook af en toe laten zien. Regionaal kan regen van betekenis gaan vallen. Oh. De westelijke tot zuidwestelijke wind is matig tot vrij krachtig. Temperatuur komen bij dit alles uit op zo'n 21, misschien 20 graden als het wat kouder is. Dan kijken we even naar maandag. Moeten we alweer aan het werk. Vervelend, maar het is nu een keer zo. Maandag drinken van het zuiden warme lucht het land binnen. En het warmtefront dat aan deze warme lucht vooraf gaat, is er dan bewolkt met af en toe wat regen of motregen. Later op de dag komt de zon er af en toe door. Er waait een zuidwestelijke wind en het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 met lokaal misschien wel 25 graden. Nou, dat is toch fijn? Dan hebben we nog dinsdag, maar dan is Politieke Markt in Steenbergenland. En dan is het weer, nou ja, redelijk. Hè? De show duurt nog een kleine 13 minuten. Het is 13 voor 4. Dat betekent dat ik nog wat leuke dingen voor je heb. Ik heb Babette. Nieuwe zinger van Babette. Dat is een nieuwe dame die leuk aan de weg timmert met leuke muziek. Die gaat zingen Wat doe je nou? Ik heb geen idee, maar dat heb ik al jaren. En Stella Leff die komt dan voorbij met Summer, You Are Mine. Dit is Edwin Los. En je weet het. Musical power.
2: Herman van Hien. Ben jij de DJ?
1: Ja.
2: Ze laten hier ook echt iedereen draaien.
1: Ja, hè?
2: Elke boerenlul gaat een plaatje staan draaien.
1: Wat niet dan?
2: Wat een kutmuziek!
1: Nou, nou.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen. Wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredevold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: Het komende uur. Opgepast.
5: Herman van Hien.
4: Dus riemen vast.

0: weer terug.
1: Sagarijn. Dames en heren, welkom bij dit bijzonder fijne radioprogramma. Wat gemaakt wordt door half AI en half ChatGPT. Een heel klein stukje van mezelf. Ja, dus en ik sprak van de week een collega die zei van... je moet wat galm op een stem doen. Ik zei, nou, dat heb ik normaal wel staan, maar alleen op de kop. Maar hij zegt, nee, dat moet je ook aan de mensen laten horen. Maar met galm is het hele leuke woord. Echt, hier, volg wat je zegt. Toen zei ik, ja, maar dan kun je niet volgen wat ik zeg. Oh, dus... Als je denkt van, ik wil straks nog even echte radio horen... blijf gewoon hangen, want straks is het tijd voor André van Dekken... tussen 7 en 8, het programma Backwards. En dat wordt allemaal voorafgegaan door een zeer professioneel radioprogramma. Dat heet de Tipperades en dat wordt gemaakt door Bert Beugeling.
2: Beugeling.
1: Beugeling. Beugeling. Beugeling. Beugeling. Of Bert van de Laan.
2: Laan.
1: Laan.
2: Laan.
1: Laan.
2: Laan. Laan.
1: Het ligt aan welke pet hij op heeft. Dus, Als je denkt van, is dit van niet op torgel? Nee, ik kan maar dit kan ik niet. Er zijn sommige dingen kan ik. Hoofdzakelijk veel naar het toilet gaan tegenwoordig. Maar... dat is de leeftijd. Ah. Ik krijg gewoon zin aan een glaasje wijn en pinda's. Ik weet niet wat dat is, maar dat komt niet. Of een broodje ijsla. Ik bedoel maar, het ligt aan wat er op tafel komt vanavond. Nou.

is de nieuwe single van René Schuurmans. En als je een koffieautomaat hebt, een Italiaanse, dan zeg je perfecto!

0: Nobody turns this music off.
1: Continu de grootste hits aller tijden.
2: Dat komt van het weer hoor.
3: Terwijl die andere stations alleen moeten draaien voor opa en oma.
4: Is RTV SOS.
5: RTV SOS.
6: RTV SOS. SOS. Gouwe ouwe.
7: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Nee, er zijn mensen die vragen mij, gaat het over jou? Nee, absoluut niet. Misschien een heel klein beetje. Nou, ja, het zou kunnen. Ik denk dat het over mij ging.

14 voor half 5 op RBS. Je hoort de Weather Girls en It's Raining Men. Het regent mannen. Ach man, toch is wat. Dat is nog niet klaar. Sorry, niet meer. Ja, soms is het... Ja, dat wou ik niet zeggen. Without all the computer geeks. Weet je wat vanavond is? Nou, Wingfield vertelt het even. Luister. Nou, ik denk, ik kan het zelf even vertellen, maar als een artiest voorbij komt, zal ik vertellen wat er vanavond is. Ik zeg, ik vind het verder prima.

Dagavond. Saturday night. Jarig lid bij Edward Loos zaterdagavondprogramma's. Die gingen tot diep in de nacht door. Dat is geen goed idee. Dat was wel leuk, maar het was niet echt. Gelukkig is daar niks van opgenomen. Nou, sommige dingen wel. Dan, die zitten in mijn archief. En dat ik 5 meter diep begraven, dus dat kon niet meer. Wingfield. Ik heb helemaal niks gehoord van Wingfield meer naar de tijd. Ja, misschien was ze de vleugels kwijt, je weet het niet. We gaan even kijken wat er in Steenwijkerland volgende week allemaal gebeurt. Nou, dan wordt Steenwijkerland opgeruimd. Jawel, want dan is het World Cleanup Day. En niet alleen in Steenwijkerland gaan dan mensen op pad om zwerfafval op te verzamelen en weg te gooien, maar ook op de hele wereld gebeurt dat. Dus ook in Steenwijkerland zijn acties op 20 september en de dagen daaromheen. Vorig jaar zijn tientallen zakken afval opgeleverd. Daarin zaten blikjes, flesjes, verpakkingen, een voetbal, jawel, en zelfs een leeg bierkrat. Dat is toch zonde? Waarom staat je geld? Gedoe. Het resultaat was wel een schonere leefomgeving en een gezellige dag samen. Je kunt allemaal meedoen. Alleen met het gezin, de buurt, met de klas of een vereniging. Grijpers, dat zijn van die dingen waar je een knipje erin en dan kun je wat van de grond afknippen. Dat is voor mij ook heel makkelijk, want ik kan moeilijk bukken. Even wat anders. Grijpers, handschoenen, hesjes en vuile zakken zijn te leen bij het infopunt aan de Kerkstraat 4 in Steenwijk. Je weet dat het is duurzaam nog wat. Er zijn acties op verschillende plekken. In Steenwijk en Wold wordt zondag 20 september vanaf 10 uur opgeruimd vanaf Hoogtij. In Steenwijkerland of in Steenwijkstad zijn er acties bij de Dennenallee en aan de Eesvinsweg. En ook in Oldemarkt zijn er vrijwilligers die zeggen: wij gaan het dorp in en wij gaan het eens op Ruim door. De kinderen van de BSO het Wolkasteel in Tuk hebben afgelopen week al meegedaan. En voor de kinderen is er bovendien een zwerfafval bingo. Dat is leuk. Ja, gisteren was de bingo bij Radio Centraal, die trouwens ook op Radio Steenwijk op RWS Los te beluisteren is. En dat was heel leuk, alleen de dinges is er niet uit. Hoe noem je dat? De dingesprijs. Ja, ik heb niet gevolgd, maar dat lees ik niet. Trouwens, als je mee wilt doen met de World Cleanup Day, dan moet je even aanmelden via duurzaamsteenwijkerland.nl/world-cleanup-day.

0: streekproduct. Worst van Bauma. Ik noem maar wat. Dus. Heel veel dingen gaan niet automatisch. Het enige verschil, wat vervelend is, ik moet nog steeds zelf koffie halen. Dan moet ik toch een robot voor gaan inhuren.
1: Dit moet je horen, Herman van Hie. Misschien wel goed voor je oren.
0: Inderdaad goed voor mijn oren, want dit is een hele leuke single. Ja, het Sila Romley. En jij was bij mij.

Zo, ik moest even alle dingen plotseling lezen, want er gebeurde... Oh, man, wat ben je zo druk bezig met alle dingen. We gaan eerst even kijken naar de voedselbank in Steenwijk. Want de voedselbank die houdt een actie. Dat is gisteren begonnen. En vandaag gebeurt het ook. En dat gebeurt bij een groothandel met een blauw logo. Prinsenhoven en op de Oostermeente. De actie is bestemd voor de inwoners van Steenwijkerland met een kleine beurs die zijn aangewezen op de voedselbank. Op dit moment gaat het in Steenwijkerland om zo'n 65, misschien 70 adressen. Het varieert van eenpersoonshuishoudens tot gezinnen met meerdere kinderen die wekelijks een pakket ontvangen. Met deze actie wordt voor hen dagelijkse noodzakelijke producten ingezameld. De klanten van Albert Heijn krijgen op vandaag door vrijwilligers een boodschappenlijstje aangereikt waarop meerdere levensmiddelen en producten vermeld staan. De vrijwilligers vragen de binnenkomende klanten of ze de producten die op het lijstje staan willen doneren aan de voedselbank. Deze producten staan in de winkel centraal uitgestald. Het gaat om houdbare etenswaren, maar ook om verzorgingsproducten zoals tandpasta en toiletpapier. En er zijn vrijwilligers die meehelpen. Toch komt de voedselbank nog steeds handen tekort. Om de actie tot een succes te maken zijn nog tenminste 12 vrijwilligers extra nodig. Dus als je denkt van, ik wil er wat aan meedoen, dan kun je opgeven. Aanmelden bij de coördinator van de actie en dat moet via een telefoonnummer. En dat telefoonnummer dat is 06-3843-7851. Of je kunt het gewoon ook via per e-mail doen. Dat is misschien veel makkelijker. Dan is het gewoon info@voedselbanksteenwerkerland.nl. Dus als je een mail stuurt naar info@voedselbanksteenwerkerland.nl en je zegt van ik wil meehelpen met jullie werk als vrijwilliger, dan stuur je daar even een mailtje naartoe. Ik had iets klaargemaakt voor het sport, maar dan ben ik het sportkwiet. Oh, wacht even. Moet ik even hier? Ja, Kevin. Morgen is er Radio Centraal met Centraal Lokaal. En dat is Centraal Lokaal Sport sinds vorige week. Het informatiegedeelte van Radio Centraal dat gaat binnenkort bij onze bezender, bij de Kopwijzer en Centraal Lokaal, gaan één gezamenlijk informatieprogramma worden. Maar Centraal Lokaal Sport gaat wel gewoon door vanuit de studio in Noordwolde. En Steenwijk Wold die trapt in de regio af met thuiswedstrijden tegen Drentina. Van die wedstrijd is jammer genoeg geen live verslag, maar er blijft nog veel leuke dingen over. Want Radio Centraal plus de reporters van Centraal zijn wel bij FC Oldermarkt en Treinen. Oldeholpaan tegen FVZ. En de Blessen tegen Blauw-Rood en Olivia tegen Jubega. Vanaf 2 uur op Radio Centraal Noordwolde op de 104.7 of de 105.0 en natuurlijk ook bij ons 105.4. Plus de DAB-kanalen van zowel Radio Centraal als van radio's van RTV Los. Ik zeg steeds Radio Steenwijk. RTV Los, ja, het komt terug. Hè. Ja, Steenwijk komt. Steenwijk en Landlokaal. Maar goed, dat alles dus op de lokale omroepen die vanaf 2028 als streekomroep de werven verder gaan, dames en heren. Afgelopen donderdag zijn we met z'n allen, alle vrijwilligers die er in geïnteresseerd waren, in Frederiksoord geweest. Heel gezellig. Hele lekkere van die dingetjes, weet je, bitterballen, maar dan vegetarisch en met kaas. Die waren alleen wat heet. Dus er zijn een aantal medewerkers die hebben nu de bek verbrand, om het even plat te zeggen. Maar en al die culturen komen vanaf 2028 bij elkaar. Eén plek. Verdeeld over 4 gemeentes. Overal 1/4. Komt overal 1/4 studio's te staan. Ja. Goed, 4 minuten over 4:30. En de persoon gaat door met een gauwouwe van Ouwerhuis en Ouwerhuis. Het is niet van, je weet wel, van dinges, hoe heet het? McKin, Clark en Hilmer, geloof ik, is dat. Maar van Ouwerhuis. En het houdt een hart, Wooden Heart, uit 1965, wordt bezongen door Joe Dowell. Ik was toen net droog achter de oren.

is genoeg. Niet te hard gooien. Tijd voor de teleprompter. Morgenmiddag kun je, als je wilt, in Appelsham mee met de natuurgids van Staatsbosbeheer. De wandeling gaat door het Drents-Friese Wold en start bij het buitencentrum aan de Terwisga. De wandeling gaat ongeveer 2 uur duren. In die tijd wordt zo'n 5 tot 6 kilometer gelopen. Je moet wel van loopman dus. De zomerdrukte is voorbij en daarom maakt de natuur zich weer langzaam klaar voor de herfst. Nou ja, ik denk niet dat het komt door de drukte, maar gewoon de zomer is voorbij en dan komt de herfst. Hè? Ik heb er ook jingles van, dus zodoende. Zomerse kleuren gaan vervagen, het licht wordt zachter en de eerste trekvogels zijn al onderweg naar hun overwinteringsgebieden. Nou ja, ik doe gewoon de elektrische deken weer eronder en zo. Hè? De vogels gaan dus weg. De gids gaat ook vertellen over de geschiedenis van het landschap. Het Drents-Friese Wold was vroeger geen groot bosgebied, maar bestond uit heide- en zandverstuivingen. Staatsbosbeheer plantte aan het begin van de 20e eeuw bomen om het stuivende zand vast te leggen. Een deel van het stuifzand is daardoor bewaard gebleven. Tijdens de wandeling wordt uitgelegd hoe je uit die geschiedenis nog kunt terugzien in het landschap. De wandeling is dus morgen vanaf 2:30 tot 4:30... bij het buitencentrum Drents-Friese Wold aan de Terwisga 6 in Appelscha. Deelname, het kost wel even wat geld, maar het valt eigenlijk best mee. €8,50. Dat is ongeveer 17 gulden van heel vroeger. Ja. Heb je dat ook, dat hij nog steeds terugrekent? Dit kost €50. Denk, oh man, 110 gulden. Zo stom is het. Dan gaan gouden ouders en één keer weer viral omdat ze ontdekt worden door de jeugd. En ik moet zeggen dat de jeugd steeds meer het oude ontdekt. De oude singles, de oude LP's, de cassettedekken komen weer terug. De cassettes komen weer terug. Wat komt er nog meer terug? iPhone, oh nee, die is er al. Het oude toestel. Je kunt tegenwoordig ook, dat is voor de iPhone, maar ook voor de gewone Android als je die hebt. Het ligt er aan hoeveel geld je hebt. Maar dan kun je ook tegenwoordig een telefoonhoorn kopen. Die kun je dan aansluiten op je mobiel. En dan heb je toch het gevoel dat je terug in de tijd gaat. Ja. Het slaat helemaal nergens op, maar je kunt het licht even proberen. Ik word er helemaal nerveus van deze muziek. FTV Slos. Oh ja, over viral gaan. Dankjewel, over viral gaan. So Incredible van Ilse Lange is weer helemaal een hit.

Jawel, de nieuwe van, nou de nieuwe, eigenlijk een oude, maar weer helemaal weer viral. Je hoorde zo incredible van Ilse de La. Dames en heren, tijd voor de laatste twee. I Follow Rivers van Triggerfinger, kom voor mij. En dit is niet, je weet wel wie, Europe, nee. Dit is Gloria Gaynor. En zij dacht ooit, jaren geleden, dat wat dinges kan, kunnen wij ook. Wat Europe kan. Hè? Ik ben Gloria Gaynor. Pak de microfoon, ik schrijf de tekst even over. En ik maak mijn eigen uitvoering van The Eye of the Tiger. Je hoort het, bij Edvis Losch.

Gloria Gaynor met haar uitvoering van The Eye of the Tiger. Het is 4:05. Dat betekent dat we een einde gaan maken. Tenminste, dit programma dan. Voor de rest valt er mee. Aanstaande dinsdag zie ik je graag weer. Zowel op Radio Steenwijk, RFS Los, als ook op Radio Centraal. Dames en heren luisteraars. Veel plezier met de rest van het programma nog. Vergeet niet, morgen tussen 10 en 11, Tjeerd en Marieke. En wat mij betreft dus tot aanstaande dinsdag.

0: u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4... dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Countdown time!
6: Dit is de tipparade.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens. Here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Kans eruit komen als je de zonnebril op hebt. Dus bij deze met zonnebril en welkom bij de Tipperade. En wel die van week 37, 1900 en jawel, 84. Ook toen hadden ze al plaat in de Tipperade staan. 11 nieuwe binnenkomers in die lijst. En Sunglasses at Night van Corey Hart uit Amerika. Hele grote hit ook daar. Dat was de allereerste op nummer 30. Heet hier welkom met straks op nummer 1 de hoogste nieuwe binnenkomer. En zometeen op 29 twee zusjes en één andere dame. Oftewel de Star Sisters en de Tribute to Marilyn Monroe.

Tussen Spaai, Yvonne en Patricia en Sylvana van Veen. Er was nou Ingrid Ferdinandus. Ik weet niet meer wie die laatste juffrouw was. De Star Sisters waren dat. Deed me verdacht veel denken aan Carol Emerald trouwens.

0: De Nederlandse Tipparaat met Bert van der Laan.
1: Nieuw. Self-Control, dat was de plaat waarmee ze doorbrak. Zat ook Gloria en The Lucky One. Dat plaatje zong ze de tipparade in. En toen ging ze veel te vroeg van ons heen. Wat een stem. Laura Branigan uit Amerika was destijds nieuw in de tipparade. Net als deze juffrouw met Afrikaanse roots ook erin. Want Sade heet Adu van achter. En ze kon mooi zingen. Ach man, legendarisch eigenlijk. Uit de jaren 80. Hier is Smooth.

0: Prince, die schreef het natuurlijk. Chaka Khan zong het en ze was ook nog de AVRO's RTV-tip in week 37, 1984 in de tiprate. En de NOS steunplaat, die komt zo meteen. Dus heeft een kind een toekomst en die vinden we op nummer 24.
1: Nummer 24.
0: De zanger van dit alles was heel vroeger de zanger ook van Unit Gloria, de leader en zo, dat zong die toen. Nu het Nederlands, Robert Long. Toen ik klein

0: 23.
1: En daar vinden we de allereerste stijger, want ook die van Robert Long van zojuist was nieuw in de Tipperate. Er zijn van 11 nieuwe binnenkomers. Deze stijgt van 30 door naar nummer 23. De sound van twee hele bekende producers, Lewis en Harris. Oftewel, de SOS-band is hier, maar Just the Way You Like It.

De sound die schep je er meteen met bakken vanaf, hè. Terry Lewis en Jimmy Jam, zo stonden ze bekend als producers en componisten natuurlijk ook. Van onder andere deze plaat van de SOS Band, Just The Way You Like It. En wat dacht je van Nederlandse producties? Die staan er ook in deze lijst. Deze is eentje van Peter Koelewijn. Die was verantwoordelijk voor de plaat van Curdy and the Boombox. Let's Talk It Over in the Ladies Room. Ja, waarom?

0: zou ik zeggen, nummer 21 ging omhoog. Tesla Girls van OMB.
1: Een tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Steeg trouwens van af nummer 25 en ook 22 die steeg. En die ging omhoog vanaf 26. Curdy en de Boombox. De SOS-band van 30 naar 23. En dan nieuwe binnenkomers van 24 door tot en met 30. Robert Long, Chaka Khan, Danny Christian, Sade, Laura Brannigan, de Star Sisters. En om te beginnen daar straks Corey Hart.
2: De tipparade. Nummer 20.
0: Tijd voor country uit Nederland. Vroeger bekend van Zomer in Zeeland, Saskia en Serge. Maar nu heel wat anders. I Know. En dat deden ze gewoon, jawel, in het Engels.

15. De Maisonettes was juist de nummer 19. Two Can Have a Party. Ik had eigenlijk bedacht van, nou, ik geef straks helemaal aan het eind van het uurtje nog een overzichtje van wat we allemaal gedraaid hebben. Zo. Maar deze plaat heeft zo'n jukkel van een intro. Dat vraagt er gewoon om. Hè. Vanaf nummer 20 in de lijst in dit eerste uurtje. Tipperade uit week 37 van 1984. Gedraaid al voor u. Op nummer 20 ga je over 24 omhoog. Saskia en Serge van 19 naar... van 29 naar 19. Wel even goed in de volgorde zeggen. Two Can Have a Party van de Maisonettes en Stop Bayon van Tulio de Piscopo. Dat hoor je nu. De bisschop. Op nummer 18 van 27 stijgt hij. En straks nog BZN. Maar ook nog Hazel Dean. Ja, en die van BZN is hartstikke nieuw. Maar daarover straks nog wel even wat meer. Hazel Dean trouwens, die stijgt van 28 door naar nummer 17. En het plaatje uit de studio's van Stock Aitken en Waterman. Dat heet Whatever I Do, Wherever I Go. Three.

0: Oh ja, dat waren we nog vergeten natuurlijk.
1: Nieuw.
0: Alle plaatjes in deze tipparade. Dus ook deze nieuwe op nummer 16 van de groep uit Volendam. De groep uit Volendam, BZN. Die draaien we vanaf het vinyl. Hier is La Saison Française. Tot zo in 2 uurtje.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden. Ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. Volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De Nederlandse Tipraad. 15.

0: als er iets herkenbaar is, dan is dat de sound wel van Depeche Mode. Hoorde je net met Master and Servant.
1: Dit is de tipparade.
0: En dat was nummer 15. Meestal de eerste plaat in het tweede uurtje tipperate. En deze stijgt vanaf nummer 19. Trouwens, de vorige, nummer 16 uit het vorige uur, was een nieuwe. Dat was La Saison Française. Heel mooi gezongen door Jan Keijzer op zijn Volendams Frans of iets dergelijks. Zometeen voor je. Camels hier, camels there. Ze zitten overal, zelfs in deze studio. En het hele gezelschap heet Pavlov. Zometeen dus in deze lijst.

Ik weet nog wel dat het plaatje toen uitkwam. Ik vond dat zeer grappig allemaal. Camels hier, camels there. Je had er meteen beeld bij, zullen we maar zeggen. Het was de nummer 14, Pavlov, zo heet het groepje. Het plaatje strandde helaas in de tipperaden. En daarna eigenlijk van bandje Pavlov op zich nooit meer wat vernomen. Wel van deze juffrouw natuurlijk, want die was er de hele jaren 80 nog wel. En toen zo ineens was ook nog mevrouw van Breukhoven. Dit is Broken Glass van Vanessa.

0: Hij was voor de productie en compositie naar Engeland gegaan. Zo waar. Hij heeft het plaatje geloof ik ook opgenomen. Laat me zeggen dat ze niet de sterkste vocalist is van het hele gezelschap uit de Tipperate. Maar Vanessa had andere pluspunten. Broken Glass. Zometeen Limahl, die weet wel van Katje Gugu.
1: De Tipparade.
2: Hello, Limahl here. It's the never-ending story. All the great records from the good times again and again.

0: De Nederlandse tipraam.
1: Nieuwe binnenkomers. Toevallig zijn wij ook bij nummer 11 aangeland in deze tipparade. Het is nog niet eens de hoogste nieuwe binnenkomer, want zometeen hebben we nog het een en ander te verwerken wat dat betreft. 11, de Bronski Beat met aardappelhoofd Jimmy Somerville als liedzanger met Y. Straks trouwens nog David Bowie en helemaal bovenaan UB40, ook nieuw, hè?

0: Cool and the Gang, ook een hele lange lijst van hits. Hè. En in Amerika begonnen ze daarmee al in de jaren 70. Jungle Boogie en meer van dat soort moois. In Nederland vooral in de jaren 80. En dit was er eentje van uit dat rijtje. Op nummer 10 in de Tipparade, In the Heart van Cool and the Gang. Dus met James Taylor als leadzanger.
1: Dit is de Tipparade.
0: En dat is dan niet die James Taylor van You've Got a Friend. Het is een hele andere. En nu ook weer heel wat anders.
2: 9.

met al die aankondigingen voor en achteraf, weet ik het wat allemaal. Hoef ik niet meer te zeggen. Blue Jean, hartstikke nieuw. David Bowie op nummer 8. Meteen na trouwens die plaat van Cyndi Lauper, She Bop. Meteen ook ongeveer de laatste kennismaking met de hitparade in Nederland. Want dit was een klein hitje. En daarna werd het eigenlijk allemaal net niet meer een hit. Om het maar gewoon zacht uit te drukken. Hier is Barry Gibb.

0: Ik zal wel moeten, zeker in een tipperade. Want ja, dan worden de plaatjes gewoon voor je voorgeprogrammeerd. 30 plaatjes op een rij en ze horen er allemaal bij. Dus ook de deun van Barry Gibb. Zijn solo singeltje daarvoor was trouwens uit, ik dacht 1970 of zoiets. Ja, I'll Kiss Your Memory. En toen kwam hij in 84 met Shine Shine. Je moet er meteen ook denken aan playback shows en dat soort dingen. Die organiseerden we toen nog regelmatig. En Barry Gibb, kan ik u vertellen, met getoupeerd kapsel en weet ik veel, die werd nogal regelmatig geïmiteerd in die playback shows. Dit is de Mighty Wah. Die wilden we terugkomen. Come back.
1: Nummer 6.

0: hitparade van toen. Met Bert van der Laan.
1: Nummer 5.
2: Waar zou die gebleven zijn? De Mighty Wah. Ik vond het alleen al een prachtnaam voor de groep. Hè? Comeback. Plaatje flopte helaas wel in 1984. Vier broertjes, allemaal hitte zusjes.

bekend geworden door de avondspits. Hè, want Frits Spits gebruikte hem nog wel eens als Antune Dishwasher General Public. En toen stond hij zo ineens in de tipparade, net zoals die 29 andere platen. Sommigen haalden het wel, sommigen haalden het net niet en sommigen helemaal niet. En Dishwasher, dat is er ook zo eentje die de top 40 net voorbij schoot. Zeg maar aan de verkeerde kant ongeveer. The Closest Thing to Heaven staat nu voor je klaar op de draaitafel zelfs. Kane Gang uit Engeland.

0: een omvangrijke hitcarrière voor deze Rotterdamse zangeres. Anita Meijer vonden wij op nummer 2 met Heart of Stone. En in de jaren 70 was ze er al met hele grote hits als The Alternative Way. En wie heeft Why Tell Me Why natuurlijk niet gedraaid destijds, heel vroeger.
1: Die parade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Alhoewel, 1981. Laten wij maar eens een overzichtje geven. Daarnet dus al Anita Meijer op nummer 2 en dan tellen we naar beneden. Trouwens, Anita Meijer steeg vanaf 17 van 7 naar 3. The Closest Thing to Heaven, The Kane Gang en General Public van 5 naar nummer 4. The Dishwasher, helaas net geen top 40 voor die plaat. Van 11 van 5, Everybody on the Floor, The Sherman Brothers. Haalde het ook niet dat in de top 40, geloof ik, hè? Comeback van The Mighty Walk, zelfde lot bescoren van 15 naar nummer 6 omhoog. En Shine Shine, dat werd wel een hit van Barry Gibb van 18 naar nummer 7. Een nieuwe binnenkwamer op nummer 8, een van de 11, Blue Jean van David Bowie. En She-Bop van 22 naar 9 gestegen, oftewel Cyndi Lauper. En de nummer 10, Stef van 13, In the Heart van Kool & The Gang. Hebben we er nog eentje, UB40.
2: Oh ja? Ja.
0: Voor de mensen trouwens die nog eens een keertje willen genieten van de live sound van UB40. Je kunt kiezen uit twee smaken. Want de twee broertjes Campbell die kunnen niet zo goed meer met elkaar. Laten we gewoon zeggen, die hebben zwaar ruzie. Duncan Campbell, die ook nog een tijdje liedzanger is geweest, gewoon afgeserveerd. Ali Campbell heeft zijn eigen UB40 featuring Ali Campbell. En Robin Campbell, die andere broer dus, die heeft ook nog zijn eigen versie van UB40. If it happens again, als je alles van tevoren weet. Hi.

0: In de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1688ste uitzending. En jawel hoor, wij dompelen ons weer lekker onder in 1966. Dat doen we natuurlijk niet het hele jaar. Nee, dat doen we met de maand september. En dat betekent natuurlijk zo rond de klok van 7:15 en 7:45... de gebeurtenissen. We hebben heel veel muziek natuurlijk. We gaan film kijken. Afijn, en natuurlijk een blik werpen in de top 40. Maar ook een blik werpen in de Billboard 100. Want ja, live platen, die waren er niet zo heel erg veel. Hoewel, volgens mij heb ik er eentje bij me. Maar goed, daarover straks meer. Eerst eventjes naar de top 40. Ik heb hier de top 40 voor me liggen van 10 september 1966. En wat grappig is, de nummers 1 tot en met 6 bleven allemaal staan. Met andere woorden, Eleanor Rigby en Yellow Submarine van de Beatles, die stonden op 1 en bleven op 1. With a Girl Like You van de Troggs op 2. En Summer in the City van de Love and Spoonful op 3. Nou, die drie platen die hebben we allemaal gedraaid. En dat betekent dat we nu toe zijn aan de nummers 4, 5 en 6. En bij nummer 5, kijk dan wel even een grappig plaatje in ieder geval. Laten we eens met nummer 4 beginnen. En dat is Las Bravas en Black is Black. Deze plaat stond dus inderdaad op nummer 4.

Ja, als je Los Bravos heet, dan denk je bij jezelf, die komen uit Spanje. En dat klopte inderdaad. Het was het debuut voor deze Spaanse rockband die tot 1971 bestond. Later zijn ze wel weer samengekomen, hebben vooral gespeeld op Golden Oldies Festival. Maar goed, hoe het nu is, geen flauw idee. Een Franse versie van het lied, getiteld Noir, c'est noir, werd opgenomen door Johnny Hallyday en stond 7 weken lang op nummer 1 in de Franse singlelijst in het najaar van 1966. Ik heb zelf even in mijn eigen collectie gezocht, kon hem niet vinden, maar ik zal hem nog eens een keer gaan draaien. Misschien volgende week wel. Ook Belle Époque trouwens, die heeft er een disco-versie van gemaakt van dit nummer en uitgebracht in 1978. Ook dat was een groot succes, jawel, nummer 2 in Engeland. Goed, Black as Black dus op nummertje 4. En wie stond er dan op nummer 5? Nou, dat was Karen Kent met Dans je de hele nacht met mij. Oftewel, Janneke Kanteman, zo moet ik haar noemen. Ze is inmiddels 82 jaar. Haar debuutsingle in 1964 was Als ik een jongen was. En in 1965 nam ze samen met de Blue Diamonds de single Kiddy Kiddy Kiss Me, wie op. Beide platen werden geen hit. Nou is het aardige, ik kwam toevallig van de week de eerste debuutsingle tegen, Als ik een jongen was. En die ga ik dus straks ook gewoon draaien. Ze kreeg grote bekendheid door op het Knokkenfestival het liedje Dans je de hele nacht met mij te zingen. Het door John van Otten vertaalde Dance Mama, Dance Papa, Dance van Burt Bacharach en Hal David. Een lied dat oorspronkelijk in 1965 was opgenomen door Joanne en de Streamliners. En dat deel uitmaakte van de soundtrack van de film What's New Pussycat uit 1965. Ah, die kennen we natuurlijk ook nog wel. Met andere woorden, hier is Karen Kent.

Ja, dan denk je bij jezelf van, het is een heel lief, aardig meisje die hele zoete liedjes schrijft en zingt. Nou, vergeet het maar hoor. Als ik een jongen was, Karen Kent, de debuutsingle van haar Even voor Aardigheid, is in 1965 zo'n beetje. Dus, nou, het mag een jaartje verschillen. Even kijken op mijn klokje. Ja, we hebben eigenlijk nog wel tijd voor nog eentje. Want ik zei het al, op nummer 5 stond Karen Kent. En op nummer 6 stond er een singeltje van The Beatles en van David Garrick. Ik heb het namelijk over Lady Jane, geschreven door het koppel Jagger en Richards. Garrick werd ontdekt trouwens in het kerkkoor van Liverpool en kreeg vervolgens een beurs om tot operazanger te worden opgeleid in Milaan. Maar na een jaar of twee besloot David om te stoppen en keerde terug naar Liverpool. En daar ging hij geregeld naar de Cavern Club, een hele bekende trouwens, waar hij soms ook optrad. Later werd hij benaderd door Robert Wace en dat was de manager van de Kinks. Hij nodigde David uit om een singeltje op te nemen, het nummer Go. Helaas, het werd geen hit en ook A One Little Smile werd geen commercieel succes. Garrick's manager besloot tot een imago voor hem te creëren en vonden dat daar het nummer Lady Jane van de Rolling Stones wel bij paste. Garrick's cover van dat nummer betekende zijn grote doorbraak. Toen de versie van de Stones een maand later uitkwam, stonden dus beide uitvoeringen van Lady Jane als één hit genoteerd in deze hitlijst. 1966, het bleek een topjaar te zijn voor David Garrick, want in oktober werd de opvolger bekend, Dear Mrs. Appleby, en dat werd natuurlijk nog een veel grotere hit. Met andere woorden, hier is Dave Garrick.

Als ik zo die stem beluister, dan heeft hij wel wat van Gene Pitney. Maar goed, dat is een ander verhaal natuurlijk. David Garrett en Lady Jane. Het stond op nummer 6. Nou, even de top 10 nog afmaken. Mother's Little Helper van de Stones staat op 7. Hi Lily, Hi Lo van Ellen Price set op 8. Oh What a Kiss van Will Andy of Mickey Day op nummer 9. En op nummer 10, I Saw Her Again Last Night. De mamas en de papa's. En misschien draaien we die straks ook nog wel. Dat hangt er een beetje vanaf hoe ver wij in de tijd zitten. Maar eerst eens eventjes de gebeurtenissen. Want in september 1966 gebeurde nog wel het een en ander. Hendrik Frans Verwoerd. Het was een Zuid-Afrikaanse journalist en politicus van Nederlandse afkomst. En van 1958 tot 1966 premier van Zuid-Afrika. Hij werd ook wel beschouwd als de belangrijkste vormgever van het apartheidssysteem in Zuid-Afrika. Hij geloofde sterk in de apartheid en was voorstander van de blanke suprematie. Hij ontnam de kleurlingen het stemrecht en hij introduceerde de thuislanden, gebieden die moesten worden ingericht om de zwarte bevolking van Zuid-Afrika te huisvesten. Die thuislanden zouden later zelfbestuur moeten krijgen. In 1961 kreeg Verwoerd het voor elkaar om via een referendum van Zuid-Afrika een republiek te maken, waarna hij deze ontkoppelde van de Britse gemenebest. Dit kwam mede doordat hij de blanke jongeren al vanaf 18 jaar stemrecht gaf. Het was eerst 21 jaar. Met het invoeren van de apartheid maakte Verwoerd ook diverse vijanden. En op 16 april 1960 ontsnapte hij aan een aanslag uitgevoerd door David Pratt. 6 jaar later, op 6 september 1966, was Verwoerd minder gelukkig. Tijdens een parlementszitting werd hij in zijn nek en borst gestoken door Dimitri Tsavendas, een parlementsklerk van Mozambicaanse afkomst. Bij aankomst in het ziekenhuis was Verwoerd al overleden. Hij liet zijn vrouw Elizabeth Schombi en hun 7 kinderen, jawel, achter. De reden van of aanleiding tot de moord is nooit echt opgehelderd. Hij werd gearresteerd en bleef tot zijn dood in 1999 in de gevangenis. John Foster volgde Verwoerd op en begon een gematigder beleid te voeren dan zijn voorganger. Hij herstelde de diplomatieke betrekkingen met sommige Afrikaanse landen en stond zwarte Afrikaanse diplomaten toe te wonen in blanke woonwijken. Hendrik dus Frans Verwoerd. En jawel, er vallen ontslagen in de rotan-industrie. Het wordt eerst trouwens nog allemaal ontkend. De eerste 20 arbeiders die zijn al ontslagen. En dit heeft vooral te maken met het groot aantal kleine bedrijfjes in Noordwolde. Zo'n 60 stuks die zich bezighouden met rotan. De bedrijven ondervinden veel concurrentie van de thuiswerkers die veel lagere prijzen berekenen aan de afnemers. Zij durfden hun personeel niet te ontslaan uit angst dat de concurrent er dan met een goede handwerkman er vandoor ging. Want dat het handwerk is, dat was wel duidelijk. Maar uiteindelijk klapte de ballon. Er werken zo'n 300 man in de rotan-industrie daar in Noordwolde. En een enkele keer wordt een misdadiger geraakt door een politiekogel en raakt daarbij soms dodelijk gewond. In Breda gebeurde dit op een bijzondere wijze. 2 dieven maakten een bestelauto buit en reden al slingerend door het centrum van Breda. Dit viel natuurlijk op en de politie zette de achtervolging in. Zij kon de bestelauto echter niet passeren en op stoptekens werd niet gereageerd. Toen de auto met 100 km per uur weer door het centrum zou gaan rijden, loste de politie een schot met een karabijn gericht op de achterbanden van de wagen. De kogel die ketste af op de straatstenen en vloog vervolgens dwars door het raam, waar hij een van de inzittenden trof die zich in het achterste gedeelte van de bestelauto had verstopt. De 18-jarige overleed op weg naar het ziekenhuis. Tot zover de gebeurtenissen van

Ja, wat blijft er toch een prachtig nummer natuurlijk, hè? River Deep Mountain High. Het was het titelnummer van de gelijknamige LP van Ike en Tina Turner, uitgebracht in september 1966. Phil Spector, hij produceerde 6 nummers met behulp van zijn Wall of Sound techniek, waaronder dus dit titelnummer. En de Wall of Sound, daar moet je eigenlijk denken aan een volle sound. Zo komt het eigenlijk op neer. En ik wou ook absoluut dit nummer gaan draaien, want er zijn verschillende uitvoeringen van, maar die Wall of Sound, het is geweldig. Goed, dit was trouwens de eerste van de 3 singeltjes die van deze LP afkwamen. Ike Turner die produceerde de overige nummers die grotendeels heropnames zijn van eerdere hits van Ike en Tina Turner. De E-Cats, waaronder P.P. Arnold, verzorgden de achtergrondzang op de door Turner geproduceerde kant van het album. En daarvoor de soul-album van Otis Redding, de opvolger van Otis Blue uit 1965. Op deze plaat covert hij onder andere Sam Cooke, Roy Hart, Smokey Robinson en Eddie Floyd. En van zijn eigen nummers, jawel, dan verdient er eentje absoluut de aandacht. En dat is door Jerry Butler geschreven, Cigarettes and Coffee. En die heb je dus van mij ook gehoord. Goed, we zijn al iets over 7:30. Ah, het mag de pret natuurlijk niet drukken, hè. Want we gaan film kijken. Op 21 juni 1966 wordt in Amerika de film Who's Afraid of Virginia Woolf uitgebracht. De hoofdrollen worden vertolkt door Elizabeth Taylor als Martha, Richard Burton als George, George Segal als Nick en Sandy Dennis als Honey. De film toont een late avondbijeenkomst in het huis van een alcoholische universiteitsprofessor en zijn gefrustreerde vrouw, die elkaar ook nog eens een keer haten. Overigens waren zij in het echt ook met elkaar getrouwd, Elizabeth Taylor en Richard Burton. Ja, of ze elkaar haten, nou, dat stond er niet bij. Hij en zijn vrouw Martha krijgen bezoek van Nick en diens vrouw Honey. Nick is een nieuwe hoogleraar biologie aan de universiteit en tijdens hun bezoek ontwikkelt zich gaandeweg een ruzie tussen George en Martha en ze gebruiken hun gasten om elkaar te kwetsen. De film die kreeg maar liefst 5 Oscars. Moet heel eerlijk zeggen, toen ik het plot eigenlijk las, toen dacht ik bij mezelf, het is niet een film die ik zou kijken, maar toe maar. Hij kreeg wel 5 Oscars, dus het moet wel een goede film zijn. En de muziek is van Alex North. Hij schreef ook de muziek voor onder andere Spartacus en Cleopatra. Alex North, hij overleed in 1991 op 80-jarige leeftijd. Nou, je snapt het al, je krijgt van mij het titelnummer Who's Afraid of Virginia Woolf. Hier is Alex North.

Ah, dat zijn toch leuke platen? Nee, eerlijk is eerlijk. Dit was de jazzpianist Ramses Lewis samen met zijn trio. Oftewel het Ramses Lewis trio en Wade in the Water. Het nummer is al geschreven in 1901 en het is een oud Afrikaans-Amerikaanse traditional. Ramses Lewis, hij was de beroemde jazzpianist en zijn album The In Crowd won in 1965 een Grammy voor de beste jazz-uitvoering. Hij maakte solo, maar ook als trio, meer dan 80 LP's. Naast Wait in the Water werd ook The In Crowd en Hang on Sloopy op single uitgebracht. Ze gingen allemaal meer dan een miljoen keer over de toonbank in Amerika en werden allen bekroond met een gouden plaat. Ramses Lewis, hij is in 2023 gestorven en toen was hij 88 jaar. En u begrijpt het al, 3 platen die allemaal in de Billboard 100 stonden. Van daarvoor hoorde je de Association met Cherish. Jawel, zanger Terry Kirkman heeft het nummer geschreven, maar schreef voor de Association, waardoor hij is opgenomen in de Vocal Group Hall of Fame. Een ander bekend nummer, en die kennen we natuurlijk wel, want die werd wel een hit, dat is Wind. En daar weer voor Georgie Fame met Getaway. Dan denk je bij jezelf van, ja, kennen we die plaat niet? Stond die ook niet in de hitparade van Nederland? Jawel. Maar het was ook in Billboard een heel groot succes. Geschreven door Clive Powell, oftewel George Fame. Het lied werd oorspronkelijk geschreven en opgenomen voor een reclamecampagne voor benzine. Het nummer werd uitgebracht als een promotiesingle met 1 kantje, die dus werd weggegeven aan de mensen die 4 gallons benzine kochten. Volgens mij is gallon iets van 3,5 liter of wat dan ook maar. Dus 14 liter benzine. En je had een singeltje, een reclamesingeltje van niemand minder dan Georgie Fame in handen. Op de B-kant stond gewoon helemaal niets. Dat gebeurde toen nog wel eens een keer. Goed, even op het klokje kijken. Jawel, we hebben nog tijd voor de gebeurtenissen. En dan gaan we naar de Amsterdamse gemeenteraad. Want ja, in Amsterdam, daar gebeurde het natuurlijk in 1966. En tijdens de eerste vergadering van die gemeenteraad waren naast 4 leden van de Boerenpartij, jawel, die zaten er ook in Amsterdam, ook het Provo-lid Bernhard de Vries aanwezig. De eerste taak was het kiezen van wethouders, waaronder een communistische wethouder. Burgemeester Van Hal had geen halve maatregelen getroffen, want het Amsterdamse stadhuis was omsingeld door de politie en er stonden maar liefst 4 overvalswagens klaar. Ook mochten er maar 10 burgers van de 100 aanwezig zijn op de publieke tribune en de andere plaatsen werden onder andere ingeruimd voor de rechercheurs die in een gewone kloffie plaats hadden genomen. Na afloop zei Bernhard de Vries dat er lang en vervelend gepraat was en dat zijn stunt ook nog eens een keer mislukte. Op het Waterloopplein had hij namelijk een schilderij gekocht met daarop prinses Irene en haar man. Dit schilderij wou hij aanbieden aan de burgemeester, maar het schilderij mocht niet mee naar binnen. Verder bleef het rustig, hoewel men geen overeenstemming kon bereiken over de wethouder van de CPN. Andere coalitiepartijen die verweten de CPN te veel steun te verlenen aan de communisten in Rusland en Tsjechoslowakije. Op 1 juni 1966 werden namelijk de gemeenteraadsverkiezingen gehouden en tot 1970 was het een plicht om te stemmen. En daarom was het opkomstpercentage ook hoog in Amsterdam, namelijk 88%. De Partij van de Arbeid die kreeg 26% van de stemmen, gevolgd door de KVP met 14 en de CPN als derde partij dus met 13. Logisch dat de CPN dus ook een wethouder mocht regelen. De Boerenpartij die kreeg bijna 9,5% van de stemmen, terwijl Provo maar helaas 1 zetel kreeg. En laten we het toch eventjes over Amsterdam hebben. Het jaar 1966 verloopt natuurlijk heel erg tumultueus voor deze hoofdstad. Provo die tart het gezag. Het huwelijk wordt aangegrepen voor allerlei opstandige acties tegen de gevestigde orde, waarvan naar de Gouden Koets geworpen rookbom het symbool geworden is. En vervolgens vindt er op 13 en 14 juni het zogenaamde bouwvakkersoproer plaats, waarbij een vrachtwagen van de Telegraaf in vlammen opgaat en er zelfs een dode valt. De directe aanleiding is een vergoeding van 2% die niet georganiseerde bouwvakkers moeten betalen voor het verzilveren van de vakantiebommen. Dat zet kwaad bloed, in het bijzonder bij de leden van de in Amsterdam sterke Algemene Bond van Werkers in het bouwbedrijf, de ABWB.
De leden van deze aan de CPN gelieerde bond voelen zich wel degelijk vakbondslid, maar werden niet als zodanig erkend en daarom gediscrimineerd ten opzichte van de leden van de zogenaamde erkende vakbeweging. Aan het eind van het jaar ruimen burgemeester van Hal en hoofdcommissaris van der Molen het veld. Tot zover de gebeurtenissen in Amsterdam. Tot zover ook de gebeurtenissen van september 1966. We gaan verder met een plaatje van The Pretty Things. En die hadden ze niet op de LP. Ze brachten wel een aantal LP's uit. Niet in 1966 trouwens. Maar de single die stond wel in de hitlijsten. Hoewel, net hoor. Hier is A House in the Country.

0: Ja, bye bye, bye bye, bye bye. En dat waren natuurlijk de happenings en see you in september. En trouwens, je hoort nou Marjo van de Rob Hoeken Rhythm and Blues Group. Die zou trouwens ook de eerste single zijn van deze groep. Die behouden ze op de verzamel-LP's, niet op de reguliere LP staat. Ik heb maar eventjes gestart, want anders dan komen we wel heel erg in de tijd. Hij trad destijds al op in het voorprogramma van de Stones en de single zou 12 weken in de hitparade verblijven en uiteindelijk niet verder komen dan de 15e plaats. In 2005 stond hij nog net in de top 2000. En ik zei het al, de Happenings, die hoorde je. Het nummer werd al in 1958 opgenomen door de Tempo's, maar in 1966 een grote hit voor de Happenings. Een muziekgroep die furore maakte tussen 1961 en 1970. En David Libert was een van de leden. Hij ging in 1970 verder als manager van onder andere Brian Auger, Living Colour, Mother's Finest en Alice Cooper. Hij schreef trouwens ook nummers voor onder andere Jerry en de Pacemakers en hij overleed in 2024. Op 81-jarige leeftijd. En tenslotte, Pretty Things and a House in the Country, die hoorde je ook nog. Ze maakten twee LP's in 1965 en het was hun debuut, The Pretty Things en Get the Picture. In 1967 kwam de derde LP uit, Emotions, en op alle drie LP's stond deze plaat niet, die geschreven was door Ray Davies, jawel. Later is dit trouwens goed gemaakt door de bonus tracks die nu op de CD staan. Nou, zoals gezegd, Marjo die is druk bezig van Rob Hoeken. Ik zou zeggen,
1: bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: In de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

Eindelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem gade door de ruit.

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Lief.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV Slots, met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. But you don't

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1... en won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws weer.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
0: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.
2: RTV Slos. Gouwe ouwe. Non-stop.

What to do?

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger.